0: Antwerp Schepen van Mobiliteit Koen Kennis is er wel van overtuigd dat er voldoende alternatieven worden aangeboden.
1: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn, maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 10 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend bewolkt en wisselvallig weer bij temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: M&M Live.

0: Het is 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende dag zal de Amerikaanse marine een operatie starten om de blokkade van de straat van Hormuz te doorbreken. Geblokkeerde schepen in de straat zullen geëscorteerd worden door marineschepen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd. De straat van Hormuz wordt sinds het begin van de Amerikaanse aanvallen op Iran geblokkeerd door het Iraanse regime. De zeestraat is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld, vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Het Iraanse regime heeft intussen al gereageerd op de aankondiging van Trump en waarschuwt dat de Amerikaanse operatie een schending is van het huidige staakt het vuren. De Nederlandse overheid heeft beslist om 2 zieke bemanningsleden te repatriëren die zich aan boord bevinden van een Nederlands cruiseschip. Op dat schip zijn verschillende opvarenden besmet geraakt met het Hantavirus. 6 mensen zijn ziek geworden, 3 van hen zijn overleden. Meer uitleg door Wim Schepens.
1: Besmettingen met het Hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel door longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het Hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
0: De Nederlandse overheid heeft intussen bevestigd dat bij de 3 doden 1 Nederlands koppel is. Het schip was onderweg van Argentinië naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika. De pre-metrotunnel tussen het stadscentrum van Antwerpen en Linkeroever is sinds vannacht gesloten door werkzaamheden. De tunnel blijft 11 maanden dicht en dat zal onder meer grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld pendelaars. Antwerpschepen van mobiliteit Koen Kennis is er wel van overtuigd dat er voldoende alternatieven worden aangeboden.
2: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn. Maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
0: En de brandweer heeft de blusoperatie stopgezet op het militaire domein van Beverlo in Limburg. Vrijdag brak daar een hevige natuurbrand uit. Door de droogte toen en de wind kon het vuur zich snel verspreiden. Zo'n 20 hectare natuurgebied raakte vernield. De brandweer bleef het voorbije weekend nog aanwezig om na te blussen en opflakkeringen tegen te gaan. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 10 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend bewolkt en wisselvallig weer bij temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: M&M Live.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits. Forever young.
2: Hey, DJ Liesjes hier. Ik ben enorm vereerd dat mijn nieuwe single Forever Young met Milo deze week gekozen is als M&M Big Hit.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende dag zal de Amerikaanse marine een operatie starten om de blokkade van de straat van Hormuz te doorbreken. Geblokkeerde schepen in de straat zullen geëscorteerd worden door marineschepen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd. De straat van Hormuz wordt sinds het begin van de Amerikaanse aanvallen op Iran geblokkeerd door het Iraanse regime. De zeestraat is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld, vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Het Iraanse regime heeft intussen al gereageerd op de aankondiging van Trump en waarschuwt dat de Amerikaanse operatie een schending is van het huidige staakt het vuren. In de Verenigde Staten is Rudy Giuliani in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Giuliani is de vroegere burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september 2001. Maar hij was ook de voormalige advocaat van de Amerikaanse president Trump. Als advocaat beschuldigde hij onterecht enkele ambtenaren van verkiezingsfraude bij de presidentsverkiezingen van 2020. Daar werd hij later voor veroordeeld. Giuliani is 81. Meer details over zijn gezondheidstoestand zijn er voorlopig niet. De Nederlandse overheid heeft beslist om 2 zieke bemanningsleden te repatriëren die zich bevinden aan boord van een Nederlands cruiseschip. Op dat schip zijn verschillende opvarenden besmet geraakt met het Hantavirus. 6 mensen zijn ziek geworden, 3 van hen zijn overleden. Meer uitleg door Wim Schepens.
1: Besmettingen met het Hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het Hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
0: De Amerikaanse computerspelketen GameStop heeft een bod uitgebracht, of wil liever, zo is het, de online veilingsite eBay overnemen voor $56 miljard. GameStop heeft daarvoor een ongevraagd overnamebod uitgebracht. De CEO van GameStop zei in een interview dat hij van eBay een grotere concurrent van Amazon wil maken. En de pre-metrotunnel tussen het stadscentrum van Antwerpen en Linkeroever is sinds vannacht gesloten voor werkzaamheden. De tunnel blijft 11 maanden dicht en dat zal onder meer grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld pendelaars. Antwerpschepen van mobiliteit Koen Kennis is er wel van overtuigd dat er voldoende alternatieven worden aangeboden.
2: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat er in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn. Maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
0: En dan nog het weer. Het blijft voorlopig nog even overwegen. Droog bij temperaturen tot 10 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend bewolkt en wisselvallig weer. Bij temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen. Open 1 mei.
3: Dovi-keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
4: M&M Live.

0: is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Antwerpen is de pre-metro-tunnel onder de Schelde van linker naar rechteroever dicht voor een grondige renovatie. De werkzaamheden gaan 11 maanden duren en al die tijd zullen er geen trams door de tunnel rijden. De lijn, de NMBS en de stad Antwerpen hebben een zogenoemd minder hinderplan opgesteld dat duizenden reizigers een alternatief biedt voor de tram. Antwerps schepen van mobiliteit Koen Kennis is ervan overtuigd dat het zal werken.
1: We hebben dat dan massaal gecommuniceerd, dus het is nu even wachten. Ik neem aan dat in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn, maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
0: De Amerikaanse marine gaat schepen die vastzitten in de straat van Hormuz aan de Perzische Golf wegleiden. Dat heeft president Trump gezegd op sociale media. Sinds de oorlog uitbrak tussen de VS en Iran is de straat van Hormuz geblokkeerd. En die is erg belangrijk voor transport van olie en gas uit de golfstaten. Trump waarschuwde Iran al om er zich niet mee te bemoeien. Iran kwam zelf snel daarna met een reactie en zegt dat de Amerikaanse operatie beschouwd zal worden als een schending van het huidige staakt het vuren. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers gestorven door een luchtweginfectie. Bij hen 2 Nederlanders. Mogelijk waren ze besmet met het hantavirus. Dat is een virus dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Een van hen is naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika gebracht. En bij hem is ook echt het hantavirus vastgesteld. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven en contact met andere meiden. In de Champions Playoffs heeft Club Brugge gisteravond met 1-3 bij Anderlecht gewonnen. Club wipt daardoor over Union naar de eerste plaats in het klassement. Aanvoerder Hans van Aken zag toch nog een werkpunt voor Club.
2: Ik denk dat we de laatste 10 minuten veel beter moeten managen die wedstrijd. Natuurlijk moet je na 80 minuten 0-5 voorstaan. Je krijgt bij 0-3 nog 2 open kansen met Christos en Romeo. Die moet gewoon afmaken, want nu zie je dat je in de 80e minuut denk ik die goal tegenkrijgt en dat toch een beetje nerveus wordt. En dat was totaal niet nodig.
0: Club Brugge heeft nu 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht staat 4e na 3 nederlagen op rij. Het weer. Vanmorgen kan er nevel of mist hangen. De rest van de dag wordt wisselvallig en grijs. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedemorgen.
1: Zijn wij.
0: Sander en Imaan, we komen er straks terug aan.
1: Maar welke song laat jou opstaan en gaan?
0: Stuur het nu door in de app van M&M. Dat rijmt niet. Dat is jammer. M&M. M&M.

0: met Jannie Kaart.
1: De werken in de pre-metrotunnel zijn begonnen. Ja, normaal rijden daar trams door die tunnel van de ene naar de andere kant van de rivier de Schelde. Maar de tunnel heeft een grote renovatie nodig. En daarom rijden er de komende 11 maanden geen trams meer door. Duizenden mensen moeten dus nu een andere manier vinden om naar hun werk of naar school te gaan. De stad Antwerpen, de lijn en ook de NMBS hebben nu samen een plan gemaakt met alternatieven. En je kan er dus bussen en treinen nemen in de plek, zegt de lijn.
2: De folder is op 450.000 exemplaren verspreid. Blijkt bij de mensen toch gekomen te zijn, letterlijk en figuurlijk. Er blijft begeleiding tot en met juli. Er gaan stewards aanwezig zijn. Dat is een groep gemotiveerde mensen die duidelijk herkenbaar zal wegwijs maken en de mensen zal helpen waar nodig.
1: In Limburg is de brandweer gestopt met een grote natuurbrand te blussen op een militair domein in Beverlo. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel door de droogte en de wind. 20 hectare natuur ging verloren. Dat is ongeveer 30 voetbalvelden. Het hele weekend bleef de brandweer ter plaatse om kleine vlammen die opnieuw oplaaiden te doven. Nu is die blusoperatie officieel stopgezet. In het voetbal heeft Club Brugge gisteravond met 1-3 gewonnen van Anderlecht in de Champions Playoffs. Club wordt daardoor nu de leider in het klassement in plaats van Union. Anderlecht staat dan weer vierde, maar heeft nu ook wel 3 nederlagen op rij. Maar ze blijven er wel in geloven, zegt verdediger Marco Cana.
3: We spelen zondag tegen Gent. Voor die vierde plek blijft ook een doel. Europees voetbal is superbelangrijk voor de club. Dus ja, de komende dagen, weken worden superbelangrijk. En we zullen snel onze lessen moeten leren om klaar te zijn. Voor mij het is heel simpel. Anderlecht zijn, dan moet je altijd gaan voor de winst.
1: Vandaag begint het hier en daar nog wel zonnig, maar tegen de middag krijgen we meer wolken en is er ook kans op stevige regen- en onweersbuien bij temperaturen tot 20 graden. Morgen begint nog met regen, maar in de loop van de dag meer wel zon, maar dan nog wel maar amper 13 graden. M&M.
4: Ook deze maandagochtend zijn ze uit hun bed geraakt.
5: Sander.
6: Hey.
5: En Iman.
7: Hallo.
6: Goed van je.
8: Opstaan en gaan.
9: Hallo, een nieuwe week.
7: Hallo, je bent terug.
9: Ah, dat ook, ja. Surprise.
7: Ja? Is het zo?

0: Dat ik eindelijk terug weet wat dat muziek is.
1: Ja, voilà. Dat ik u iets kan bijbrengen hier.
0: Vorige week.
2: Opstaan en gaan.
0: Ik dacht heel de tijd, maar is dat nu muziek?
1: Ah, voilà. Ah, voilà.
0: Is dat nu muziek of niet?
1: Ja, maar dat is heel goed.
0: Dus het is heel goed dat jij terug bent, Sander, om dat te benoemen.
1: Ja, graag gedaan, met plezier.
0: Zijn je een beetje uitgeslapen?
1: Ja, maar ik heb het gevoel dat iedereen wat slecht geslapen heeft vannacht. Als ik er met mensen over praat vanmorgen, heeft iedereen een slechte nacht gehad. Was er iets met de maan of zo?
0: Het was onlangs volle maan, effectief.
1: Ah.
0: Moet ik eens kijken hoeveel hij verlicht is.
1: Ah, heeft dat effect op je slaap?
0: Illumination 94%. Dus de volle maan is al gepasseerd, want de volgende is in 27 dagen.
1: En is, ja?
0: Dus de volle maan is al gepasseerd. Het is wel nog 97%.
1: En alleen bij volle maan slapen we slecht, of wat?
0: Nee, dat...
1: Oh, oké. Okay.
0: Niet per se, dat is bij iedereen anders. Sommige mensen slapen beter met volle maan, sommige mensen slechter.
1: Zeg, hier heb ik nu eens lang naar uitgekeken. Iedere ochtend stel ik dezelfde twee vragen en ik heb het nu afgelopen week moeten missen, dus ik kijk er extra hard naar uit. Hoe was het op je elektrische vouwfiets genaamd Voldemort vanmorgen?
0: Minder koud dan ik de afgelopen weken heb moeten zeggen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, okay.
0: Ik had gewoon mijn een hoodie aan en die was onder mijn helm naar omhoog. Dus ik had wel weinig wind in mijn nek en zo.
1: Ja?
0: En ik had een sjaaltje rond mijn nek. Maar dat was perfect. Ik heb geen sjaal over mijn mond of neus moeten doen.
1: Okay.
0: Dus dat was ideaal.
1: Okay.
0: Ik heb geen handschoenen aangedaan.
1: Prachtig.
0: Dus better days are coming.
1: Ja, het is wel nog altijd wat mottig zo vandaag. Heb ik het gevoel, zo regen kan ieder moment uit de lucht komen vallen. En ook, ik had vanmorgen een paar mistbanken onderweg naar het werk.
0: Oei.
1: Dus opletten, hè. Zo plots, de mist is daar. Hè.
0: Oh nee.
1: Waarover heb je gedroomd? Dat vraag ik ook altijd.
0: Het was gek.
1: Ja?
0: Ik moest ergens een model staan als blauwe alien.
1: Ah, super.
0: Dat was heel gek. Maar ik moest niet geschminkt of zo worden. Ik moest gewoon in een bepaalde positie staan achter iets.
1: Ja.
0: En dat zorgde er dan voor op de foto dat ik eruit zag als een blauwe alien.
1: Oh.
0: Een soort van...
1: Wow.
0: Ja, real-life filter waar je zo echt exact juist achter moest gaan staan.
1: Moest je ook iets zeggen als alien?
0: Nee. Oh. Nee. En dan achteraf ben ik nog ergens moeten gaan duiken achter het bestand waar de foto's op stonden.
1: Okay.
0: Omdat ik die zeker moest hebben, omdat anders iemand jaloers ging zijn of zoiets.
1: Ja.
0: Dat ik die foto's ging hebben.
1: Okay.
0: Of dat je daar voor een model voor hebt gestaan. I don't know.
1: Het was meer
0: richting de vage, weird droom. Ja. Alles gebeurt doorheen. Dan dat het een heel duidelijke droom was.
1: Oké, maar stel je was een alien die geluid mocht maken. Wat zou je zeggen dan? Mooi.
0: En dat wil zeggen... Hé, welke song kan jij gebruiken vanmorgen om op te staan en te gaan?
1: Ah.
0: Maar dan in het aliens.

0: dat ook. Hè.
1: Oh ja.
0: Dus niet vergeten.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Er is een vraag binnengekomen over je fiets. Ja. Je elektrische vouwfiets.
1: Ja.
0: Voldemort.
1: Ja.
0: Benoemen we ook iedere ochtend, hè, Voldemort.
1: Ja.
0: Maar Jens, je had er nu een vraag over, over Voldemort. Wat was de vraag?
2: Ja, goedemorgen. Ik had het niet goed verstaan en ik vroeg mij af of dat Voldemort is of Voldemort.
0: Ah,
2: van een vouwfiets.
0: Nee.
1: Ja, het is eigenlijk geen van de twee. Het is eigenlijk een soort van mashup van de twee.
0: Ja.
1: Dus vouwen
2: okay.
1: In het Engels is... Vraagteken, Jens.
2: Ja, wacht,
1: ja,
2: wacht even denken.
1: Te volt, ja, voilà, van de eerste keer. Dus het is Voldemort, maar in plaats van Voldemort is het dus Fold van te volt. Snap je?
0: Zijn wij.
2: Ja, goed gevonden, goed gevonden.
1: Opstaan en gaan. Wij kunnen niks van de credits nemen, want we hebben ooit een brainstorm gedaan. En het was een geniale luisteraar die met het idee kwam. Dus sindsdien is het Voldemort. Dus kijk.
0: Jens, ga jij met de fiets naar het werk vandaag?
2: Nee, ik ben met de Kamnet-netwerk vandaag.
0: Ah, misschien ook wat beter.
2: Ik ben net weer sporten en een beetje fit en nu ben ik onderweg naar mijn werk.
1: Oh, wacht. Hey,
0: stop. Op dit uur al?
2: Ja, ik sta op om 4:15 morgens en dan ga ik om 4:45 gaan fitnessen tot de 6:00 en dan nu naar het werk.
1: You crazy.
0: Onze wekker staat op hetzelfde uur, maar bij mij niet om...
1: Ik ben ook niet gaan fitnessen, zei Jens.
0: What the hell?
1: Amai.
0: Maar waarschijnlijk is het wel goed leeg.
2: Ik heb spanning voordat we gaan werken. Hè.
1: Ja, oké, dat snap ik wel. En wat doe je dan precies? Is het cardio of is het gewichten?
2: Een mix van de twee. Eerst een half uur gewichten en dan nog een half uur lopen ongeveer.
1: Oké, dus je armen staan nu zo goed strak?
2: Ja, mij wel, ja.
1: En heb je ze nodig? Wat doe je van werk?
2: Ik ben gladvezel lassen, dus ja, soms zo kabels trekken of kabels aan zetten langs de spoorweg.
0: Ah. Ja, ik onthoud vooral, je bent gespierd, dus we willen geen ruzie. Wat mag het zijn vanmorgen qua muziek, zoiets dat je graag wilt horen?
2: Wel van Coldplay, Viva La Vida.
0: Oh, ah, tuurlijk, leven het leven.
1: Is dat muziek, Sander?
0: Dat is muziek.
1: Ah ja.
0: Dat is muziek. Okay. Jens, het is nog even aan jou.
3: Opstaan.
2: En gaan.
1: Heel goed. Die kabels trekken en zo, dat gaat perfect lukken vandaag, Jens. Merci, hè.

0: eens gecheckt. Het is wel degelijk muziek.
1: Ah ja, top dat je dat hebt gedubbelcheckt.
0: Yannick van Iffel die stuurt nog goedemorgen Loeties. Vind ik ook leuk.
1: Loeties?
2: Ja, Loeties.
1: Wat wil je dat zeggen?
0: Ja, gewoon. In het Gent zeggen ze loetsen.
1: Loetsen?
0: Schetsen, loetsen, bolken, zoetsen. Nee?
1: Maar wij zijn loetsen.
0: Ja, nee. Schatje. Schatje, ik zal het zo zeggen.
3: Proxima stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, is mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze Fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik heb zin in...
5: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Okie, taco doki.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
3: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
9: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
10: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
9: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
10: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
9: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
10: Ah, dat is duidelijk.
9: Ja.
11: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
13: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
12: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
14: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
12: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Ik heb haar gespot in Kopenhagen. Hm? Allee, ik niet persoonlijk. Ik heb een TikTok gezien van iemand die haar heeft gespot in Kopenhagen. Ah, ah. Maar dat is bijna hetzelfde. Hè?
1: Niet helemaal, vind ik.
0: Oh, ja. M&M's. Goedemorgen. Ja, ze was met haar lief aan het chillen aan het water in het zonnetje. Looking great and flawless, ja. As always.
1: Ik moet wel zeggen, ik was nu in Schotland vorige week. Ik weet niet of je hebt meegekregen.
0: Maar is dat? Waren jullie een week weg?
1: Ja.
0: Niks van gemerkt.
1: En ik was de hele tijd aan het denken, hier moeten toch ook celebrities rondlopen? Allee, zo.
0: En hebben ze gespot?
1: Want in mijn hoofd... Nee. Maar in mijn hoofd is Schotland zo'n beetje de Ardennen van het Verenigd Koninkrijk. Snap je wat ik bedoel? Ik dacht, weet het tot weekend. Maar nergens.
0: En was daar ook een James Cook, ging ik zeggen. Een Mark Koeken? Nee. Die daar zo alles heeft opgekocht? Nee.
1: Nog niet, zover ik weet.
0: Nee. Ah, oké. Okay. Maar misschien waren er wel celebrities en herkent je die gewoon?
1: Ja, ook wildbaar. Ja.
0: Nou, dat kan, hè. Nou, dat is wat. Misschien ook veel celebrities spotten, zoals Dua Lipa op het Met Gala. Dat is vannacht.
1: Just.
0: Ik vraag me af of Dua Lipa dan naartoe gaat gaan. Ik heb al een paar namen zien vallen. Zo in de pers, van de internationale pers. Ja? Ik heb gezien dat Katy Perry gerumored zou zijn om te gaan. Kim Kardashian gaat sowieso.
1: Ja?
0: Sam Smith die heeft al hun Met Gala outfit geteased online. Nee? Zoe Kravitz gaat sowieso. Sowieso. Maar is dat dan ook met Harry Styles, haar gerumorde verloofde? Dat is allemaal iets dat we vannacht gaan moeten te weten komen. En ook de outfits natuurlijk.
1: En Angèle was daar toch vorig jaar ook voor het eerst, hè? Met gala.
0: Dat zou kunnen. Ik denk dat hij voor Chanel daar naartoe is gegaan. Ja, het thema dit jaar is Fashion is Art.
1: Ja.
0: Dus het gaat sowieso wel heel cool worden.
1: Oh, okay.
0: Ja. Iets minder cool. Vandaag is het weer. Het is een beetje ontregeld eigenlijk. Misschien net zoals jij na het verlengde weekend. Het weer is een beetje kwakkelig, wisselvallig. Vandaag krijgen we nog 20 graden. Maar de rest van de week wordt wisselvallig. Vanmiddag kunnen we zelfs zo'n stevige onweersbui krijgen. Dus hou daarmee rekening als je nog moet vertrekken net thuis.
1: Ja, maar het wordt sowieso goed, want straks hoor je content creator en gewoon ook sympathieke madame Annalivia Smeekes in onze ochtendshow. Ze vraagt hier een lied aan waarmee zij kan opstaan en gaan. Maar eerst nog mijn favoriet schijfje van het moment.
2: M&M. Opstaan.

Goedemorgen, ik ben Annalivia en de artiest die voor mij voelt als een plets water in mijn gezicht waarmee ik kan opstaan en gaan is Flo Rida. Dus we luisteren naar My House.

0: Wil jij nog horen vanmorgen? Laat maar weten, hè.
1: It's my house.
0: Of dat nu housemuziek is of iets anders. Half zeven, Yannick, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, in Antwerpen is de pre-metrotunnel onder de Schelde van linker naar rechteroever dicht nu voor grondige renovatiewerken. En die werken gaan bijna een jaar duren en al die tijd zullen er dan ook geen trams door die tunnel rijden. Mensen kunnen er wel bussen en treinen gebruiken. In Limburg is de brandweer gestopt met een grote natuurbrand te blussen op een militair domein in Beverlo. De brand die brak vrijdag uit en verspreidde zich heel snel door de droogte en de windtoren. En in het voetbal heeft Club Brugge gisteravond met 1-3 gewonnen van Anderlecht in de Champions Playoffs. Een club wordt daardoor dus nu de leider in het klassement in plaats van Union. Anderlecht staat vierde. Meer over dit nieuws straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws. Wel, het is vooral nog zonnig vandaag in het begin van de dag, maar in de loop van de middag meer wolken met kans ook op stevige regen en onweersbuien bij 20 graden.
1: Oké.
3: Okay. Voilà, dan krijg je ervan, hè, als je Union van de Stroon stoot. Slecht weer. Voilà. En ook veel miserie op de weg. Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout, want in Antwerpen-Noord is een ongeval gebeurd. En ja, je hoorde het daarnet al bij Yannick. Door werken rijden er sinds vanmorgen geen trams tussen Park en Ride Melcele en het Centraal Station in Antwerpen. Reizigers kunnen gebruik maken van een pendelbus tussen het Frederik van Edenplein of de Park and Ride op de linkeroever en het tramstation Opera op de rechteroever. Er zijn ook extra bussen tussen het Waasland en de Veerdienst over de Schelde en via het tijdelijke NMBS-station linkeroever op de Katwilgweg sta je met de trein op een kwartier in Antwerpen Centraal.
0: Mooi, dat is veel info.
3: Dat is veel info, dus ik zou zeggen, vertrek misschien ietsje vroeger als je die verbinding normaal gezien wel gebruikt.
0: Sorry, die veerdienst, dat is de shizzles, hè?
3: Is dat de shizzle?
0: Ja, jongen, echt, maar zeker nu, dat zonnetje dat er zo wel doorkomt.
3: Ja, maar vanmiddag wel regen.
4: Oh. Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
5: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4 euro.

0: paasmuziek zijn. Maxime en Babette, hoe dan ook.
1: Opstaan.
2: En ja!
3: Met Sander en Ima.
0: En Brian. Hela, goedemorgen.
4: Goedemorgen Sander, welkom terug.
0: Merci, dank.
5: Oh, zo lief.
0: Ja, fijn.
4: En ik kan nog iets te zeggen als het mag. Ima, je hebt dat vorige week heel goed gedaan, ook samen met Maureen.
5: Maar ik ga het daar ook op zeggen. Merci Brian, dat is lief.
0: Brian, je hebt dat ook goed gedaan, hè, afgelopen zaterdag.
4: Amai, nog niet. Een onvergetelijke avond.
5: Oh, je bent naar M&M Back to the 90s en Nilly's geweest. Hoe was het, jong? Zeg een keer.
4: Supergoed. Ik heb gebruik gemaakt om naar de VIP te gaan.
0: Oh,
5: oké.
0: Okay. Oh.
4: Omdat het laatste editie was.
5: En hoe was het in de VIP?
4: Supergoed, maar echt super warm ook.
0: Ah, ja,
5: ja dat is...
4: Ik was nog erger op Middenplein.
5: Oei, ja, dat is Vasdoom. Dat is, okay. Pitbull heeft daar ooit al een keer over geklaagd en het is nog altijd niet beter.
4: Dat weet ik nog van jullie. Ik weet dat jullie er zijn geweest en je had zo'n
5: dingen
4: op.
5: Ja, zo'n baldcap toen en het was heel warm.
0: Maar wacht, Brian, ik heb nog twee vragen die ik echt wil weten. 1. Wie was het grootste zwijn in de VIP van de M&M-DJ's die je daar hebt gezien?
4: DJ's?
0: Ja.
4: Er zijn toch maar weinig dat ik echt ken, dus ik zal dingen pakken. Wat doet ze nou weer? Ze speelt ook samen op de radio. Ik weet haar naam even niet meer.
0: Alexandra?
4: Nee.
0: Anke? Dorian?
4: Nee. Niet echt, dat is allemaal een slag vrijdagavond of zo.
0: Lara Govaerts, Nina Black.
4: Nina Black.
0: Oké, Nina Black was het grootste zwijn. Dat weten we dan ook al. En wat vond je het hoogtepunt van de avond?
4: Dan toch wel Sam Goris. Ondanks de korte tijd.
0: Oké. Okay. Wel, ik dacht, we zullen dat hoogtepunt nog eens wat herbeleven vanmorgen. Is het goed als we laat het gras maar groeien even voor je draaien?
4: Zeker, baas.
0: Ah ja. En als je toch zo luid aan het roepen bent...
1: Opstaan.
4: En gaan.
5: Sterk werk.
0: Brian, hij plukt de dak, hè?
4: Voor jullie, Sander.

0: ik heb geen husband. Even iets anders. De jarige van vandaag. Ken je het?
1: Ja, ik ben aan het wachten tot het echt goede stuk komt.
0: Ah ja.

0: Ja, ja, 6-jarig.
1: Ah, oh, super.
0: En Inger Nielsen, dat is een Zweedse actrice, ja, bekend als Pippi Langkous, wordt 67. Oh. Of zoals de coole hippe jeugd het zegt.
2: Nee.
0: Jeunesse.
2: Nee.
0: 6-7. Oh,
2: vreselijk. Alles aan deze zin was vreselijk.
0: Sorry.
2: Pippi Langkous die 67 is en dan nog eens het vreselijke.
0: Ja. Maar ook Raja Nainggolan is jarig. Ja, die ken je wel als voetballer. Die heb je misschien in het huis zien passeren. Die wordt 38. Ook X-E-A-X-I Musk. Ik weet niet of ik dat juist heb uitgesproken. De zoon van Elon Musk is jarig vandaag.
2: Die rare naam, ja.
0: Ja, ja, die wordt 6 jaar vandaag. Okay. Maar... Ja. Dat is echt mijn favoriete moment van de ochtend nu al. Luisteraar Bart Tommelijn is ook jarig vandaag.
2: De? De?
0: Ja, de.
2: Even bellen dan.
3: Hip, hip, hip.
0: Hoera!
2: Wauw, uw excellentie Bart Tommelijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En een fijne verjaardag, 64.
3: Ja, dat klopt, 64 is wel heel wat, hè.
0: Ja, dat is een mooie leeftijd. Wat ga je doen om het te vieren vandaag?
3: Ik ga vandaag werken. Ja, vandaag is het een werkdag, zoals voor heel veel mensen, hè.
0: Ja, dat is waar.
3: Niet op pensioen, hè.
0: Ja, het is niet dat je een dag verlof neemt op je verjaardag, daar heb je geen zin in.
3: Ja, dat kan, maar dat gaan we niet doen. Vanavond zijn we thuis en vanavond gaan we dat vieren. En gisterenavond heb ik dat al gevierd met mijn andere kinderen en kleinkinderen. Dus het was meer een verjaardagsweekend.
0: Ja, dat is wel fijn zo. Ja, met zo'n verlengd weekend erbij.
3: Het was prachtig weer, hè. Blauwe lucht, prachtige zon. Het leven is mooi, hè.
2: Ja. U heeft het in Oostende gevierd, zeker? Ik vermoed van wel.
3: Uiteraard, gevierd. Ja, dat is. Dat was prachtig weer. Het was heel veel volk aan de kust. Dus, mm-hmm. Het was prachtig. Het waren mooie dagen.
2: Ah, wel. En pas op, vandaag ook een mooie dag, want je krijgt van ons een kakalender. Dat is een kalender die je op het toilet kan hangen. En daarop kan u alle verjaardagen invullen van alle kennissen, vrienden, familie, bevriende M&M-collega's bijvoorbeeld. Manu van Akker, toch ook een goede vriend intussen, hè?
3: Manu is een zeer goede vriend van mij. Ah, ik ben naar zijn
2: première
3: gaan kijken.
2: Ah, goed.
3: Ja, prachtig. Een echte aanrader. Een van de mooiste musicals die ik al gezien heb.
2: Ja. Het gaat over Door een Roosje, hè, met K3. Ja.
3: Ja, Door een Roosje, ja. En Manu schittert daarin. Zoals hij is, hè.
0: Heb je meegezongen?
3: Ik had hem meezingen. Ja, dat was geen slagersfestival. Het was een musical.
0: Maar ja, zo'n beetje meezingen, dat is toch tof, dat is toch leuke muziek, dat is K3.
3: Ja, die waren ook prachtig, ik heb het ook laten weten. En het is, ik heb er echt van genoten, mijn kleindochtertjes waren mee, Helena en Ida. En die hebben er ook van genoten.
2: Allee,
0: zalig.
2: Maar geniet nu vandaag nog maar van jouw verjaardag, hè, Bart Tommelijn.
3: Dat gaan we met volle teugen doen, hè.
2: Prachtig, mooi.
4: Jij binnenkort jarig?
5: Stuur dan jouw verjaardag in de M&M-app.
4: En win zo onze kakalender.
5: Echt een schijfcadeau.

0: En dat was Bart Tommelijn, wauw. Crazy ochtend hier eigenlijk.
1: De M&M Ochtendshow. Ja.
2: Had je ooit verwacht dat je ging zeggen tegen Bart Tommelijn dat hij een kakalender krijgt?
0: Nee, en het voelt wel goed eigenlijk.
2: Ja?
0: Ja, ik wil het tegen meer mensen kunnen zeggen.
2: Oké.
0: Okay. Misschien tegen jou morgen. Als je jarig bent natuurlijk.
2: Ja.
0: Zo gaat dat dan.
2: Dan moet je het al laten weten in de app van M&M.
0: Voilà. Zeg, gisteren was jij er weer bij. Was van de partij in het café waar je mag zijn op een zondagavond zonder dat het raar is. Allee, ieder café mag je zijn, hè.
2: Dank u.
0: Maar Café de Mol, je bent terug je moltheorie gaan delen daar.
2: Zeker, zeker. En het is bij kleine oogjes vanmorgen.
0: Ja, snap ik.
2: Ja. Ja. Maar het was wel heel fijn.
0: Ja, het was met Timon Verbeek opnieuw.
2: Het was met Timon Verbeek, dat is echt crazy. Dus alsof wij molbesties aan het worden zijn.
0: Ja?
2: Het was weer samen effectief. En ik heb mogen hula hoepen.
0: Ah.
2: En ik heb een shotje gedronken.
0: Een shotje van?
2: Een shotje van, ja, Portugeerse...
0: Ah, dat drankje dat ze ook gedronken hebben in de aflevering van gisteren.
2: Exact. Oh, ook zonder handen gedronken.
0: En?
2: Lekker.
0: Ja, okay.
2: Het ruikt als kindersiroop, maar het smaakt niet zo.
0: Oké.
2: Okay. Het is echt lekker. Zo wat kersen, ja.
0: Ja, misschien toch even een kleine spoiler alert. Want ik dacht, misschien moeten we nog eens even overlopen wie wij denken dat dat
2: is. Oh, huge spoiler alert.
0: Ja, ja, dus, toch? Ja, ja, dus mocht je nog niet gekeken hebben...
2: Pas op.
0: Ja, opletten. Even wegstappen. Wie denk jij dat de mol is?
2: Ik denk nog steeds Wout. Maar ik begin meer en meer stress te krijgen dat hij er dan zo plots gaat uitliggen.
0: Ah, ja,
2: want dan, als Wout eruit ligt, dan weet ik het echt niet.
0: Ah, ja, ja.
2: Dan weet ik het echt niet. Dan, volgens de follow the money, degene die het meest geld hebben verkwist, zou het dan Isabel zijn.
0: Ah ja.
2: Allee, als in Wout heeft het meeste geld verkwist en daarna Isabel.
0: Ja.
2: Ja, Janis, dacht ik al zeker, is het niet... En dat is kut, want opnieuw spoiler alert.
0: Ja.
2: Ja, die ligt eruit.
0: Ja.
2: Dus ja, daar ben ik dan vet mee.
0: Ja, ik zit ook op Wout eigenlijk. Dus,
2: zit jij op Wout?
0: Ja, ja, maar...
2: Ik had dat.
0: Echt waar. Ja, volgens mij is het echt...
2: Ja, het is gewoon... Weet je, ik heb mezelf voorgenomen... Ik ga niet luisteren naar andermans theorieën. Ik ga niet kijken naar de TikToks online. Ik ga niet kijken naar de duizenden theorieën dat er al bestaan. Ik ga mijn eigen gevoel zoeken.
0: Doe dat maar.
2: En ik ga kijken naar waar die altijd staat. En die staat altijd op een heel goede positie.
0: Strategisch, hè?
2: Exact de positie dat ik als mol zou willen zijn.
0: Ja. Ja, maar daarom is het
2: voor mij Wout.
0: Ik ben volledig mee. Ik ben volledig mee.
2: Dank u.
0: En onthoud mijn beste imam.
3: Je weet wat ze zeggen, hè? Vertrouwen komt te voet en gaat een paar.
2: Oh. Voilà.
0: M&M. Sorry, dat was toch het beste van de aflevering van gisteren?
2: 100%. Dat en het gezicht van Isabel dat een shotje neemt. Precies een duivelsuitdrijving. Heel grappig.

0: doen we.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
2: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
3: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
2: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
3: Waar zie je die giraf daar?
2: Of Zoo Plankendaal.
3: Oh, zo schattig.
2: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
4: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt heel.
0: Goedemorgen, het is 7 uur.
5: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aerts.
6: De werken in de pre-metrotunnel zijn begonnen. Normaal rijden er trams door die tunnel van de ene naar de andere kant van de rivier de Schelde in Antwerpen. Maar de tunnel heeft een grondige renovatie nodig. Daarom rijden er de komende 11 maanden geen trams meer door. Duizenden mensen moeten dus nu een andere manier vinden om naar hun werk of naar school te gaan. De stad Antwerpen, De Lijn en de NMBS hebben samen een plan gemaakt met alternatieven. En zo kan je er bussen en treinen nemen, zegt De Lijn.
7: De folder is op 450.000 exemplaren verspreid. Blijkt bij de mensen toch binnengekomen te zijn, letterlijk en figuurlijk. Er blijft begeleiding tot en met juli. Er gaan stewards aanwezig zijn. Dat is een groep gemotiveerde mensen die duidelijk herkenbaar zal wegwijs maken en de mensen zal helpen waar nodig.
6: Ons land heeft voor de allereerste keer een sepsis-coördinator. Sepsis of bloedvergiftiging is een heftige reactie van je lichaam op een infectie die zware gevolgen kan hebben en ook dodelijk kan zijn. Het is daarom erg belangrijk om het snel te herkennen. 2 jaar geleden is er nog een reportage over sepsis uitgezonden door Pano en daarna is er beslist om er een nationaal plan over uit te werken. Nu is Tom van Akker benoemd tot coördinator.
8: Een van de zaken waar we prioritair ook op willen werken is werken aan bewustwording en kennis over sepsis. Enerzijds de burgers, maar ook anderzijds de zorgverleners. En we weten dat ook bijvoorbeeld de opleiding van de artsen van verpleegkundigen, dat we daar ook nog kunnen aan verbeteren. Dat om maar één voorbeeld te geven.
6: In ons land zijn er elk jaar zeker 40.000 mensen die een bloedvergiftiging krijgen en meer dan 7.500 sterven daaraan. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen gestorven door een luchtweginfectie. 2 van hen zijn Nederlanders. Mogelijk waren ze besmet met het hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren, zoals muizen en ratten. 3 andere mensen op de cruise zijn ziek geworden en 1 van hen is naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika gebracht. En bij hem is ook het hantavirus gevonden. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven en contact ook met anderen vermijden. In het voetbal heeft Club Brugge gisteravond met 1-3 gewonnen van Anderlecht in de Champions Playoffs. Club wordt daardoor nu de leider in het klassement in de plaats van Union. Clubaanvoerder Hans van Aken zag toch nog wel een werkpuntje voor zijn club.
9: Ik denk dat we de laatste 10 minuten veel beter moeten managen die wedstrijd. Natuurlijk moet je na 80 minuten 0-5 voorstaan. Je krijgt bij 0-3 nog 2 open kansen met Christos en Romeo. Die moet gewoon afmaken, want nu zie je dat je in de 80e minuut denk ik die goal tegenkrijgt en dat toch een beetje nerveus wordt. Dat was totaal niet nodig.
6: Vandaag begint hier en daar nog zonnig, maar tegen de middag krijgen we opnieuw wel meer wolken en is er ook kans op stevige regen- en onweersbuien, wel de temperaturen tot 20 graden. Morgen begint nog met regen, daarna meer zon wel en een temperatuur rond de graad of 13.
10: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de Antwerpsring richting Nederland verlies je 3 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. En naar Antwerpen vind je extra files op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 bijna 3 kwartier vanaf Massenhoven. M&M.
0: Fijne goeiemorgen van Maud in de app van M&M. Goeiemorgen terug, ze.
11: Oh, ik heb goed geslapen.
12: Ik heb weer gesnurkt vannacht.
11: Is die yoghurt nu wat zuur of is dat maar een gedacht?
13: Ik ga de poes nog even zaaien.
11: Ah, tijd om te gaan. Vielen en ook werken.

0: Ochtendshow. Goedemorgen. Het verlengde weekend zit erop. Sander zijn uitstap naar Schotland ook. En ik vermoed dat Maureen daar alles over gaat willen weten.
1: Ik kijk er vooral naar uit om hold your wish te zeggen.
0: En dat is?
1: Hou je bek. Zoals nu. Hold your wish. Shakira gaat zingen.

0: 7 over 7, je mag een wens doen.
1: Oh.
0: Ik wens even witte tanden als Shakira.
2: Maar...
0: Ah ja, mocht dat niet zeggen, sorry.
1: Ja, dus nu ga je gele tanden hebben. Voor de rest van je leven. Dat is je eigen schuld.
0: Dank.
1: Een heel goede morgen trouwens. Je mag vanmorgen een zonnetje in 20 graden verwachten. En vanaf de middag wolken en onweer. Dus hou daar rekening mee als je nog moet vertrekken. Ja. En als je al onderweg bent, ik las dat ze begonnen zijn aan die grote renovatiewerken tussen linker- en rechteroever in Antwerpen. Waardoor dat die trams die onder de Schelde rijden, ja, niet meer rijden. Hm. Er is nu zo'n tijdelijk NMB-station daar opgezet. Dus goed je route checken vanmorgen als je daar moet zijn. Het zijn grote werken en die gaan echt nog tot het einde van het jaar duren. Moest je daar toch staan en je hebt een omweg dat je moet doen, een extra tijd. We hebben straks een nieuwe M&M Big Hit om aan je voor te stellen. Dus dat kan je ochtend al wel iets beter maken. Maar eerst goedemorgen, Maurien.
3: Goedemorgen. Ik wil graag starten met dit hier.
0: No.
4: Om zingen in de rain. Dat je zingen in de rain. Wat de gloria zielen.
3: Sanders, back again. Sanders. Je bent terug.
0: Dat is aan de hand.
3: Oh, ik ben zo geamuseerd met Schots als jij weg was. Ik was vergeten hoe leuk dat is.
0: Ah ja.
1: Elke keer het ging Sander over jij die in Schotland zit, dan begon Maureen exact zo te giechelen.
0: Ah ja.
1: En dan had hij weer een Schotse uitspraak uit haar mouw gevist en...
0: Oké.
1: Okay. I love it. Ik denk echt dat ik even hard genoten heb van Schotland als jij voor mij weer.
0: Oh, super. Ah, kijk, graag gedaan.
1: Maar kijk, ik ben blij dat je terug bent. Minder blij dat je de regen hebt meegebracht uit Schotland.
0: Maar meegebracht uit Schotland. Dat was geen regen. Het was stralende zon.
1: Ah, wel daarmee. Het was daar zon en hier regen.
0: Ah, oké. Okay.
1: Precies, hè.
0: Ja, maar die Schotten waren zelf ook helemaal in de war. Die zeiden, het is normaal gezien nooit zoveel dagen na elkaar zo'n goed weer.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dat was echt fantastisch.
1: Oké, okay. Heb je nog iets meegebracht uit Schotland?
0: Een liter whisky.
1: Oh.
0: Ja, dat moest nu wel, vond ik.
1: Ja?
0: Nee, dat zal het zijn, denk ik.
1: En hoe was het daar? Was het leuk?
0: Ja hoor, ja, het was geweldig. Ja, prachtige natuur, mannen. Oh, dat is echt fenomenaal. We hebben een mini roadtrip gedaan eigenlijk. Mm. Ja, we waren daar maar 3 dagen, veel te kort, als je alles bij elkaar optelt. Mm. Maar dus met een auto gaan roadtrippen. Moeilijk, want links rijden. Mm. Maar het is prachtig, hè? Prachtig. Alles wat je ziet is een soort van schilderij of zo.
1: Zalig, langs waar ben je eigenlijk geweest in Schotland? Want het is echt altijd Schotland, maar dat is groot, hè?
0: Ja. We zijn begonnen in Edinburgh en dan zijn we zo wat naar Glencoe. Ik weet niet of je dat kent, dat is heel mooi. Mm-hmm. En zo, ja, opnamelocaties van Harry Potter liggen daar. En ook van Skyfall, James Bond.
1: Oh, zo leuk.
0: Ja, echt prachtig, prachtig, prachtig. Ja.
1: Zeg, en heb je zo'n beetje aangepast aan de lokale klederdracht daar?
0: Ik heb geen kilt gedragen, als dat is.
1: Dat is wel wat jammer. Dus ik heb voor jou iets meegebracht. Hier. Oh. Voilà. Ja, zeg maar wat dat is.
0: Oh, mannen. Een zak?
1: Dat is een lege zak.
0: Ah ja?
1: Om je onderbroek in te doen. En naast jou ligt een kilt.
0: Maar mannen. Maar, allee. Ik heb echt nog getwijfeld om er een te kopen. Maar dat is echt? Ziek duur, hè. Dat is ziek duur, hè.
1: Ah ja, ja. Ja, maar kijk, zie. Ja, dat is niet nodig. Want ik heb heel de week aan jou gedacht. En hier ligt een kilt. Dus als je er zin in hebt, trek het aan. Heb je wat Schotse zinnen meegebracht voor ons?
0: Nee.
1: Allee, Sander.
0: Ik heb het gevoel dat jij meer verwacht had van Schotland dan ik.
1: Ja, ik zeg het. Ik heb me echt geamuseerd met Schotse zinnen. Dus nu al even sorry voor wat komt. Ik heb een beetje zitten knutselen. Maar ik wou absoluut mijn favoriete Schotse zin in de show. En dat is dus hoor je wist. En dat wil zeggen, shut up.
5: Hoor je wist.
2: De M&M Ochtendshow.
5: Met Sander.
6: Zo je bak, son.
0: Oi.
5: Maureen en Iman.
7: Your show is the most amateur I ever saw.

0: Hij ziet er prachtig uit.
1: Dank u. Ja, goede kilt gefixt.
0: Ja, Sander heeft een kilt aangedaan. Zo'n, wat is dat eigenlijk? Zo'n hoedje?
1: Een
0: botske. En zo'n flapje zo. Dat is, wat is dat, geitenhaar of zoiets?
1: Ja, dat weet ik nu ook niet, maar het is...
2: De M&M Ochtendshow.
1: Het is de klassieke Schotse klederdracht. Voilà.
3: Ja, als je net intuït, je bent net wakker. Sorry voor alles. Sander heeft een kilt aan.
1: Ja.
3: En om de heel logische reden dat hij eigenlijk terug is van zijn reis in Schotland.
0: Ja. En hij was dat vergeten meebrengen, want dat is veel te duur.
1: Ja.
0: Dus ik ben al eens gaan zoeken.
1: Trouwens, één culinair hoogtepunt dat we niet hebben kunnen doen op onze reis.
0: Haggis?
1: Blijkbaar is er de deep fried Mars bar is ook iets wat in Schotland is uitgevonden. Dus een Mars bar die ze gewoon in het frituurvet gooien en dat dan als snack eten. We hebben gezocht, maar nergens gevonden.
3: Dat lijkt me nu wel iets dat je gewoon thuis kunt doen.
1: Ja, maar ook weer niet, want er moet een speciale batter nog eens draaien. Ja, maar nog eens met korst rond en dat soort dingen. Ik begin erover omdat het vandaag een culinaire hoogdag is, jongens. Vandaag worden de nieuwe Michelin-sterren uitgedeeld. Of komen we te weten welke restaurants de Michelinsterren krijgen. Misschien een paar Michelinsterren verliezen. Dat kan ook. Ja, Michelinsterren wil natuurlijk zeggen dat je extreem goed bent in koken, in eten aanbieden, in alles.
0: In de ervaring erom.
1: Ja,
0: dat is waar.
1: En daarom dachten we even dit te doen vanmorgen.
4: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
1: Mensen die al eens in een sterrenrestaurant zijn gaan eten.
0: Oh la la.
1: Ik nog niet, eigenlijk.
0: Oh,
1: nee.
0: Echt?
1: Nee.
0: Ik moet zeggen, ik heb dat wel gedaan. En bij mij is dat begonnen door mee te doen aan Jong Keukengeweld. Kennen jullie dat?
3: Ja,
0: een superleuke actie waarin ze eigenlijk aan jongeren op een betaalbare manier willen laten kennismaken met een sterrenrestaurant. En ik vond dat super tof. En zo ben ik daar eigenlijk een beetje ingerold.
3: Ja, tof.
0: Niet dat ik dat nu super vaak doe of zo. Nu lijk ik zo mega kenner. Maar ik vind dat wel eens leuk.
1: Ja.
3: Ja, ik heb dat één keer gedaan. Ik voelde mij de hele tijd ziek ongemakkelijk. Omdat ik de hele tijd dacht, die hebben door dat ik niet rijk ben. Die hebben door dat ik niet rijk ben. Dat ik hier niet... Ik zie er niet uit alsof ik hier zou moeten zitten.
1: En stress voor welke vork je moet gebruiken en welke mes.
3: Ja. En als die komen uitleggen, moet ik dan ook contact maken of niet? Ik had stress.
1: Ja, snap ik.
3: En zo, hoe moet je iets eten? Zo,
0: exact.
3: Zoals kreeft of zo? I don't know. Ja. Echt, je mag mij zitten en de dingen geven. I don't know.
0: Maar heb jij evenveel ervaring of misschien zelfs meer? Of jij helemaal niet laat het weten in de app van M&M?
1: Ja.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
7: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Ik gisteren nog, want ik ben iets moeten gaan regelen voor mijn bevalling.
12: Denk jij ook pas aan je ziekenfonds als je aan kinderen denkt?
13: Met kleine kinderen in huis vaker dan voor de kleine kinderen in huis. Waren, absoluut.
14: 3 weken geleden voor terugbetaling van een sportkampje.
15: Gelukkig denken we bij de Liberale Mutualiteit al eerder aan jou. Ontdek ons geboortepakket op lm.be. LM, jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
16: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandvorden, elkjes verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
17: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
18: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
17: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een pakje van 500 gram. Lidl.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando, Grando.
2: M&M Live.

0: Meteor en Luna. En Meteor komt langs morgen in de M&M ochtendshow. Maar heeft hij al eens in een sterrenrestaurant gezeten?
1: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve
2: mensen die al eens in een sterrenrestaurant zijn gaan eten. Want ja, vandaag
1: de M&M ochtendshow.
2: Spannende dag. We komen te weten welke nieuwe restaurants er een Michelinster krijgen.
0: Ja, of welke mensen restaurants met een Michelinster die er kwijtgeraken.
3: Ja,
0: er is al alleszins een beetje minder concurrentie, want dit weekend stond nog in de krant dat Sergio Herman, die stopt ermee. Ja. Die heeft het gehad met de stress van die sterrenrestaurants.
2: Just.
0: Oef, ja, veel stress, dat kan ik me wel inbeelden. Ook als je gaat, soms vind ik, maar dat is misschien persoonlijk, ik zie dat we een berichtje hebben gekregen van Nick, die stuurt, goedemorgen, wij doen al 5 of 6 jaar elk jaar mee met Jong Keukengeweld. Ah ja. Eerste keer was inderdaad wel met veel stress, maar dat werd jaar na jaar wel makkelijker. Dan voelde je dat je eigenlijk helemaal niet zo stijf hoeft te zijn. Dat je eigenlijk ook maar gewoon gaat eten.
2: Ja.
0: Kimberly krijgt een goeiemorgen, want die is nog nooit naar een sterrenrestaurant geweest. Geen goeiemorgen voor Obi, die stuurt, ik ben al 2 keer naar de Maven of de Maven.
2: Klinkt meer als Maven.
0: De Maven.
3: Maar het is wel aan de haven. Dus Maven kan ook.
0: De Maven in Antwerpen. Dus wat Davy die stuurt, de meeste restaurants zijn sterrenzaken als je naar de rekening kijkt.
2: Ah, ja.
0: Dat kan ook wel kloppen, maar die stuurt dat het beste restaurant toch wel mama of papa is.
3: Oh.
0: Maar Nele, wat vind jij? Restaurant mama of papa of een sterrenrestaurant?
4: Een sterrenrestaurant.
0: Ja, je krijgt geen goeiemorgen, want jij gaat regelmatig naar een sterrenrestaurant.
4: Nee, wij doen dat vaak. Allee, niet, ook 1 keer per maand of misschien toch een aantal keren op een jaar dat wij toch gaan. Ik heb dat ontdekt door mijn man. Mijn man heeft dan een keer de tijd met mij meegenomen. Mm. En sindsdien doen we dat vaak. Omdat, dat is ook... je hebt daar van die soms smaakbommetjes. Dan krijg je iets in je mond en dan ontploft dat. En dan denk je, wauw. Oké, soms kan het ook tegensteken. Dan is het minder wauw. Maar allee, als je dan denkt dat ze zo staat op het einde, zo, een bounty. Dan denk je, je denkt aan de bounty, de reep. En dan... blijkt dat een heel kunstwerkje te zijn. Dus ja, ik vind dat heel aangenaam.
0: Alright, cool. Ja, sommige mensen gaan op reis en sommige mensen steken hun geld in een keer lekker gaan eten. Je hebt gelijk. En dan geen goeiemorgen, maar wel smakelijk als je nog eens gaat eten, Nele.
4: Dankjewel.

0: afgelopen zaterdag was het Eminem Back to the 90s en Illies in de Afvalsdome. Deze Bob Sinclair zal er ook al wat sabam aan verdiend hebben, want die kwam uit 2006 net. Maar nu terug naar het heden.
1: Yes, Cameron Withcom die houdt van songtitels kiezen die ook de nieuwe attractie van Bellewaerde zouden kunnen zijn. Mm-hmm. Want we kennen hem van deze Medusa. Maar nu ook van onze nieuwe Eminem Big Hits.
2: Bij Eminem ontdek je de strafste nieuwe hits.
1: Ja, hou je vast. Zijn laatste nieuwe single heet... Kingdom of Fear.
3: Oh.
1: Goeie attractie.
3: Ja, toch?
1: Ja. Dat ziet er mij echt zo'n zieke attractie uit met veel loops en zo. Is het niet trouwens. Het is de single van op zijn nieuwe album Deep Water. En het is een nummer met wel zo'n beetje pep in. Maar als je naar de lyrics luistert, is het best wel eentje met een diepere betekenis. Je kan er dus op je gemak naar luisteren. Want deze week hoor je die extra vaak op M&M.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
4: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Cameron Withcom, Kingdom of Fear.

0: Goed, hè? Jasmin die zegt het al in de app van M&M. Top, big hit, staat al even op repeat hier in mijn playlist. En nu dus ook bij ons Cameron Whitcomb en Kingdom Affair. Het is intussen 7:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, ik begin met nieuws dat net binnen is, want ons Belgisch voetbal zal volgend seizoen toch opnieuw op tv te zien zijn. Oh. Telenet heeft daar een akkoord over met rechtenhouder DAZN. DAZN had voor dit seizoen geen akkoord gevonden, bijvoorbeeld met Telenet en Proximus, waardoor de wedstrijden van de Jupiler Pro League dit seizoen enkel in de app van DAZN te zien zijn. Maar dat zal dus veranderen. En in Antwerpen is de pre-metrotunnel onder de Schelde van de linker naar Echteroever dicht voor een grondige renovatie. Nu, die werken gaan bijna wel een jaar duren en al die tijd zullen er geen trams door die tunnel rijden. Mensen kunnen wel bussen en treinen gebruiken om de Schelde over te steken. En op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen gestorven door een luchtweginfectie. Mogelijk waren ze besmet met het Hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. Meer over dit nieuws straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Nou. Ik ga nog even naar Weerman Bram. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Starten doen we met ochtendgrijs. Stilaan verschijnen er wel opklaringen, maar ook buien, vooral dan in het centrum en in het oosten. En er kunnen felle buien bij zijn met onweer. We halen maxima rond 14 graden aan zee met een frisse noordenwind en 19 of 20 graden in het binnenland. Morgen en overmorgen regen en buien in het centrum en oosten. Veel regen soms. In het westen droger en ook zonniger. En het wordt frisser met maar 11 of 12 graden en een gure noordoostenwind.
0: Dat is allemaal niet top, hè?
3: LM, de Liberale Mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
4: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E40 naar de kust moet je tussen Drongen en Nevelen voor obstakels op de weg opletten. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je dan weer 1,5 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Naar Antwerpen vertragen op de E34 vanaf Oelegem, op de E313 bijna 1 uur vanaf Massenhoven, op de A12 1,5 uur van voor de bevrijdingstunnel. Door werken rijden er sinds vanmorgen ook geen trams tussen Park en Ride Melcele en het Centraal Station in Antwerpen. Reizigers kunnen gebruik maken van een pendelbus tussen het Frederik van Edenplein of de Park and Ride op Linkeroever en het tramstation Opera op Rechteroever. Er zijn ook extra bussen tussen het Waasland en de veerdienst over de Schelde. In Brussel dan is de wedstraat, de linkerrijstrook dicht door werkzaamheden. Er staat 1,5 uur file vanaf Montgomery.
5: Win jij zometeen €50 concertbudget?
0: Ah, een beetje concertengoed. Helemaal terug van weg te zijn geweest hier. Het kan van jou worden als je 50 flappen wil scoren. Speel dan zometeen mee met de M&M Hitquiz. Je kandidaat stellen, dat kan nu door één van deze vragenthema's voor jezelf uit te kiezen.
4: Overschotjes. Dierengeluiden. FC De Kampioenen. The Heart Edition.
0: Oh, nou.

0: in Antwerpen.
1: Een show vol emotie en hits die je niet wil missen.
0: Madison Beer live.
1: Tickets en info via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
3: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
2: Een

0: een antwoord op de vraag van Colette. Kan ik dat concert van Poppy nog herbeluisteren? Huh? Ja, even blijven hangen.
1: Eerst dit, hè. De muziekquiz waarbij drie juiste antwoorden 50 euro concerten goed kunnen opleveren. We spelen die vandaag met Jinte, 10 jaar, uit Aardooien.
0: Goedemorgen, Jinte.
2: Goedemorgen, iedereen.
3: Hi.
0: Ben je klaar om naar school te vertrekken?
2: Ja.
0: Maar eerst hier nog een beetje een examentje afleggen dan.
1: Zeg.
0: Ja. Ja, Jinte is volgens mij een goede quizzer. Die doet dat altijd samen met haar mama. En wat is jouw favoriete vak, Jinte?
2: Wiskunde.
0: Oef. Jinte, slimme vrouw dat jij bent. Ja. Dat kan van pas komen tijdens dit quiz misschien. Ga je ook nu met je mama samen spelen?
2: Ja.
0: Ja, ja. Hey Jinte, dit mag een groepswerk zijn, hoor. Geen probleem. Misschien moeten jullie al eens beginnen met eerst samen een thema uit te kiezen.
1: Ja, dit waren de opties.
4: Overschotjes. Dierengeluiden. FC De Kampioenen. The Heart Edition.
1: Wat heb je gekozen?
2: Dierengeluiden.
0: Oeh, heb je zelf een huisdier, Jinte?
2: Ja, John, een schildpad.
0: Oh. John, een schildpad. Klinkt echt als een toffe kerel. Hey, kijk, let goed op voor die dierengeluiden, Jinte. Het kan van pas komen, hè?
1: Ja. Goed luisteren naar dit lied. Hier komt de eerste vraag uit.
5: De M&M.

0: Ja, ja. Ik had gehoord.
1: Ja?
0: Maar heeft Jinten het ook gehoord? Met haar spelen we vandaag onze M&M Hitquiz. Denk het wel, hè.
2: De M&M Hitquiz.
0: Jinten uit Aardooi, je bent er nog?
3: Ja.
0: Top. Je hebt als thema voor deze M&M Hitquiz dierengeluiden gekozen. En je had zelf een schildpad. Hoe heette die nu weer?
3: John.
0: John de schildpad. Ja, die maakt geen lawaai, hè.
3: En het water wel, want hij is wel heel wild.
0: Oh, en wat doet hij dan?
1: Zwemmen is anders.
3: Denk ik dat hij soms verdrinkt en dat hij
0: direct
3: van
0: die keer... Wacht, Jente. Je bent zeker dat het een waterschildpad is? Gewoon even.
3: Ja.
0: Okay.
1: En je bent zeker dat hij doet alsof dat hij verdrinkt?
0: Ja, oké.
3: Okay. Ja.
1: Ah, oké. Okay. Okay. Het is gewoon een drama queen. Okay. Drama John.
0: Ja. Oh, okay. Goed, John die dus ook soms geluiden maakt. Ja, daarover gaan we geen vraag stellen. Wel over andere dierengeluiden. De eerste vraag gaat over het lied dat je hier net te horen kreeg. Want je hoorde The Black Eyed Peas met Don't Funk With My Heart. Een song waar ook een dierengeluid in verstopt zat. De vraag is, welk geluid heb jij gehoord? Of welk dier heb jij gehoord, Jinte?
3: Een paard.
1: Nou, zeker wel.
0: Ja.
1: Oh, wauw. Sorry, ja. Fantastisch.
0: Tweede vraag. Bij sommige songs moeten we automatisch aan een dierengeluid denken. Ook al zit er in die song zelf geen dierengeluid. Ik heb het over I Knew You Were Trouble van Taylor Swift. Ik moet altijd denken aan die trend van toen, goating. En dat was met deze meme die daarbij viraal ging.

0: Leuk, hè?
1: Dus daarom, Jinte, jouw vraag. Vul nu Taylor Swift aan met je beste geitengeluid. Sterk hoor, ja.
2: Dat was echt een schattig lammetje.
3: Dat was echt een heel accurate geit.
2: Ja.
1: Derde en beslissende vraag. Als je deze juist hebt, dan win je 50 euro concertengoed. Voor de laatste vraag ga je misschien wel wat hulp moeten vragen aan je mama, Jinte. Want het is opnieuw een doe-vraag. Vul de lyrics van deze song juist aan. Komt-ie. Mos, hè?
2: Ja.
1: Overtuigend.
2: Jinte, wat een bezig team.
1: Ja. Heel goed gedaan, hoor, Jinte. Wauw.
4: Dank je.
1: Wat ga je doen met de 50 euro concertengoed dat je nu krijgt van ons?
2: Naar Pommelien
4: Thijs
2: gaan. Oh, Pommelien Thijs. Het was fantastisch goed, Jinte. Ik wil het daar straks nog eens over hebben. Want ja, afgelopen weekend hebben we ook iets gedaan met Pommelien Thijs, hè?
1: Ja, we hebben het uitgezonden, hallo.
2: Ja, en ik wil dat straks nog eens even recappen als dat oké is. Dus dat is zeker oké. Oké, toppie.
1: Jinte, mag het van jou ook?
4: Ja.
1: Voilà. We hebben de blessing van Jinte.
2: Yes.

0: Rodrigo. Met Drop Dead. 12 juni komt haar nieuwe album uit, maar deze single hebben we dus al als voorsmaakje gekregen. Ja, dit moet ik wel even doen. Christophe stuurt in de app van M&M. Belangrijk bericht op de E313 Hasselt richting Luik. Kilometerpaal 76,2. Daar loopt een eend met ongeveer 10 jongen op het linker rijvak middenberm. Dus als je daar ongeveer rijdt, dus E313 Hasselt richting Luik. Kilometerpaal 76,2. Opletten voor de eend.
1: Oh ja, als het kan.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, en geen zorgen als het vandaag ook extra piekt in de oogjes vandaag. Dat is normaal na een verlengd weekend. En wat voor een verlengd weekend was dat eigenlijk? Ja. Vrijdag prachtig weer. Hebben jullie daar iets mee gedaan? Was je al terug in het land eigenlijk dan, Sander?
1: Ja, net. Ja, ik ben dan meteen op weekend gegaan voor de verjaardag van mijn mama. Die is 7 geworden.
0: Kan niet op.
1: Ja, het was een weekendje juist over de grens met Nederland. In Hulst zaten we. Heel mooi, heel mooi.
0: Kei leuk. Ja. En jij, Marie?
3: Ik heb eigenlijk ook wel stiekem genoten van dat onweer.
1: Ah ja.
3: Ik vind dat zo leuk als het zo lang geleden is. Dat geluid en die bliksem. En zolang het niet te heftig is, vind ik dat heel fijn.
0: Ja, dat is waar eigenlijk. Ik ben vrijdag nog gaan genieten van de zon. Ik ben gaan fietsen met een vriend die zo vroeger nog zo heeft gekoersfietst.
1: Ja?
0: Keiveel chance gehad dat ik met hem ben gaan fietsen, want ik ben 2 keer plat gereden.
3: Oh.
0: En hij had een binnenband mee en hij wist toen dat hem dat moest versteken en zo. En hij had de nodige tools mee en ik stond erbij en ik keek ernaar.
3: Jij gaat helemaal prepped zijn voor komende kanker.
0: Hij zei, dan weet je tenminste eens hoe dat moet. Wat ga je het eens proberen? Zei. Ik zei, nee, ik ga nog eens kijken naar hoe dat jij dat doet. Dat echt heel goed. De AFAS-Dome heeft er trouwens ook een topweekend achter de rug. Zaterdag was het de allerlaatste M&M Back to the 90s. En Nilly, Scouter en Wannes hebben dat daar gepresenteerd. Hebben dat fantastisch goed gedaan. En donderdag en vrijdag werd die AFAS-Dome opgewarmd door de optredens van Pommelien Thijs. Ik ben donderdag gaan kijken. Mannekes, wat echt een internationaal niveau. Echt een dikke win voor de Nederlandstalige muziek eigenlijk. Hè.
3: Ja, en Colette die vraagt zich af. Kan ik dat optreden opnieuw herbeluisteren? Ja, zeker Colette.
4: Dit was Pommelien Thijs.
2: Live in de AFAS-Dome.
4: M&M.
3: Je kan het vanaf nu dus gewoon via VRT Max herbeluisteren, zodat je niks moet missen van dat fantastische concert.
0: En we gaan nu wel eens even terug, hè.
1: Naar dit was.
0: Yes.

0: Mannetje thuis.
1: Lekker.
0: Zo klonk Atlas live afgelopen weekend bij haar laatste concert.
2: Vanavond op VRT1.
3: Mijn echtgenote, nu mijn echtgenote, toen nog niet, die speelde ook op die flipperkast en zo hebben wij elkaar leren kennen.
1: Maar dankzij deze flipperkast.
3: Dankzij deze flipperkast.
1: Wow, wow.
2: Op VRT1 heeft de flipperkast van Frank wat liefde nodig in The Repair Shop. Op VRT Canvas in Campus Cup strijden de studenten van UGent tegen die van UHasselt. En op VRT Max kan je de nieuwe serie The Deal met Veerle Baters al volledig bekijken. Alvast veel kijkplezier.
4: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
2: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
5: Opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Slim naar Antwerpen presenteert
7: De Wegwijzer.
2: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer:
8: met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
2: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: Belgisch voetbal is binnenkort weer te zien op Telenet. Dus niet meer exclusief bij de streamingsdienst DAZN zoals dit seizoen. Na lang onderhandelen heeft Telenet nu toch een deal met DAZN. Ook de rest van dit seizoen zullen nog 2 wedstrijden per speeldag op Telenet te zien zijn. En dan volgend seizoen alle wedstrijden van onder meer de eerste en de tweede klasse. In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever gesloten door renovatiewerken. De tunnel is meer dan 50 jaar oud en is dringend aan vervanging toe. De werken zullen bijna een jaar duren. Dat betekent wel dat je niet meer met de tram van de stad naar linker- of rechteroever kan en omgekeerd. Er zijn duizenden mensen die daar elke dag doorgingen en voor hen is er een alternatief plan van de lijn, de NMBS en de stad Antwerpen. Ze kunnen bijvoorbeeld bussen en treinen gebruiken. En de stad is ervan overtuigd dat het zal werken.
1: We hebben dat dan massaal gecommuniceerd, dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat er in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn, maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
0: Ons land pakt bloedvergiftigingen aan. En zo is er voor de allereerste keer een sepsiscoördinator. Sepsis of bloedvergiftiging is een heftige reactie voor je lichaam op een infectie die zware gevolgen kan hebben en ook dodelijk kan zijn. Het is daarom erg belangrijk om het snel te herkennen. 2 jaar geleden is er nog een reportage over sepsis uitgezonden door Pano en daarna is er beslist om er nog een nationaal plan over uit te werken. Tom van Akker moet nu als coördinator sepsis beter bekend maken.
2: Snelheid is alles in dit verhaal. Op het moment dat er vermoeden is van sepsis, moet het eigenlijk snel gaan. Moet er snel gealarmeerd worden. Moet ook heel snel het woord sepsis vallen. Zorgverleners moeten het doorgeven aan elkaar, zodat er nergens in de ketting onderbrekingen ontstaan, vertragingen, en dat de juiste acties op het juiste moment kunnen gebeuren.
0: Ja, in België zijn er elk jaar zeker 40.000 mensen die sepsis krijgen en meer dan 7.500 mensen die eraan sterven. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn er al 3 mensen gestorven door een luchtweginfectie. 2 van hen zijn Nederlanders. Mogelijk waren ze besmet met het hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. 3 andere mensen op de cruise zijn ziek geworden. 1 van hen is naar het ziekenhuis in Zuid-Afrika gebracht. En bij hem is ook het hantavirus gevonden. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De passagiers moeten zoveel mogelijk nu in hun hut blijven en contact met andere mensen vermijden. En Club Brugge is de nieuwe leider in het voetbal. Club won gisteren met 1-3 bij Anderlecht en springt daardoor over Union naar de eerste plaats in de Champions Playoffs. Anderlecht staat 4e, maar heeft nu wel 3 nederlagen op rij. Vandaag begint hier en daar nog wel wat zon, maar tegen de middag krijgen we meer wolken en is er kans op stevige regen- en onweersbuien, waar de temperaturen tot 20 graden. Morgen begint nog met regen, maar daarna meer zon en dan nog een graad of 13.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de Antwerpsring richting Nederland verlies je ruim 1,5 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Naar Antwerpen extra files op de E17, 1 uur vanaf Haasdonk, en op de E34 ruim 1 uur vanaf Waaslandshaven-Oost. Op de E34 vanuit Turnhout is het stapvoetsverkeer vanaf Oelegem. Op de E313 bijna 1,5 uur vanaf Massenhoven. En op de A12 ruim 1 uur van voor de bevrijdingstunnel. In Brussel zelf is de Weststraat in de Weststraat beter de linker rijstrook dicht door werkzaamheden. Daar staat 3 kwartier file vanaf Montgomery.
4: Jongens. M&M.
3: Gelukkig is Sander helemaal terug na zijn reisje naar Schotland. En als je een mooi beeld wil vanmorgen, hij staat hier in een kilt.
5: Nog 2 minuten snoezen. Ik skip wel het ontbijt. Zeg, waar zijn mijn oortjes?
6: Zijn jullie nu weer kwijt?
5: Ging de zon niet schijnen? Ik heb mijn regenjas niet aan.
6: We verwachten wel wat buien, dus voorzichtig op de baan.

0: Een kleine oproep. Ben jij een man en zoek je nog een job? Dan hebben we straks eigenlijk een dringend zoekertje voor jou.
1: Ja, en je mag ook weer punten geven aan de nieuwe van Madonna en Sabrina Carpenter.
0: Oh, kijk ik echt al maar uit.
1: Bij zijn

0: Katrien wil weten of ik iets aan heb onder mijn kilt.
1: Dat gaan we niet checken. Dat laat ze aan de verbeelding over. Een heel goedemorgen. We zijn maandag 4 mei. Het is een maand met 2 verlengde weekends. De eerste hebben we net gehad en de volgende is al binnen 2 weken, het hemelvaartweekend.
0: Oh ja.
1: Dat is zalig, hè. Dat is al iets om naar uit te kijken, zeker als het vanmorgen wat moeilijk gaat. Zoals bij luisteraar Inge uit Zwijndrecht, die stuurt in de app van M&M Goedemorgen. Die drukte rondom Antwerpen is echt ongelooflijk. Sinds vandaag is die pre-metro daar gesloten. Kun je inderdaad niet meer onder de Schelde. Dochter even naar school brengen, amper 14 kilometer, maar het is echt niet te doen. En dit voor de komende 11 maanden.
2: Oh, verschrikkelijk.
1: Heel veel courage, Inge. Het is druk onderweg, maar ook druk in de zoekertjes. Daar is het druk zoeken naar exact het profiel van luisteraar Jannik. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hallo, Jannik. Jij bent kinderbegeleider bij Ali Allo in Aalst. Dat klopt, hè?
3: Dat klopt zeker.
1: En je bent een man. Dat klopt ook.
3: Ja. Ja, zeker.
1: En daar zijn er dus niet veel van. Blijkbaar zijn er maar 1,5% mannelijke kinderbegeleiders. Dat is insane weinig. Heb jij mannelijke collega's eigenlijk, Jannik?
3: Ik heb hier in onze vesting geen mannelijke collega's, maar gelukkig bij Heeland op zich wel.
1: Ah ja, oké, daar heb je er dus wel. En hoeveel heb je er dan mannelijke collega's?
3: Niet zoveel meer te zijn.
1: Nee.
3: Jullie zijn geen getal op kunnen pakken.
2: Jullie zijn de witte raven van de kinderopvang.
0: Oh, maar echt, man.
1: Maar waarom is dat, denk je? Waarom zijn er zo weinig mannelijke kinderdagbegeleiders?
3: Nou, ik denk vooral dat het begint met het feit dat het wordt bekeken als een vrouwenjob. Omdat ja, doorheen de jaar is het meer door vrouwen gedaan dan door mannen. En ik denk ook, met onze mooie maatschappij met meerdere culturen, dat er daar ook wel hier en daar eens misschien scheef wordt bekeken op een man in de kinderdagverblijf.
2: Ja. Wat ik opvallend vond, was dat in de krant ook stond, dat het vooral bij de mannen ook dat gevoel is. Het waren vooral de mannen die dat gevoel hebben. Dus het is tijd om dat beeld te veranderen. En Jannik, en jij bent daar goed mee bezig.
3: Dank je. Ja, het is zeker de bedoeling dat er wat meer mannen bij komen. Het is echt een toffe job.
1: Mm-hmm. En wat denk je dat de meerwaarde ook kan zijn van meer mannen? Is dat ook gewoon een beter beeld dat je daardoor kan scheppen?
3: Ik denk dat zowel voor de kinderen als voor de ouders ook wel een voordeel kan hebben. Dat je ook ziet dat mannen een zorgzame kant hebben. Mm-hmm. Dat niet alle mannen zo even stoer zijn, zou ik zeggen.
1: Maar ook, je kan ook stoer zijn en kinderdagbegeleider zijn.
3: Ja, allee, dat zeker.
1: Het is dat eigenlijk,
3: zeker,
1: he, inderdaad. Wat moet er veranderen volgens jou om meer mannelijke kinderbegeleiders aan te trekken?
3: Ik denk gewoon al ten eerste de kijk op het kinderdagverblijf. Ik denk dat we dat gewoon genderneutraal moeten maken. Gewoon met het feit van dat het niet gewoon een vrouwenjob is, maar gerust mannen kunnen daar ook in werken.
1: Mm-hmm. Ja, wat vind je het zelf het mooiste aan je job?
3: Oh, wat is er niet zo mooi aan mijn job, om eerlijk te zijn? Gewoon het feit dat je die kinderen ziet opgroeien, dat die kinderen zoveel van je leren, de liefde dat ze aan je geven, gewoon het feit van vertrouwen. Ik vind dat echt allemaal mooi om te zien.
1: Oh, zalig. Moet je straks nog gaan werken?
3: Eigenlijk ben ik al bezig, maar...
1: Oh, hoeveel kinderen zijn er nu rond jou?
3: Momenteel niet. Ik heb eentje afgezonderd, want anders zou je ze de hele tijd horen.
2: Mm. Anders vond ik het heel straf, want in mijn crash is het zo stil niet, dat kan ik wel zeggen.
1: Maar het is heel fijn om jou ook zo positief te horen over jouw job, Jannik. Ik hoop dat er meer mannelijke kinderbegeleiders daardoor erbij komen. Dus heel veel succes vandaag. En ik wil ook nog even eindigen met extra goed nieuws. Ik zei daarnet, er zijn 2 verlengde weekends in mei.
0: Ja?
1: Het zijn er 3.
0: Ah, dat is waar. Ja.
1: Zeker, zeker. Uppa. Het Pinkstermaandag is ook nog een vrijdag. Dus kijk, geniet ook al van het verlof. Eind deze maand dan.

0: er zijn te weinig mannelijke kinderbegeleiders. Je hoort er juist toch Yannick als zeldzame man tussen alle vrouwen. Valeska kan dat trouwens bevestigen. Ze stuurt, ik ben ook kinderbegeleidster. En van de 40 personeelsleden is er maar één man.
1: Ja, het is nogthans nodig, want ze zitten met een serieus personeelstekort. Dus heel veel potentieel voor de mannen eigenlijk.
0: En Tim stuurt dat eigenlijk ook in de app van M&M. Die zegt ook in het onderwijs veel te weinig meesters trouwens. En hij zegt er ook bij, het enige positieve hieraan, ik heb een privé-toilet.
2: Oh, fantastisch. Iets volledig anders. Ja... Terwijl jij weg was, Sander, hebben Maureen en ik onszelf 22 minuten lang opgesloten in een podcastkamer met Toby Alderwereld.
0: Ja?
2: Wat er toen gebeurde, geloof je nooit.
3: Oh. Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukszakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
6: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Oei, oei. Je parkeert er nu onder een boom.
9: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
10: Ah, super. Allee.
9: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
10: Ah, dan is het gewoon.
9: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
10: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
9: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste

0: gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
1: BNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
0: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering BNV Ideal Liability op bv.be voor u een overeenkomst afsluit.
1: M&M.

0: voor eeuwig en een dag het lied van Friends. En ook een heel klein beetje van de Rembrandts. En over Friends gesproken, Iman en ik hadden onlangs nog het met Toby Alderweireld over zijn voetbalbestie. Ik ga hem niet spoilen, daarvoor moet je zelf maar eens luisteren. Want dat kan nu via VRT Max of je gebruikelijke podcastkanaal.
1: 22 minuten stomme vragen aan
2: Toby Alderweireld.
0: Zo'n aarzeling.
2: Ik ben zenuwachtig.
0: Ah, nee, Toby, dat is toch helemaal niet nodig. De Toby Alderweireld was nerveus voor onze podcast. Maar wat een cutie.
3: Echt waar.
0: Ja, het is er echt niet beter op geworden eigenlijk. We waren helemaal gesmolten na die podcast. Je komt er van alles in te weten. Zoals, waarom wordt het wel eens gênant voor Toby in de McDonald's? Is Toby bijgelovig? En hoe krijgt Toby zijn haar zo in de plooi? Het zijn allemaal vragen waar je dus een antwoord op krijgt. Maar mijn hartje smolt echt het meeste toen hij zei wat de mooiste dag van zijn leven was. Het heeft niks te maken met Ajax, waar hij 4 keer landskampioen is geworden. Ook niet met zijn prestatie bij de Antwerp, landskampioen en de beker. En die gouden schoen die kan je ook schrappen van je gokjeslijst, want het heeft zelfs niks met sport te maken.
2: Mm-hmm. Ik heb altijd iets in hand gedaan met mijn kinderen en dat was het beste moment uit mijn leven. Ayla was die 7... Ook met Jason, maar Ayla die pakte mijn hand vast en we gingen van attractie naar attractie. En die is zo net groot genoeg om in de grootste attracties te gaan. Die was zo enthousiast, die sprong rond aan mijn hand vast. En springen en enthousiast zijn, die is dat nog. Die is zo nog super eerlijk, want het boeit nog niet wat mensen van haar denken. Die was zo blij dat hij dat moest uit dat lichaam komen.
0: Oh,
2: en dan denk ik, jij bent zo onschuldig, snap je? En dat gaat niet zo heel lang meer blijven duren. Dus ik kwam thuis, beste vakantie ooit. En ook zo... Letterlijk, ik overdrijf niet, ik heb een traan gelaten, ik zweer het. Omdat ik dacht,

0: dit is eindigend. Snap je?
1: Ja. Oh, zo lief. Beste dag van zijn leven. Beste vakantie ooit. Gewoon zijn kind zien opspringen van blijdschap.
2: In Disneyland. Oh, super schattig. Hij zei ook dat hij heel hard hoopt dat hij een goede band blijft hebben met zijn kinderen. Ja. Maar dat hem ook wel snapt dat als die ouder worden, dat die dan even zo van u willen afstoten. Maar dat hij daar wel schrik voor heeft. Sorry, maar wat een lieve mens.
1: Het is gewoon echt mega Toby. Ja.
3: Opstaan en gaan. Met Sander, Maureen en Imaan.
4: Dit is de M&M Ochtendshow.

0: David Guetta. Save Me Tonight. Zometeen Madonna en Sabrina Carpenter. Eerst, 8:30, Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, ons Belgisch voetbal is binnenkort weer te zien op Telenet na lang onderhandelen met de streamingsdienst DAZN. Ook de rest van dit seizoen zullen nog 2 wedstrijden per dag op Telenet te zien zijn. En dan volgend seizoen alle wedstrijden van onder meer de eerste en de tweede klasse voetbal. In Antwerpen is de pre-metrotunnel onder de Schelde dicht voor een grondige renovatie. Die werken die zullen bijna een jaar duren. En al die tijd zullen er dus ook geen trams door die tunnel rijden. Mensen kunnen er wel bussen en treinen gebruiken. En vandaag begint het grote assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie in Henegouwen. Een man reed daar 4 jaar geleden 7 mensen aan met een carnavalsgroep en het parket denkt dat de bestuurder dat opzettelijk heeft gedaan. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Weerman Bram. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Starten doen we met ochtendgrijs. Stilaan verschijnen er wel opklaringen, maar ook buien, vooral dan in het centrum en in het oosten. En er kunnen felle buien bij zijn met onweer. Ja. We halen maximaal rond 14 graden aan zee met een frisse noordenwind en 19 of 20 graden in het binnenland. Morgen en overmorgen regen en buien in het centrum en oosten. Veel regen soms. In het westen droger en ook zonniger. En het wordt frisser met maar 11 of 12 graden en een gure noordoostenwind.
3: Als je afvraagt wie die brompot is op de achtergrond, dat is Sander Geleefs.
0: Ja, maar ik heb een kilt aan, dus ik voel dat extra hard dat weer niet mee zit.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je ruim 1,5 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Daar moet het wegdek hersteld worden na een eerder ongeval. Richting Stabroek 35 minuten van Beveren tot in de Thijsmanstunnel. Daar ligt een obstakel op de weg. En files naar Antwerpen vind je op de E17 1,5 uur vanaf Haasdonk. Op de E34 ruim 1 uur vanaf Melzelen. Op de E34 vanuit Turnhout stapvoetsverkeer vanuit Oelegem. Op de E313 1,5 uur vanaf Massenhoven en op de A12 ruim 1 uur van voor de bevrijdingstunnel. Hou er omrijdend beter verkeer in het centrum van Antwerpen rekening met de aanziene vertragingen op de Scheldekaaien en de Leijen in de noordelijke richting. En door een ongeval is de N14 Lier-Massenhoven volledig afgesloten tussen Emblem en het kruispunt met de Nijlense Steenweg. Sorry.
4: Ja. Waarom zit jij nu te lachen?
3: Ja, Emblem.
4: Emblem, ja.
3: Sorry, ik heb dat nog nooit gehoord.
4: Een vriendin van mij woont daar.
3: In Emblem.
4: Ja. Aan de Nijlense Steenweg.
3: Ik vond het even grappig. En in Brussel is in de Wetstraat de linkerrijstrook dicht door werkzaamheden. Er staat 3 kwartier file vanaf Montgomery.
4: Ja, het is minder lachen op de weg.
5: M&M. Rate the song.
4: Het is een soort van estafette in de nieuwe Rate the Song van vandaag. Want Madonna die kwam al optreden op Coachella als surprise guest van Sabrina Carpenter. Toen hebben we ook al ontdekt dat die twee samen een single zouden uitbrengen. En die is dus nu een feit. En daarmee lijkt het dan toch of Madonna haar Queen of Pop stokje even doorgeeft. Niet afgeeft, dat zou Madonna nooit doen, maar doorgeeft aan Sabrina Carpenter. Of, zullen we zeggen, de Queen of Pop van toen en de Queen of Pop van nu. Zo stond het in de reviews. Ze brengen heel wat werelden perfect samen. Die twee zijn samen het geluid van vroeger en nu. Maar wat vinden wij van dat geluid? Wat is onze review? Dat mag je laten weten, want jouw punt op 10 voor Bring Your Love beslist of je die straks opnieuw hoort.
5: Hm.

0: talk about.
1: Ja, ik vind dat goed, hè. M&M. Read the song. Maar niet iedereen vindt het even goed. Katrien gaat bijvoorbeeld maar voor een 5 op 10. Ze zegt, al zitten er wel goede stukjes in, dus ik geef ze wel nog wat krediet. Gianni die gaat voor een 6 op 10. Die is beter gewend van Sabrina. Wauw. Shawnee gaat voor een 2 op 10. Die vindt het maar mij. Maar Nick die vindt het een 8 waard. Die stuurt, had het nummer vrijdag al gehoord toen het uitkwam. Geweldig hoe Madonna het weer voor elkaar krijgt. En dit met jong talent. Echt helemaal geweldig. Hasina, hoeveel had jij gegeven in de app van M&M?
2: Hallo, ik heb 9 gegeven.
1: Een 9, waarom vind je die zo goed?
2: Ja, ik vind de combinatie van vroeger en nu een superleuke vibe.
1: Ja, is het nodig vanmorgen? Piekt het een beetje extra hard naar het verlengde weekend of doet het wel, is het wel oké?
2: Ça va nog.
1: Oké, ça va. Maar ik ga jou 9...
2: Ja? En ik ga nu beginnen. Ja, dit is oké voor mij.
1: Oké, veel succes op het werk. Ik ga intussen werk maken van alle punten optellen in de app van de M&M. We komen aan een 7 op 10.
3: Okay.
1: Ja, magertjes, maar misschien dat het nog een groeier is de komende dagen. Je hoort Bring Your Love van Madonna en Sabrina Carpenter straks na 12 uur opnieuw bij Brahim. Maar binnen 5 minuten al staat Maarten van Gramberen klaar om jou te helpen. Want na afgelopen sportweekend zou je wel eens deze vraag kunnen krijgen van een collega bijvoorbeeld aan het koffiemachine.
4: Allee, Club Brugge klaar om kampioen te spelen?
1: Ja, straks het antwoord.
5: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
8: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
9: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
8: Maar dank u.
7: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.

0: One Direction en Story of My Life. Niet weten wat de antwoorden op een sportvraag? Story of My Life.
1: Maar gelukkig is er Maarten van Gramberen van Sporza. Maarten, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Dag Sander, je bent goed gezind denk ik, want KV Mechelen heeft gewonnen.
1: Ja, ja, ja, het was een dikke ambiance bij ons in de straat. Ja, ja, het was, ja, maar we konden ze letterlijk horen tot in onze living, de supporters. Ja, ik zat er zelf niet bij, ik weet het.
2: 1-0 zekerheid tegen TA Gent, was het, hè?
1: Ja, ja, dat was mooi overleefd.
0: Hij zegt hier ja, ja, ja, alsof dat hij het weet.
1: Ja, maar ja, ik heb meteen opgezocht, ik hoorde ze juichen.
0: Ah ja, oké.
1: Ja, de Sporza stond open. Maarten, ook snel nog even merci zeggen eerst. We staan in je wielervoorjaar maanddump qua foto's.
0: Wauw.
1: Ja, ja.
2: Ja, juist. Ja, ja, ik heb jullie daarin gespierd.
1: Ja, dank je.
2: Klopt, klopt, klopt. En jullie allemaal getagd. Ja,
0: mm,
2: ja,
0: dat is niet waar, Maarten. Juist, dat is niet waar.
2: Oeh. Dat meende niet.
0: Maarten,
2: oh, nee, dat meende niet. Ik heb je vergeet niet, man.
0: Ja, je hebt zonder een Maurie getekend.
3: Maar het is niet erg,
0: ja, nee, mij niet. Dat is oké, okay, hoor. Ja. Dat is oké, okay. Ik weet waar je prioriteiten liggen.
2: Nee, dat is
0: oké.
2: Okay.
0: Dat is echt helemaal oké. Okay.
2: Helemaal niks. Dat is gewoon...
3: Ja, ja. Hoe gaan we Maarten zo exposen? Okay. Hey, er komen nog genoeg weken na. We kunnen dat goed maken.
2: Maar... Oh, vreselijk.
1: Ik kijk al uit naar je imam, Dump. We gaan ons focussen op waarvoor je echt wel heel handig bent, zeker op een maandagochtend. Stel dat wij vandaag deze vraag zouden krijgen, wat zou jij dan antwoorden, Maarten?
0: Allee, Club Brugge klaar om kampioen te spelen?
2: Ja, eigenlijk is Club Brugge klaar om kampioen te spelen. Wat is er dit weekend gebeurd? Club Brugge heeft makkelijk gewonnen van Anderlecht. En Union, dat aan de leiding stond, heeft verloren. En dus Club staat eigenlijk nu voor de allereerste keer dit seizoen aan de leiding. En Union stond vanaf speeldag 6 aan de leiding. Er zijn nog 4 speeldagen te gaan in die play-offs. En plots ziet het er dus heel goed uit voor Club Brugge om de titel te pakken. En daar gaat het om in onze competitie natuurlijk.
1: Maar ja, en ja. Wie heeft de beste kaarten, om het zo te zeggen? Om het echt te gaan halen?
2: Dat is een hele goede vraag. Wel, Club is een beetje in het voordeel in vergelijking met Union. Ze moeten nog tegen elkaar spelen. Dat is het plezante. Oh. Want als Union dan weer wint, dan hebben zij weer de leiding overgenomen. Dus dat gaat een razendspannende wedstrijd worden. Maar Club moet nog 3 thuiswedstrijden spelen. En Jan Breidel, dat staat ervoor bekend, het stadion van Club Brugge, om echt wel de 12e man te zijn. Die supporters die kunnen als gekken tekeer gaan. En om daar een resultaat te gaan halen, is heel moeilijk. Dus in principe heeft Club Brugge echt wel het voordeel om de titel te pakken. Maar het kan nog wisselen, want natuurlijk, ja, als Union die wedstrijd wint, onderlinge duel, dan is het gedaan. En het toffe is, het is weer razendspannend. Het is de laatste keer dat we die play-offs gaan krijgen, die na-competitie, ja, met de 4 beste ploegen. Het is de allerlaatste keer dat dat gaat gebeuren, want vanaf volgend seizoen is het een gewone competitie. Maar dus Club heeft op dit moment, als iemand het jullie vraagt, aan de automaat, Club Brugge heeft de beste papieren. En ik vraag me nu de hele tijd af of ik toch nog iemand kan taggen zo meteen in mijn foto. Daar ben ik niet mee bezig, want ik ben echt een holbewoner wat Instagram
3: betreft. Even op de 3 bolletjes duwen, op bewerken, en dan kan je de personen nog aanpassen.
2: Dank je.
3: Je vriendschap kan nog gered worden, Maarten.
2: Ik ga dat direct doen. Ik ga dat direct doen. Het kan wel even duren bij mij, natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja, ja, Maarten. Leg het maar uit. Dat is goed.
3: Leuke sfeer.
0: Het is maandag.
1: Leuke sfeer.

0: Ik ben nu eens echt benieuwd wat er vanavond gaat gebeuren.
1: Hoezo?
0: Ja, dus vanavond is het Met Gala in New York. Uh-huh. Het was zo dat enorm groot event waar alleen maar de zotste sterren op uitgenodigd worden. Eigenlijk een groot fashion event. En daar zijn dan altijd zo van die zotte foto's van. Het thema dit jaar is fashion is art.
2: Op. Costume art.
0: En Queen Bee zou gerumored worden om daar naartoe te gaan.
1: Oh, ja.
0: Op zich niet zo heel zot. Ja. Want die heeft wel echt... Die mag daar zijn, zeker met alle outfits die ze daar aan doet. Maar er is ook een roddel dat hij daar vanavond een nieuw album zou aankondigen.
1: Juist, ik had dat gehoord.
2: Zou hij de show stelen?
0: Het zou wel nog eens kunnen. Dat is wel een heel Queen Bee ding om te doen.
1: Wauw.
0: Het is kondigt Beyoncé. De Beyoncé. Een nieuw album aan. Vanavond, vannacht eigenlijk, op de Met Gala. Dat gaan we u morgen weten te vertellen.
2: Ze is niet meer geweest sinds 2016, hè.
0: Is dat?
2: Ja, heb ik gelezen.
0: Zin een keer.
3: Dit komt er nog aan. Als je hem op M&M laat staan.
2: Leuk nieuws bij Club Kouter. En het zou zonde zijn als je dat mist.
4: Oké.
2: Okay. You see what I did there?
0: Okay, okay. I see it.
2: Ja. En wat ik ook al kan zeggen is, de seizoensfinales van de soaps, die worden zo ongeveer nu opgenomen. Dus ik kom niet morgen, sorry.
0: Dus wacht, sorry, jij zit in de seizoensfinale van Familie.
2: Ik moet...
4: Ja, dat is wat ze hier zeggen.
0: Ja, dat is eigenlijk wat je nu net hebt gezegd.
2: Maar wat ik vooral wou zeggen, was... Wannes, die is er de hele week niet, Sander. Dus jij... Ik kan al wel eens raden wie de grote rol gaat spelen bij Thuis dan. Hè?
0: Ja,
4: maar pas op jongens. In Thuis, het is belachelijk spannend. Hè?
2: Ja?
4: Dokter Judith, ze lag op de grond. Waar wordt ze zo meteen wakker? We zullen het zien op VRT1 of VRT Max. Ja, het ziet er echt niet goed uit. Zo in een bos, ja, waarschijnlijk neergeslagen.
0: Ik heb even een paar weken niet gekeken. Ik heb al veel gemist precies.
4: En Nancy. Nancy, van Taxi Nancy.
0: Altijd op tijd, altijd fancy.
4: Ja. Die gaat waarschijnlijk geen taxibedrijf meer runnen.
0: Wat blieft?
4: Ja, dus ik ben...
0: Sorry, ik ben een paar weken weg. Wat is hier allemaal aan de hand?
2: Ja, maar het goede maan is, kijkt één keer en je bent weer helemaal bij.
0: En Sander Gielis is terug uit Schotland.
4: Ah ja.
0: Om het allemaal uit de doeken te doen.
4: Mag ik de kilt uitdoen eigenlijk? Heb je al een hele ochtend...
2: Allee, doe maar uit. Ja. Nu is het aan Brahim. Dus nog één keer. Hold your wish.

0: maak elf.
1: Dat eindweer komt echt mijn oren uit.
0: Momenten, Max.
2: Daar zit je dan. Al uren te staren naar uw laptop. Een half geschreven verslag. Uw cursor die maar blijft knipperen. En jij dat denkt. Dan is het tijd om even te ontspannen.
0: En dat kan met een aflevering van Knokken of andere topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
4: Getnet viert feest met Like Me.
5: Tijd om te leven.
6: Wij komen
7: tijdens het hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
6: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsaparade.
5: Want ik ben Like Me.
4: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
5: Tot dan.
4: Van 14 tot en met 17 mei.
5: Want ik ben Like Me.
4: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
8: Goedemorgen, het is 9 uur. Dit is Yannick Aerts.
9: Ons Belgisch voetbal is binnenkort weer te zien op Telenet. Ja, dus niet meer exclusief bij de streamingsdienst DAZN, zoals dit seizoen. Want na lang onderhandelen heeft Telenet nu toch een deal bereikt met DAZN. Ook de bekerfinale zal over 10 dagen al gratis te zien zijn op Telenet. En de Pro League is blij.
10: Wij doen wat we kunnen achter de schermen, maar het is natuurlijk aan de twee partijen die vandaag een overeenkomst hebben aangekondigd om uiteindelijk een deal te maken. En daar zitten wij niet rechtstreeks tussen. Maar we zijn er wel heel blij mee. Hè. Wij willen eigenlijk dat onze fans blij zijn en als die er een extra mogelijkheid bij krijgen om te kiezen hoe dat ze ons volgen, dan is dat een goede zaak.
9: Ook de rest van dit seizoen zullen nog 2 wedstrijden per speeldag op Telenet te zien zijn. En dan volgend seizoen alle wedstrijden van onder meer de eerste en de tweede klasse. Vandaag begint het grote assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy in de provincie Henegouwen. Een man reed daar 4 jaar geleden 7 mensen van een carnavalsgroep dood. Justitiejournaliste Marika van Kouwenbergen legt uit wat er toen is gebeurd.
11: Zo'n 150 carnavalisten verzamelden 's ochtends op straat toen ze plots door een BMW werden aangereden. De bestuurder reed veel te snel, meer dan 170 km per uur. Hij was met zijn gsm aan het filmen en hij bleef doorrijden, zelfs met 2 slachtoffers op zijn auto. Het parket denkt dat hij dat opzettelijk gedaan heeft. Daarom wordt hij nu vervolgd voor doodslag op 7 slachtoffers en poging doodslag op 81 andere mensen die gewond raakten.
9: De VS wil vanaf vandaag schepen die vastzitten in de straat van Hormuz begeleiden om er weg te geraken. Dat heeft president Donald Trump gezegd. De straat van Hormuz is erg belangrijk, vooral voor schepen die olie en gas willen vervoeren. Iran blokkeert die sinds de VS en Israël een oorlog begonnen tegen Iran eind februari. En de Amerikanen blokkeren dan weer de Iraanse havens. Er is nu wel een tijdelijke gevechtspauze, maar Iran zegt dat de plannen van de VS ingaan tegen de afspraken die er zijn gemaakt en waarschuwt de Amerikanen ook om er weg te blijven uit de straat van Hormuz. Vandaag begint met hier en daar nog wel wat zon, maar stilaan overal wel wat meer wolken. En er is ook kans op stevige regen- en onweersbuien in de loop van de dag, bij temperaturen tot 20 graden. Morgen begint nog met regen, daarna meer zon en dan halen we nog 1 graad of 13.
0: M&M.
8: Aha, goedemorgen vrienden. Geen nood met deze grijze maandagmorgen, want ik zorg dat met de juiste muziek alles goed komt. Zometeen, geniet.
0: M&M.

23 mei, Abi Brussel. Deze waanzinnige Sienna Spyro. Ja, Die on the Hill. Intussen breek van Kenji van der Malen uit Houthuls in de app van M&M. Hier niks grijs, wel ja, Blue Skies. Mooi, nu nog goede muziek erbij.

0: Lovers, vrienden, maandag 4 mei. Misschien heb je nood aan die ene song die jouw volledige dag goed maakt. En wel, het is de moment. Ik heb één plek vrij in mijn playlist. Jij, je mag hem komen opvullen met een lied dat je echt kan gebruiken. Titel en artiest is voldoende in de app van M&M. Laat maar komen.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Smartfoto.be.
6: Hier, mama. Speciaal voor u.
7: Oh, dat had je echt niet moeten.
8: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
6: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
8: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
6: Oei.
8: Voor een origineel.

Celestial, Ed Sheeran, de app van M&M, berichtje van Steffi die met de vrachtwagen op weg is naar de haven. Veel succes daar, Steffi. Kies maar gelijk wat voor mij, als maar een goede meezinger is. En wel, Steffi, er zijn er heel wat binnengekomen, merci ervoor. En deze van Thomas de Grote, die gaan misschien echt ook van pas komen. Rascal Flatts, Life is a Highway. Hey, merci om ze door te sturen, vrienden. Zometeen Jelly Roll and I'm Good. En daarna nog iets heel leuks. Blijf hangen.

0: De favoriete song van de zoon van Thomas. Thomas is vandaag jarig, vriend. Gelukkige verjaardag. Maak er een fijne dag van. Ik heb zo meteen voor jou Jason Derulo nog. What You Say. En Jelly Roll nu met I'm Good.
1: Make life sing.

0: Zometeen de Kid Leroy, Without You en Offenbach, Miles Away. Maar intussen wat miles maken of kilometers beter op de weg. Daar staat 154 kilometer file op dit moment. Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je nu zo'n 2 uur van Sint aan de Linkeroever tot Deurne. Daar wordt schade aan het wegdek hersteld. Richting Stabroek 25 minuten erbij van Beveren tot Lilo. File is naar Antwerpen op de E17, 2,5 uur vanaf Haasdonk. E34, 2 uur erbij vanaf Melselen. E19, een kwartier vanaf Sint-Job. E34 vanuit Turnhout, stapvoetsverkeer vanaf Oelegem. Op de E313, 1 uur vanaf Massenhoven. E19, 1,5 uur vanaf Kontich. Op de A12, 1,5 uur vanaf Aartselaar. Door omrijdend verkeer staan er ook files van zo'n 20 minuten op de krijgsbaan van Wilderijk tot Mortsel. Op de N16 naar Willebroek komt er 1,5 uur bij van Sint-Niklaas tot Puurs. Door een ongeval is de N14 Lier-Massenhoven volledig afgesloten tussen Emblem en het kruispunt met de Nijlense Steenweg. Naar Brussel gaat het ook langzaam op de E40, zo'n 25 minuten vanaf Everberg. Op de binnenring rond Brussel daar een kwartier vertragen tussen Strombeek en Vilvoorde. Op de buitenring een kwartiertje van Tervuren tot Zaventem, onder meer door drukte op de zijrijweg naar de luchthaven. In Brussel is in de Wetstraat de linkerrijstrook dicht door werkzaamheden. Er staat zo'n 1,5 uur file vanaf Montgomery en op andere plaatsen nergens meer dan zo'n 10 minuten.
1: LM, de Liberale Mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
2: M&M.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd.
2: Maar dat was echt maar de helft, hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: M&M, repeat, doen we niet.
4: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.

Dua Lipa. Don't start now. Hoe bezig? Bjorn van der Velde aanwezig in Brussel om verlichting in een apotheek te gaan afbreken. Maar niet zonder goede muziek, vriend. Zorg ik voor.

goede muziek en classics zijn nooit kapot te krijgen. Griet is aan het meegenieten. De muziek helpt me om te revalideren, stuurt ze. Greet is ook aan het wegdromen bij deze geweldige Toto van Africa. En ook Leen stuurt in de app van M&M Toto. Dat blijft zo goed. Aisha is hard aan het werken, maar al die muziek maakt het zoveel leuker. Aisha, veel succes. Zometeen Benson Boone, eerst A-Lock en Khalid.

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
5: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
4: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verdwijnt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
5: Waar zit die giraf daar?
4: Of Zoo Plankendaal.
5: Oh, zo schattig.
4: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken?
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
8: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Laat ze zien zijn.
9: Aldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 4,99 euro.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Reo, goedemorgen. Het is 10 uur.
12: 14 uur.
11: Dit is Yannick Aerts.
13: De blokkades bij Bpost zijn voorbij. Alle distributiecentra zijn weer open voor het eerst sinds de staking bij Bpost eind maart begon. En het zal wel nog even duren om alle achterstand in te halen, zegt Bpost.
14: We gaan er nog een tiental dagen, twee weken over doen om de achterstand in te halen. Nu, die achterstand is natuurlijk meer in de Brusselse en in het Waalse landsgedeelte, maar toch ook wel soms impact op Vlaanderen, omdat soms komt het uit sorteercentra uit het zuiden, dus die zijn langer geblokkeerd gebleven. Dus daar lopen toch nog wel een klein beetje achterstand. Dat moet ingelopen worden in de komende dagen.
13: Ja, in Brussel en Wallonië zijn er wel nog een aantal postbodes die staken, maar dat zouden er niet zoveel zijn. In Vlaanderen wordt er niet meer gestaakt. De postbodes staakten vooral omdat hun werkuren hard zouden veranderen om pakjes te kunnen leveren. Woensdag wordt er verder onderhandeld tussen de vakbonden en de directie om tot een definitief akkoord te komen. Zo net is het grote assiseproces begonnen over het carnavalsdrama in Strepie in de provincie Henegouwen. Een man reed daar 4 jaar geleden in op een grote groep carnavalisten. 7 mensen stierven, tientallen anderen raakte gewond. Ook de passagier staat daar nu terecht. De man die achter het stuur zat, reed veel te snel. En volgens het Openbaar Ministerie was die aanrijding bewust. En ook veel nabestaanden zijn daarvan overtuigd. Dat zegt de advocaat die enkele families bijstaat op het proces.
15: Zo'n 150 carnavalisten verzamelden 's ochtends op straat toen ze plots door een BMW werden...
13: Moskou heeft een Oekraïnse drone een woontoren geraakt. Er is schade aan het gebouw en een appartement op de 36e verdieping is vernield. Maar niemand raakte gewond. De woontoren ligt op zo'n 10 kilometer van de gebouwen van de Russische regering in Moskou. Vandaag begint hier en daar met zon. Tegen de middag krijgen we meer wolken en is er kans op stevige regen of onweersbuien. Temperaturen dan tot 20 graden. Morgen begint toch met regen, maar daarna wel meer zon en dan nog maar een graad of 13.
12: M&M.
11: Volgende week vrijdag staat hij in het depot in Leuven om zijn eerste debuutalbum voor te stellen. Zometeen Aaron Blommaert.

Zometeen Max en Andy Grammer met The Thing I Love. Maar eerst throwbacksken naar afgelopen zaterdag. De final edition van Eminem Back to the 90s en Nelly's met... een vriend die in de Nelly's groot was samen met Tasha Timber.

optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

met I Kissed a Girl. Aftellen en uitkijken naar zaterdag 27 juni... staat ze op Werchter Boutique samen met Mika Pitbull, Pommelin Thijs... en een heleboel andere grote artiesten. Zometeen Dean Lewis Cameron, maar eerst deze...

0: Profel.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
1: Voor de volle 100% met de Pro van Profel. Beloofd.

Lewis en zometeen Cameron Windkamp. En ook de beats van Tiësto en Evo Max. Maar eerst naar de weg, want daar is een ongeval gebeurd op de E34. Het is van Antwerpen naar Knokke in Kaprijke. Eén rijstrook is er versperd aan het kruispunt met de Vaartstraat. In beide richtingen een kwartiertje vertragen. Vaartstraat zelf, de N456 is dat, ja, die is afgesloten. Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt er een half uurtje extra bij, van Sint aan de Linkeroever tot Deurne. Weg is er intussen vrijgemaakt. Naar Antwerpen op de E17, 1 uur file van voor Haasdonk. Bijna ook 1 uur. Op de E34 vanaf Beveren. A12, daar komt er ruim een half uur bij vanaf Aartselaar. Op de E19, 10 minuten van voor Kleine Barelen. En de E3, 13, 20 minuten van voor Massenhoven. Binnenring rond Brussel, daar komt er dan weer 10 minuten bij tussen Wemmel en Vilvoorde. In Brussel, daar is de Wetstraat, de linkerrijstrook, dicht door werkzaamheden. Er is bijna een half uur file vanaf Montgomery. En op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen.

0: beste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: 14 Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
1: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
0: Behandelingen zonder resultaat.
2: Het heeft nooit niet geholpen. Nee.
0: Is er sprake van een verdienmodel?
3: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
0: Op de rug van de patiënt. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
6: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
7: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
6: Maar dank u.
5: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
8: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.

Bam. Ja, end of beginning van Joe. Het is uitkijken naar de zomer, want hij komt naar Pukkelpop. Hoe crazy gaat dat niet worden? Zometeen ook helemaal gek doen met Harry Styles en zijn American Girls. Ook Zurb en Chesto met Moa staat voor je klaar. Eerst throwback naar de 80s met deze van Cyndi Lauper.

genieten, hè. Even de beentjes trekken, net zoals Joost het zo mooi verwoord in de app van M&M. Gewoon compleet los aan het gaan op kantoor, vandaag alleen op het werk. Dus radio vol een bak. En wel, zet hem dan nu maar luider voor die van Bruno Mars, Risk It All. Just a

Jonas Blue, J.P. Cooper. Perfect Strangers. Ja, Sietse is ook aan meegenieten van al die fijne muziek. Fijne week ook voor jou, Sietse. Hey, trouwens, vraag je morgen, dinsdag 5 mei. Ben jij dan toevallig jarig? Hey, of misschien ken je iemand die morgen op dinsdag 5 mei jarig is. Laat even iets weten in de app van M&M als dat geval is van de Vrienden van de Ochtendshow. Zoeken één iemand die een leuk cadeautje verdient. Laat maar weten in de app.

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
5: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
6: Een beter cadeau-idee? Check smartphoto.be.
7: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
8: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Goedemorgen, het is 11 uur.
10: 14 uur.
9: Dit is Yannick Aerts.
11: Bpost kan weer normaal werken. De boeklades bij Bpost zijn voorbij voor het eerst sinds de staking eind maart begon. In Brussel en Wallonië zijn er nog een aantal postbodes die staken, maar het zijn er niet zoveel. In Vlaanderen wordt er niet meer gestaakt. Maar het kan wel nog even duren voor je alle brieven en pakjes in huis hebt, zegt de grote baas.
12: We gaan er nog een 10 dagen, 2 weken over doen om de achterstand in te halen. Nu, die achterstand is natuurlijk meer in de Brusselse en in het Waalse landsgedeelte, maar toch ook wel soms impact op Vlaanderen, omdat soms komt het uit sorteercentra uit het zuiden. Dus die zijn langer geblokkeerd gebleven. Dus daar lopen toch nog wel een klein beetje achterstand. Dat moet ingelopen worden in de komende dagen.
11: De postbodes staakten omdat hun werkuren hard zouden veranderen om zo meer pakjes te kunnen leveren. Woensdag wordt er verder onderhandeld over een definitief akkoord. In Bergen in de provincie Henegouwen staan 2 mannen terecht voor het carnavalsdrama in Strepie van 4 jaar geleden. Ze reden 7 mensen dood en verwonden 10 anderen. De man die achter het stuur zat reed veel te snel. En volgens het Openbaar Ministerie was die aanrijding bewust. En ook veel nabestaanden zijn daarvan overtuigd en hopen op een zware straf. Dat zegt de advocaat die enkele families bijstaat.
13: Ja, dit is een belangrijke stap in hun rouwproces en hopelijk een stap die hen gaat helpen in hun rouwproces. Heel veel verwachtingen. Zij verwachten een straf die voldoende hoog zal zijn in hun ogen. Nu, ik heb al gezegd van het zal voor jullie nooit voldoende zijn. Wat dat belangrijk is, denk ik, is dat de beslissing op het einde van de rit de ernst van de feiten weerspiegelt, de ernst van dit drama weerspiegelt en van jullie leed. En daar gaan we voor vechten.
11: De jonge Fransman Paul Seixas zal meedoen aan de Ronde van Frankrijk. Hij is 19 jaar en ook een groot talent. Dit voorjaar won hij al de Waalse Pijl en was hij tweede in Luik-Bastenaken-Luik na wereldkampioen Tadej Pogacar. Zijn ploeg vond het eerst nog te vroeg om al aan de Tour mee te doen, maar daar komen ze dus nu wel op terug. Het wordt voor Seixas zijn eerste grote ronde. Vandaag begint hier en daar nog met zonnige perioden, maar stilaan krijgen we overal wel wat meer wolken en in de loop van de dag is er kans op stevige regen en onweersbuien. We halen temperaturen tot 20 graden. Morgen begin nog met regen, daarna wel meer zon en nog een graad of 13.
10: M&M.
9: Zometeen gaan we echt helemaal gek doen met Gordo en Reinier Zonneveld. Eerst Alex Warren met Ordinary.
14: Down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

belangrijk bericht in de app van M&M. Dankzij onze Jasper uit Oudenaarde. Die laat weten dat vandaag de internationale dag van de brandweerman is. Wil je daarom een dikke shout-out doen naar alle collega's voor de fantastische job die ze elke dag doen. Jasper, dat is bij deze gebeurtje om Sean te laten weten. Milky en Mallcrap, eerst M&M en Rihanna nu.

0: bij Aldi. 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
3: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, je bent een held.
3: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
4: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
3: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
5: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
4: M&M.

Shawn Mendes, why. Maite van Benzine uit Waregem stuurt in de app dat ze erbij was afgelopen zaterdag. Eminem Back to the 90s en Nelly's The Final Edition in de AFAS Dome. Wat een feest, stuurt ze erbij met uitroeptekens. En wel misschien een beetje tijd om terug te throwbacken met een 90s classic.

0: hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: M&M Live.

Louis Capaldi, nog zo'n song die niet kapot te krijgen is. Someone You Loved. Intussen op de weg naar Antwerpen. Daar 25 minuten file op de E17 vanaf het parkeertrein in Kruibeke. Half uur op de E34 vanaf Melcelen. Kwartier erbij dan op de E19 vanaf Sint-Job. En op de E313 vanaf het parkeertrein in de Randst. Antwerpse ring richting Nederland. Drie kwartier erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Stabroek op de R2 zo'n 20 minuten tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. En op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen. Alleen in Brussel nog is in de Wetstraat, de linkerrijstrook dicht, komt door werkzaamheden. In de Wettunnel is de rechterrijstrook versperd door een ongeval.

0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
2: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
1: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt Dag Allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
2: Waar zie je die giraf daar?
1: Of Zoo Plankendaal.
2: Oh, zo schattig.
1: Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ja, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot. Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Bij Separé XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Separé XL.
8: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Ik heb zin in
8: tacos met gehakt, want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
10: Oki, taco doki.
8: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
12: Gelukzakken.
11: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
12: Ah, chansaars.
11: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
13: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
14: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
15: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
14: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
16: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al is nagedacht over uw pensioen.
14: Doen we wel. Argenta.
17: Zo simpel kan het zijn.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: M&M, repeat, doen we niet.
19: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer...

iets niet kapot te krijgen uit de Nilly's Teenage Dirtbag. Met Weedus. Hey, trouwens, de Zuidkijker ook. Ja, naar deze vriend. Op zaterdag 8 augustus daar staat hij op On The Beach in Zeebrugge met zijn World Tour. David Guetta nu met One Republic.

Ja, het gaat een feestje worden. Tomorrowland, dit keer met voor het eerst Calvin Harris. Man, dat gaat echt knallen daar. Dit was Promises, zometeen Unhealthy van Anne-Marie en Shania Twain. Maar eerst With Him Temptation en Smash Into Pieces, Somebody Like You. Sometimes

0: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
1: de max. Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Heel goedemiddag, het is 12 uur.
0: 14 uur.
3: Dit is Nicky van Driessen.
4: PFAS opruimen zal miljarden kosten. Ons land zal zo'n 2 tot 6 miljard euro kosten hebben door de PFAS-vervuiling, dat schrijft de krant De Standaard. PFAS zijn vervuilende stoffen die in veel producten zitten, zoals pizzadozen en pannen. Ze maken materialen waterafstotend of vuilafstotend. Het probleem is dat ze nooit verdwijnen, niet in de natuur en ook niet in ons lichaam. Er is nu dus berekend hoeveel het kost om die stoffen op te ruimen en de ziektekosten te betalen. Het gaat over heel veel geld. Groen parlementslid Mieke Schouwvliegen wil dat we stoppen met PFAS te gebruiken.
5: Dat is een gigantische kost en het toont nog maar eens aan dat we zo snel mogelijk moeten stoppen om PFAS te produceren en die te verspreiden in onze omgeving. Want de kost voor het op te ruimen, de bodemvervuiling onder andere, of het uit ons drinkwater te halen, is gigantisch. Maar vooral ook de impact op onze gezondheid en de kost die dat met zich meebrengt. Dus de gezondheidskost is ook heel, heel groot.
4: Morgen stijgt de prijs voor benzine naar zijn hoogste peil in bijna 4 jaar. Super 95 wordt dan meer dan 7 cent duurder en blijft nog maar net onder de 2 euro voor een liter. 1,99 euro is morgen de nieuwe maximumprijs. De brandstofprijzen zijn door de oorlog in het Midden-Oosten erg gestegen. In Bergen, in de provincie Henegouwen, zijn honderden mensen aanwezig op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie. 4 jaar geleden reed een man daar 7 carnavalisten dood, 81 anderen raakten gewond. Samen met zijn passagier moet hij zich nu verantwoorden voor een volksjury. Marieke van Kouwenbergen daar, hoe verloopt het?
6: Ja, het proces is vanmorgen begonnen met bijna 1,5 uur vertraging. Er zijn dan ook 400 mensen naar hier gekomen, vooral families en nabestaanden. En zij vertelden mij dat het bijzonder moeilijk is om 4 jaar na het drama oog in oog te staan met die bestuurder. Volgens hun advocaten heeft hij met opzet mensen aangereden en was hij bezeten door snelle auto's, maar de advocaat van de bestuurder zegt dat hij nooit mensen heeft willen doden. Op dit moment wordt er een samenvatting van het onderzoek voorgelezen en straks begint dan het verhoor van de 2 beschuldigden.
4: Bedankt, Marieke. En de jonge Fransman Paul Sexas zal meedoen aan de Ronde van Frankrijk. Hij is 19 jaar en een heel groot talent. Dit voorjaar won hij de Waalse Pijl en was hij 2e in Luik-Bastenaken-Luik na wereldkampioen Tadej Pogacar. Zijn ploeg vond het eerst nog wat te vroeg om al aan de Tour mee te doen, maar komt daar nu dus op terug. Deze namiddag kans op intense en onweerachtige buien in het centrum en oosten van het land. Temperaturen tussen de 15 en 20 graden.
0: M&M.
3: En hop, zo duiken we samen jouw maandagmiddag in met uiteraard weer goede muziek van Lost Frequencies. Eerst Eva Max, Sweet Bub Cycle.

Blast Frequencies blijft zo goed, hè. En dat is gewoon een kerel van bij ons die wereldstatus heeft gemaakt. En over wereldsterren gesproken, vrienden, sinds deze morgen is in Rate the Song Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love volledig centraal. Het is aan jou om te beslissen, ja, of om mee te beslissen vooral, of we meer of minder hier op M&M moeten laten horen. Gaat die straks door in Rate the Song of niet? Heb jij dus voor het zeggen door punten op 10 te geven en je ongezouten mening. Het is trouwens een voorloper van een nieuw studioalbum dat van Madonna gaat droppen. Het gaat crazy worden. Want Madonna, hallo, icoon uit de 80s, 90s, Nilly's, teens, heeft in elke tijd wel wat hits de wereld ingestuurd. Gaat ze nu opnieuw doen dus met Sabrina Carpenter. Nog zo'n waanzinnige wereldster. Benieuwd wat jij ervan vindt dus. Vrienden, punten op 10 in de app van M&M, stuur ze door. En ook wat je ervan vindt. Bring your love. Laat me weten. Rate the song.

Song. Ja, Madonna en Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Daar heb je een mening over en daar heb je punten voor gegeven in de app van M&M. Blijven nog binnenkomen trouwens. Ik mis de hook, zegt Stefanie. Daarom krijgt hij een 5 op 10. Silke gaat voor een 8 op 10. 10 op 10 voor mij, twee idolen, zegt Anne. Pascal is nog niet zo overtuigd, niet zo speciaal. 6 op 10, een onvoldoende net binnen van Sandrine. Nog wat onvoldoendes ook van onze vriend Orhan. Goeie vibes, daar krijg ik ervan, zegt Brian. Suzy gaat ook voor een onvoldoende. Maar Nikki die gooit 1 punt extra sinds deze ochtend. Het nummer groeit bij mij. Ik geef het nu al een 9 op 10. Alsjeblieft, goed gedaan. 8 op 10 zie ik hier nog binnenkomen. Ook een 11 op 10 van de Sven. Als ik alles op een hoop gooi, wat zie ik dan? Nou, toch goed hoor. 7,5 op 10. Dat is goed genoeg om door te kunnen gaan naar een volgende ronde in Rate the Song. Na 6 uur. En nu, van bij ons, altijd goed. Berre, how beautiful this life is.

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

Ja, wow, volledig mee eens. Pascal in de app van M&M. Dit blijft toch echt een topsong. 50 Cent en Olivia met Candy Shop. Zometeen de Imagine Dragons met Believer. Ray is weer op zoek naar haar husband. En Kygo, Galit, nu. Veel plezier straks met DJ Anke Goerge. Dit is Save My Love.

0: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op Luminus.be.
3: M&M Live.

Hey, goedemiddag. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is er zo'n 3 kwartier file tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Na een voertuigbrand is 1 rijstrook daar afgesloten. 20 minuten erbij ook op de E34 vanaf Melselen en op de E19 vanaf Sint-Job. Op de E17 dan 10 minuten erbij vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er 1 kwartier vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En 1 kwartier richting Stabroek op de R2 tussen Waasland Zuid en de Liefkeshoektunnel. Op de buitenring rond Brussel, 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op andere plaatsen zijn dat enkel kleine vertragingen.

elkaar. Want deze week staan ze zowel zaterdag als zondag in de Lotto Arena. En ze gaan er natuurlijk ook veel songs brengen uit hun nieuwe album Exit. Dat album is nu een dikke week uit. Met als grootste hit daarop natuurlijk Nacht in Amsterdam. En dat kwamen ze ook al eens live brengen in de M&M Ochtendshow.

0: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
2: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
3: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
4: Bij HyperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij HyperXL. Let's see you shine.
5: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.

merk. Mei is een mooie maand om te verjaren. Ja, ons mama die is gisteren ook verjaard. Proficiat nog eens aan ons Karineke, mijn eigen mama. Maar de ochtendshow die is ook nog naar iemand op zoek. Ja, naar iemand die morgen jarig is op 5 mei. Dus ben jij jarig op 5 mei of ken je iemand die jarig is? Laat het nu even weten in de app van M&M, want de M&M ochtendshow heeft jou nodig. Laat maar komen.

Macklemore, Ryan Lewis en Ray Dalton met Can't Hold Us. Ja, en zelfs de regen kan ons niet tegenhouden vandaag, want wat was dat zeg, dit weekend? Oh, onweerbuien, regen, niet normaal. En vandaag dus opnieuw nattekes. Maar hey, we gaan gewoon even onze ogen sluiten nu en doen alsof we in een dancing staan. Net als de internetmeme die bij dit nummer hoort. Turn the lights off.

0: Met de superplusdeals van De Leize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in...
0: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Okie, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
6: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
6: Ja, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: Goedemiddag, het is 1 uur.
10: 14 nieuws.
9: Met Nicky van Driessen.
11: Alle PFAS opruimen zal miljarden kosten. Ons land zal zo'n 2 tot 6 miljard euro kosten hebben door de PFAS-vervuiling. PFAS zijn vervuilende stoffen die in veel producten zitten om ze bijvoorbeeld waterafstotend of vuilafstotend te maken. Maar het probleem is dat ze nooit verdwijnen. Niet in de natuur en ook niet in ons lichaam. Groen parlementslid Mieke Schouwvliegen vindt dat bedrijven die PFAS gebruiken die miljarden kosten moeten betalen.
12: Het is nu de bedoeling dat de verschillende ministers, federaal, Vlaams, Waals, Brussels, samenkomen om te kijken hoe dit kan omgezet worden tot een PFAS-sectorfonds die slachtoffers vergoedt voor geleden schade aan de ene kant, maar die er ook voor zorgt dat de vervuiler betaalt en voor de opkuis van die vervuiling.
11: In Antwerpen zijn de Michelinsterren voor dit jaar uitgereikt. 9 Belgische restaurants krijgen voor de eerste keer een ster. Peter de Kroebelen, waren daar verrassingen bij?
13: Ja, net bekendgemaakt. 3 sterren zijn en blijven voor Zilte in Antwerpen en Boeri in Roeselaar. En de Jane haalde de tweede ster al binnen. Ook Quinn, het Gontois uit Knokke, haalde de tweede ster. En voor de rest heel veel restaurants met een nieuwe eerste ster. Est uit Heverlee bijvoorbeeld. Maar ook bekende namen. Hè? Stefan Buijs met een recente zaak Subtiel in de pannen. En ook Danny Horsele met zijn zoveelste ster uit zijn loopbaan voor Moskou in Gentbrugge. Het is hier een prijzenregen, een sterrenregen en een feest voor de gastronomie in ons land.
11: Morgen stijgt de prijs voor benzine naar zijn hoogste peil in bijna 4 jaar. Super 95 wordt dan meer dan 7 cent duurder en blijft nog maar net onder de €2 voor een liter. €1,99 is morgen de nieuwe maximumprijs. De brandstofprijzen zijn door de oorlog in het Midden-Oosten erg gestegen. En bij een Russische raketaanval in de buurt van Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne zijn al zeker 5 doden gevallen. Een 20-tal andere mensen zijn gewond geraakt. Volgens de gouverneur van Kharkiv blijven er nog altijd gewonden aankomen in de ziekenhuizen. Er is ook schade gemeld aan huizen, appartementen en winkels. Deze namiddag kans op intense en onweerachtige buien in het centrum en oosten van het land. Het blijft wel tot 20 graden. Morgen trekt neerslag over en is het minder zacht tot 16 graden.
10: M&M.

Taylor Swift. Ja, tijdens het concert van Pommelien Thijs was er ook een mini Like Me-reunie, waar dus Camille Tont, Francisco Schuster en Maxim ook mochten zingen mee samen met Pommelien. Was echt wel heel mooi om te zien. Dit is Hoe dan ook.

0: optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
3: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
2: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
3: Waar zie je die giraf daar?
2: Of Zoo Plankendaal.
3: Oh, zo schattig.
2: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
4: Hoe vaak denk je aan ons?
5: Nooit. En dat is een half jaar geleden.
6: Ik zou zo zeggen, 3 keer in het jaar zeker.
4: En jij? Denk jij ook zo weinig aan je ziekenfonds?
7: Als we ze nodig hebben, ja, maar anders zou betaal ik het.
8: Mijn ziekenfonds?
7: Ja.
8: Denk je?
7: Ja.
4: Ja.
5: Nooit.
4: Gelukkig denken we bij de Liberale Mutualiteit wel aan jou. LM. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.

Een nummer 1 banger stuurt Luc hier door. Shout Love Tonight. Het zal wel zijn, zeker en vast. Bella Kay heeft ook een nieuw nummer uit sinds vorige week. Promise heet het. Het klinkt zo.

naar Antwerpen vanaf Melcelen. Ook op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. En 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Op de E19 vanuit Brussel is er voorbij Mechelen-Noord geen hinder meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland dan 25 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent nog 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de buitenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En voor de rest enkel kleine vertragingen. Hi. M&M.

van Shakira. Swedish House Mafia die bestaat uit Axwell, Ingrosso en Steve Angello. En die hebben vorige week een fotodumpje geplaatst van hun als drie DJ's. Volop in de brainstorm, in de studio's. Dus de fans die verwachten dat er een nieuw album misschien wel aankomt. Hey, zou goed zijn.

0: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor moederdag.
1: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
2: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
1: Maar dank u.
0: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
3: M&M, repeat, doe it.

Eddy van de Velder stuurt, ja Anke, het is een regenachtige en half zonnige dag, maar ik ben er zeker van dat jij het beter gaat maken met de juiste muziek. Dat is super lief. Misschien wel eens een goede FU, zoals Lily Allen dat zegt, tegen deze dag, tegen alle regen. Dat kan ook wel eens helpen natuurlijk. En ook het nieuwe nummer van Teddy Swims, dat eigenlijk echt zo goed is. Hij heeft trouwens ook fantastisch gedaan op Coachella, daar voor de eerste keer opgetreden. En deze daar ook live gebracht. Mr. Know-it-all.

0: in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Een hele goede middag, het is 2:00.
5: 14 nieuws.
4: Met Nikki van Driessen.
6: De Michelinsterren zijn uitgereikt. 9 Belgische restaurants krijgen dit jaar voor de eerste keer een ster van de restaurantgids Michelin. Dat is een echt gastronomisch kwaliteitslabel en ook een mooie beloning voor de chefs en hun teams. In Vlaanderen gaat het om Bloesem in Borgerhout, Atelier Noen in Leefdaal, Agnes in Sint-Martens-Bodegem, Komaf in Wommelgem, Moskou in Gentbrugge, Subtiel in de Pannen, Vintage in Kontich en Est in Heverlee. Quinnes, 33, uit Knokke-Heist krijgt er 2 en de Jane van chef Nick Bril blijft na de verhuis ook een 2-sterrenrestaurant. Boerien Roeselare en Zilte in Antwerpen blijven de enige 3-sterrenrestaurants in ons land. Een volledig overzicht kan je vinden in de app van VRT Nieuws. Voor het eerst in 1,5 maand zijn vandaag alle distributiecentra van Bpost weer open. Het personeel staakte vooral tegen de verschuivingen van de werkuren tot nu. Miljoenen brieven en pakjes zijn de voorbije weken wel blijven liggen, maar voor de klant komt er niet meteen een compensatie. Wel bij zendingen die verloren zijn gegaan, bijvoorbeeld aangetekende reispassen, zegt Bpost.
7: Als blijkt dat die reispassen nooit aankomen, dan is er wel degelijk een vergoeding voorzien in dit soort gevallen, zeker omdat het om een aangetekende zending gaat. Dus we gaan dat ook kunnen traceren en zwart op wit kunnen zien als die nooit zou aankomen. En dan kunnen we wel overgaan tot een vergoeding voor zowel de verzendingskosten als ook standaardvergoedingen voor de inhoud, in deze dan die reispassen.
6: In Nederland hebben pro-Palestijnse actievoerders het monument voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam beklad. Vannacht werd op het monument rode verf gegooid en het woord genocide geschreven. Net vandaag vindt in Nederland de dodenherdenking plaats, de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De pro-Palestijnse groepering heeft nu die actie dus opgeëist. Deze namiddag is er kans op intense en onweerachtige buien in het centrum en het oosten van het land. We halen wel tot 20 graden. Morgen trekt een neerslagzone over België en is het ook minder zacht. Temperaturen tot 16 graden.
5: M&M.
4: Zometeen de nummer 1 nog eens uit de M&M 50. Eerst nog eens terugblikken naar Bieber Cella. Dit is Justin Bieber.

0: Alex Warren en Fever Dream. Ja, derde week op rij.
1: M&M.
0: Ja, derde week op rij, de nummer 1 in de M&M 50. Maar hoe lang blijft die dream nog duren? Dat kan jij natuurlijk mee bepalen. Hè. Via de M&M app en via M&M VRT Max, het M&M kanaal, daar kan je mee stemmen. En Harry Styles, die is blijkbaar verloofd met Zoe Kravitz. Dat meldt toch wel de roddelpers. Heel benieuwd of dat allemaal waar is. We zullen er binnenkort misschien wel iets van horen. Het is As It Was.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Nou wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze Fibertex. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim. Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
4: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
4: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Profel.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
8: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
7: Absoluut. Met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
8: Ah, Profel.
7: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profil.be.
9: Bij Séparis XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Séparis XL.
10: Let the sun shine.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score

starwalking. Ik ken iemand die vooral nog op wolkjes aan het lopen is volgens mij. En dat heeft alles te maken met afgelopen zaterdag. Want tussen alle donder en onweerswolken door was daar nog altijd Back to the 90s en Nilly's in de AFAS Dome. Als je het gemist hebt, spijtig, want het was de allerlaatste editie. Als je er wel bij was, dan heb je ongetwijfeld goed gedanst op Nina Black. Haar set begon met Bailando van Paradiso. En dan schakelde ze toch even over op deze I Don't Know, haar eigen single.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus.

A10 vanaf Kleine Bareel en 25 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland is er 40 minuten vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de afrit Borgerhout is het uitkijken voor een defect voertuig. Richting Gent nog een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En voor de rest zijn dat enkel kleine vertragingen.

Straks dan zou ik maar eens goed luisteren naar Club Kouter vanaf 4 uur. Want ze hebben groot nieuws over een artiest. Dat is het enige wat ik daar nu al over kan vertellen. Dus dat kom je allemaal straks te weten. Nu Olivia Rodrigo, die gaat een nieuw album droppen op 12 juni. Deze Drop Dead, die gaat er ook op staan.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in...
2: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
4: Okie, taco doki.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven.

goede Michael Jackson classic verlicht toch het tristige weer van vandaag. Geef toe, Thriller. Ja, moet erbij dat doen, dat lachje. En je kan zeker ook de film eens checken, Michael, die het leven van Michael Jackson in kaart brengt. Die film die is een dikke week geleden uitgekomen en er komt waarschijnlijk zelfs nog een deel 2 van. Want nu vooral al even uitkijken naar 1 en 2 juli, want dan gaat BTS voor de allereerste keer naar ons land komen in het Koning Boudewijn Stadion. Dus de BTS Army, die staan al helemaal klaar. Dit is Swim.

0: elk?
1: Die was, die ligt hier nog altijd.
0: Momenten, Max.
1: Ik kende dat. Je hebt een berg kleren die al dagen ligt te roepen om opgeplooid te worden. Alleen al van er naar te kijken zakt de moed in de schoenen. En je weet, als je eraan begint, dan zet je wel even zoet. Op zo'n moment kunt je echt wel iets gebruiken dat het wat plezanter maakt.
0: Zoals een aflevering van Thuis op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
1: de max.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd.
4: Maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
6: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
7: Een hele goede middag. Het is 3:00.
8: VRT Nieuws.
7: Met Nicky van Driessen.
9: Er zijn op dit moment problemen in station Brussel-Zuid. Want al het treinverkeer van en naar het station Brussel-Zuid is sinds ruim een half uur niet meer aan de gang. Er zou een verdacht pakket gevonden zijn, maar dat wil NMBS voorlopig nog niet bevestigen.
10: Sinds 2:40 rijdt er geen enkele trein meer van en naar Brussel-Zuid. Het treinverkeer is daar dus volledig onderbroken. En dat op bevel van de ordediensten. Het station zelf is niet ontruimd. Dus reizigers kunnen nog wel naar het station, maar de perrons die zijn wel leeggemaakt.
9: Een onthaalmoeder uit Evergem in Oost-Vlaanderen is veroordeeld omdat ze 2 jaar geleden een baby van 6 maanden door elkaar heeft geschud. Ze krijgt een voorwaardelijke celstraf van 3 jaar en moet zich ook aan strikte voorwaarden houden. Zo moet ze zich psychologisch laten begeleiden en mag ze niet meer in de buurt van het gezin komen. Het is niet duidelijk of het kindje op lange termijn letsels heeft overgehouden aan het incident. 9 Belgische restaurants krijgen dit jaar voor de eerste keer een ster van restaurantgids Michelin. Er is ook 1 nieuw restaurant met 2 sterren, Queen's 33 in Knokke. De Jane van chef Nick Bril blijft ook na de verhuis een 2-sterren restaurant. Voor de chef was die bevestiging van zijn 2 sterren een hele opluchting.
11: Dat was absoluut nodig. We zijn 6 maanden geleden gestart. Veel onzekerheid, veel twijfel. Veel weerstand, ook veel tegenslagen. Waarvan ook natuurlijk voor een heel deel te wijten aan mezelf. En dan werk je naar een plan en dan werk je naar een toekomst en dan werk je naar iets waar je in gelooft. En daar hebben we vandaag onze bekroning op gekregen en daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. Ja.
9: Bourrie in Roeselare en Zilte in Antwerpen blijven de enige 3-sterrenrestaurants in ons land. Een volledig overzicht van alle sterrenrestaurants kan je vinden in de app van VRT Nieuws. En in Brussel begint de 75e editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd rond deze tijd, dit keer gewijd aan de cello. Er zijn deze keer geen Belgische deelnemers. De Koningin Elisabeth-wedstrijd is een van de zwaarste en belangrijkste muziekwedstrijden ter wereld. Ze loopt tot 30 mei en is vanaf de halve finales ook te volgen op de VRT-kanalen. Er is kans op intense en onweerachtige buien deze namiddag in het centrum en het oosten van het land. We halen wel zachte temperaturen tot 20 graden. Morgen trekt de regenzone over en is het ook minder zacht tot 16 graden.
12: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
13: M&M.
7: Straks Faithless, maar dan in een nieuw jasje. You love it or you hate it. Nu Gracie Abrams en That's So True.

Homewrecker. Kijk er nu al naar uit om hem live op Pukkelpop te zien deze zomer. Ja, en Bebe Rexha en Faithless, die hebben de handen in elkaar geslagen voor een nieuwe versie van Insomnia. Dit is dus New Religion, de nieuwe versie ervan.

0: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor moederdag.
1: En binnen een paar weken hebben wij hier een schoon bloemenveld, hè?
2: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
1: Maar dank u.
0: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.

die zou ik nu graag wel eens live zien eigenlijk. Pink. Het lijkt me zoveel power en show op dat podium. FM&M. Ja, en zometeen twee van de drie Swedish House Mafia leden die je ook kan zien op Tomorrowland dit jaar. Eerst 100%.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Ekili. Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire

0: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: M&M Live.

Smith en Niall Horan met Drive Safe. Ik had nooit gedacht dat Sabrina Carpenter en Madonna nog zouden samenwerken. Maar kijk, het is toch gebeurd. Bring Your Love, die hoor je momenteel in Rate the Song. Dus jij kan nog altijd kiezen of die doorgaat of niet. En straks bij Alexandra Gazina hoor je het nog een keer. Nu Manchild.

Castle Ray, D-Block Europe. Ik heb hier al een heel vrolijke Kim van ons zien binnenwandelen. Want ze is zometeen te gast hier in Club Kouter. Ja, geen wannes deze week. Die is de seizoensfinale van Thuis aan het opnemen. En daarom krijgt Kouter heel de week bezoek van andere soapgezichten. Zoals vandaag dus de vrolijke Kim van ons. Dus dat wordt weer heel plezant. Hè. Ik heb jou ook nog goede muziek hier. Ondertussen Mark Amber, straks Merken. Eerst Tame Impala, die song Dracula, die ken je. Maar Jenny van Blackpink, die heeft daar nu ook een versie op gemaakt dat ze erbij zingt. Hey, wat een samenwerking. Dit is Dracula dus in de Jenny remix. The

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
1: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
0: Behandelingen zonder resultaat.
2: Het heeft nooit niet geholpen. Nee.
0: Is er sprake van een verdienmodel?
3: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
0: Op de rug van de patiënt. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
6: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
6: Ah, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
10: Met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
9: Oh, Pascal, je bent een held.
10: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
11: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
10: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.

0: treinverkeer herneemt in Brussel-Zuid. Er rijden dus opnieuw treinen van en naar het station van Brussel-Zuid. Om 2:20 vanmiddag is al het treinverkeer naar dat station stilgelegd omdat er een verdacht pakket was gevonden, zegt de federale politie.
1: Er was een melding van een verdachte tas die zich op een trein bevond. Die trein hebben we daarom laten stilstaan in Brussel-Zuid en die moet geëvacueerd worden om die verdachte tas te kunnen onderzoeken. Spoorwegpolitie en Securrail hebben een perimeter ingesteld en die beveiligd, terwijl Dovo het pakket is komen onderzoeken. De tas is komen onderzoeken. Dat bleek dan gelukkig negatief. Dus de perimeter is opgeheven intussen.
0: Er zullen de rest van de avond wel nog vertragingen en geschrapte treinen zijn in Brussel-Zuid, meldt NMBS. Je checkt best de routeplanner. De Brusselse brandweer heeft vorig jaar bijna 100.000 interventies met de ambulance gedaan. Daarnaast moest de brandweer ook meer dan 4.000 keer uitrukken voor een brand. Het aantal interventies blijft elk jaar stijgen. De Brusselse brandweer ziet daarvoor twee oorzaken.
2: Dat is logisch. De Brusselse bevolking verhoogt ook. En de mensen zijn ook een beetje minder zelfbehulpzaam. Dus bij het minste doen ze een beroep op de hulpdiensten in plaats van eerst na te denken, is dat wel dringend? Kan ik dat zelf niet oplossen of kan ik dat niet oplossen met hulp van iemand anders?
0: Vandaag is ook de dag van de brandweer. En 9 Belgische restaurants krijgen voor de eerste keer een ster van restaurantgids Michelin. Een van die 9 is restaurant Est in Heverleen, Leuven. Chef-kok Abel de Meester is 27. Hij nam het restaurant van zijn vader over met een nieuwe naam en een nieuw concept. En hij is ook de jonge chef van het jaar volgens Michelin en is daar blij mee.
3: Vanaf 7 oktober. Ja, dat is echt die 1 ster. Ja, we kwamen naar hier zonder verwachting, maar er was de afgelopen weken wel wat geschreven. Dus gehoopt toch ergens van, hè, misschien kunnen we er al bij zijn. Maar dan, dat dat dan gebeurt en dan nog een keer die award van Young Chef. Ja, kan het moeilijk beschrijven nu.
0: De Jane van chef Nick Bril blijft ook na de verhuizing 2-sterrenrestaurant in Antwerpen. En ook Quines 33 wordt een 2-sterrenzaak. Dat bevindt zich in Knokke. Boerien Roeselare en Zilte in Antwerpen blijven de enige 3-sterrenrestaurants van ons land. Het weer, dat is deze namiddag nog altijd kans op een paar intense buien. Lokaal kan dat ook een onweer zijn, temperaturen tot 20 graden. Morgen ook veel regen overdag, in het westen wel ietsje droger. En dan halen we temperaturen tot 16 graden.
4: Zeg Mona, wat is dat de laatste tijd zo druk op de weg?
5: Ja, het is vrij druk en ook het treinverkeer loopt helemaal mis, hè, vandaag. Al wel een beetje goed nieuws, want in Brussel herneemt dus het treinverkeer van en naar Brussel weer, meldt de NMBS. Dan op de Antwerpse ring naar Nederland 1 uur vertragen. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Naar Gent 25 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Stabroek 20 minuten van Waaslandhaven-Zuid tot de Liefkeshoek-tunnel. Richting Antwerpen 40 minuten bij op de E34 van Meldselen tot Waaslandhaven-Oost. Daar moet je over de pechstrook door een ongeval. 50 minuten aanschuiven vanaf Antwerpen-Haven. Een half uur vanaf Sint-Job. Hinder op de E313 in Lummen door een ladingverlies. Verderop vanaf Massenhoven een half uur bij. 15 minuten file golven op de A12 vanaf Wilrijk liever.
4: Sorry.
5: Niet zo hard lachen jij.
4: Sorry. En ik heb een zwak voor versprekingen. En Wilroek zit wel echt in mijn top 5 van deze week, Mona. Sorry, zeg
5: voilà,
4: maar.
5: Kijk. En dan dus nog naar Antwerpen, 20 minuten vanaf Kruijbeke. Rond Brussel op de binnenring een half uur bij van Anderlecht tot Jette. Daar is de weg wel vrij. Op de buitenring 15 minuten file golven van Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette en elders kleine vertragingen. M&M.
4: Ik heb zo'n leuk nieuwtje voor je vandaag. Je gaat het willen horen. En dat is zelfs niet al wat plezant is vandaag. Want ik heb ook nog een nieuwe sidekick voor één dag. Je hoort het allemaal

0: This is what you came for, Calvin Harris en Rihanna. M&M. Hallo, welkom bij een nieuwe Club Kouter. Ik zal meteen al met de deur in huis vallen. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws vandaag. En ik zal met het slechte nieuws beginnen, want dan zijn we daar meteen vanaf. Wannes is er niet bij deze week. Hij moet gaan draaien voor thuis. Hij moet heel deze week gaan draaien voor thuis. Het is ook een belangrijke week, want hij moet de seizoensfinale draaien, dus we gaan hem een beetje moeten missen deze week. Dat is het slechte nieuws. Er is ook goed nieuws. Eigenlijk twee dingen die goed zijn. Eén, we gaan een beetje rust hebben deze week. En het goede nieuws is dat ik daardoor elke dag wel een soort van vervanger heb in deze show. Een tijdelijke sidekick voor twee uurtjes lang die ooit of nu nog steeds in een dagelijkse fictiereeks speelt. En vandaag is de collega van Wannes. Hallo, Kim van Onsen.
1: Hallo.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Goed, hè? Ja, alles gaat goed. Ik ben hier geraakt, ik ben hier vlot geraakt. Ik heb er zin in om nog eens radio te maken. Dus ik ben blij.
0: Zo goed dat je er ook bij kan zijn vandaag. Je speelt natuurlijk intussen mee al zo'n 2 jaar, denk ik, in thuis. Als ik juist gerekend heb.
1: Op scherm 1,5 jaar. Maar wij nemen altijd een paar maanden vroeger op. Dus ik ben echt al wel 2 jaar op de set van thuis.
0: Oké, dat is goed. En nog altijd content van?
1: Vrij content van, meestal wel, ja.
0: Jij moet natuurlijk ook met Wannes samenwerken. Af en toe even luid daar op de set?
1: Hoe gaan we Wannes opkrijgen? Ik hoef dat nu niet uit te leggen, maar Wannes is kind of mooie chaos, maar wel altijd chaos. En ik ben gewoon heel blij als je met hem samenspeelt. Dat is superleuk. Dat is lachen.
0: Ja, zeker.
1: Maar ik ben wel blij dat ik de baas niet ben, want de regisseur of zo moet echt wel constant zeggen van Wannes, stop met praten.
0: Focus, kijken.
1: Maar ik kan er gewoon van genieten. Dus kijk, ik vind het heel leuk, maar hij is druk, hè. Dat moeten we gewoon
0: proberen. Hij is druk, ja. En in een radioshow is dat plezant. We hebben iemand nodig die babbelt natuurlijk, hè, op de radio. Maar op set moet hij misschien af en toe wel.
1: Af en toe even, we moeten soms een keer tot orde roepen. Maar ja, ik heb hem heel graag en het is een van mijn leukste collega's. Dus.
0: Ja, hoe komt het eigenlijk dat jij deze week niet op de set van thuis moet staan? Want ja, er is natuurlijk een belangrijke seizoensfinale bezig. Allee, of toch, die ze moeten draaien.
1: Ja, ik snap waar je naartoe aan het gaan bent, kleine deugeniet Kouter.
0: Ja, sorry, ik moet mijn journalistieke skills, ik heb dat gestudeerd, af en toe moet ik ze eens bovenhalen.
1: Ik heb wel opnames deze week, maar niet zoveel als Wannes.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, het ding is, ik weet dat jullie bij thuis allemaal heel voorzichtig zijn met spoilers geven.
1: Ja, want dan krijgen we naar ons voeten.
0: Ik weet het. Wannes, die is daar helemaal niet zo voorzichtig.
1: Nee, ik krijg er veel naar zijn voeten.
0: Dus hij heeft alleszins beloofd dat hij elke dag een update gaat geven wat er zo wat ongeveer op de set gebeurd is. Hij heeft dat vandaag ook gedaan. Dus we gaan eens even luisteren wat hij precies te vertellen heeft.
2: Hey Kaatje, ik ga je jammer genoeg een week moeten missen, want ik ben de seizoensfinale aan het opnemen. Maar ik heb beloofd om jou elke dag een update te sturen, dus hier komt de update. Het was een dag vol meningsverschillen en verzoening. Ja, gek hè, gekke combo. Daar weet je nog niet heel veel mee, maar misschien weet je morgen wel meer, want ik ga jou elke dag gewoon een kleine update geven. En dan komt dat helemaal in orde. En zo ben ik er toch nog een beetje bij. Hè? Doei, love you. En groetjes aan Kim. Doei, Kim.
1: Dag, schatie.
0: Ik zag je wel een beetje zo opschrikken. Zo, van, wat zegt hem nu?
1: Het is Wannes, hij heeft weer veel gezegd. En eigenlijk ook niks. Hè?
0: Ja, dat toch? Is zo. Dat is zo.
1: Perfect.
0: En veel woorden om dankjewel en salut te zeggen ook.
1: Exact.
0: Goed, je hebt hem gehoord. Morgen krijgen we alleszins een nieuwe update. Maar voor jou, voor vandaag toch, Kim.

0: Dance the Night, Dua Lipa. We spelen zo meteen Wat was dat? Het is de quiz waardoor je weer helemaal op de hoogte bent van wat er gebeurt in de wereld. Speel je graag mee, dan stuur je nu Wat was dat? In de app van M&M. En je krijgt zoals altijd ook nog een tip van mij. De tip, ik ga hem steken in de vorm van een vraag aan jou, Kim.
1: Oké. Okay.
0: Hoe kom jij naar het werk?
1: Ja, dat hangt er vanaf naar waar, maar vandaag ben ik gekomen met de auto.
0: Met de auto.
1: Ja.
0: Het zou een tip kunnen zijn. Als je graag mee wil spelen zo meteen, dan stuur je Wat was dat? In de app van M&M.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
4: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
3: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verdwijnt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
4: Waar zit die giraf daar?
3: Of Zoo Plankendaal.
4: Oh, zo schattig.
3: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
5: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
4: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
5: Een beter cadeau-idee? Check smartphoto.be. Medi-market. Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op Felix.be.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Score alle aandacht.

0: We gaan weer Wat was dat spelen. De quiz waardoor je weer helemaal op de hoogte bent van alles wat er gebeurd is in de wereld. Het is maandag. Ik weet niet of jij weet hoe het in elkaar zit, Kim. Maar wij spelen eigenlijk een beetje voor degene die de beste van de week is. Dus we beginnen, we hebben een soort van weekranking. Degene die de beste is op het einde van de week, die wint onze exclusieve Club Kouter Sokken.
1: Echt wel cool. Maar dus vandaag zijn we al sowieso de beste van de week. Deze vind ik al goed.
0: Je legt de lat eigenlijk voor de week. Dus ja. Ofwel doe je het heel goed en dan weet je van niemand gaat er nog over kunnen. Ofwel doe je het minder goed en dan hoop je dat niemand het beter doet.
1: Dat hangt van de vragen af. Stel dan gewoon makkelijke vragen.
0: Maar ik doe mijn best. Je moet gewoon een beetje de actualiteit in de gaten houden. En dan komt dat helemaal goed. Vandaag speelt Laura mee. Dag Laura.
2: Hallo.
1: Hey. Dag Laura.
0: Dag. Laura, heb jij de actualiteit een beetje gevolgd vandaag?
2: Nee.
0: Nee, oké, dat is al een slecht begin, moet ik toegeven. Hoe komt het? Ben je druk bezig geweest met het werk vandaag? Of school? Kan ook.
2: Nee, vandaag moet ik niet werken, maar nee, ik volg niet het nieuws.
0: Oké.
2: Alleen als dat toevallig opstaat, dan hoor je dat wel, maar anders...
0: Oké, Laura, nee? Dan gaan we het gewoon op een soort van algemene kennis moeten doen vandaag.
2: Ja, school.
0: Oké, dat is goed.
1: Dat komt goed, Lara.
0: Je gaat dus zo meteen spelen. Je krijgt 45 seconden de tijd om zoveel mogelijk vragen juist te beantwoorden. Weet je een vraag niet, zeg je best gewoon pas, dan bespaar je zoveel mogelijk tijd. En jouw tijd begint te lopen van zodra ik de eerste vraag heb gesteld. Is dat duidelijk, Laura?
2: Helemaal. Ik hoop dat het lukt.
0: Oké, dan gaan we eraan beginnen. Hier komt jouw eerste vraag. In Amsterdam zal je vanaf vandaag geen reclame meer tegenkomen van CO2-vervuilende producten zoals hamburgers, auto's of vliegreizen. Van welk land is Amsterdam de hoofdstad?
2: Nederland.
0: Dat is juist. De vakbonden zijn gestopt met staken. Alle bpostpakjes worden opnieuw verstuurd. Laat eens horen hoe blij je bent als je pakje er eindelijk is.

0: zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: M&M Live.
3: Tant.
4: Michelin?
5: Ja? Dat...
6: Oh, live.
5: Laura, je hebt 6 juiste antwoorden gegeven. Dat vind ik echt wel zeer goed.
4: Amai, had ik niet verwacht.
5: Ja, je ziet, soms kan je ook gewoon op basis van algemene kennis wel goed vooruit raken in deze quiz.
4: Ja, dat is waar.
5: Kijk, Laura, je hebt de toon gezet voor de week. We horen elkaar misschien wel op het einde van de week als jij onze winnaar bent, hè?
4: Oh, dat zou wel spannend zijn, hè?
5: Laura, komt sowieso goed. Geniet nog van je avond. Bye.
6: Bye.
7: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
8: Dit is deze week de M&M Big Hit.
7: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: van David Guetta. Zeg, Mona, het is geen verrassing natuurlijk. Het wordt gewoon erger en erger op de weg.
1: Ja, het is vooral rond Antwerpen echt niet leuk. Dus op de Antwerpse ring naar Nederland 1 uur vertragen. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Staanbroek zijn dat er 20 van Waaslandhaven-Zuid tot in de Liefkeshoek-tunnel. Richting Antwerpen bijna 1 uur aanschuiven op de E34 van Meldselen tot Waaslandhaven-Oost. Daar moet je over de pechstrook door een ongeval. 1 uur bij ook vanaf Antwerpenhaven. Een half uur vanaf Sint-Job en vanaf Massenhoven. Ook op de A12 vanaf Wilrijk en op de E17 vanaf Kruijbeke. Rond Brussel op de binnenring verlies je een half uur van Anderlecht tot Injette. Op de buitenring een half uur file golven van Sint-Steven-Swoluwe tot Injette. Richting Brussel 10 minuten bij vanaf Ternat. Hinder op de E40 vanuit Leuven in Sint-Steven-Swoluwe. Daar staat een defect voertuig en elders enkel kleine vertragingen.
2: Dit was Family Days.
3: Live in de Afasdoom.
0: We moeten allemaal collectief, denk ik, nog een beetje bekomen van Pommelien Thijs in de Afasdoom. Ben jij gaan kijken, Kim?
4: Ik wou kei graag gaan kijken. Allee, ja, nee. Mijn dochter van 7 wou heel graag gaan kijken. Dus ik had mijn andere mama's zo naar tickets gezocht. Maar ja, zoals altijd zat ik dan niet klaar op het Tomorrowland-achtig moment dat ik er moest klaarzitten. En er waren dan alleen nog maar staplaatsen. Maar ja, met kindjes van 6, 7 jaar is dat echt niet te doen. Hey, ik kan die ook niet een uur op mijn schouders houden. Dus
0: het was meer dan 2 uur.
4: Dus. Adel, voilà. Dus, ja, dat ging dan niet. Dus oproep aan Pommelien Thijs voor de volgende keer. Denk aan mij. Call me. Bel mij. I need tickets voor mijn dochter blij te maken.
0: We krijgen dat wel geregeld volgende keer, Kim. Maar ze heeft 5 keer gespeeld in de AFAS-Zoom. Zeer indrukwekkend. De laatste show kon je ook integraal volgen op M&M. Die info komt nu misschien een beetje te laat voor u.
4: Toch bedankt.
0: Maar ik vind dat we dat toch een beetje moeten herbeleven deze week. Dus hebben we zo af en toe nog eens een live liedje van in de AFAS-Zoom. Zo om te laten horen.
4: Ja. Dus als mijn dochter nu aan het luisteren is, voilà, ook een beetje voor jou.
0: Voilà, ook voor haar. Ik moet gaan van Pommelien Thijs live in de Afasdoom. En dat klonk echt heel goed. En dat was met dansers en dat was met visuals. En het was, ik wil u niet jaloers maken. Het was vreselijk. Je had er helemaal niet bij moeten zijn.
4: Ik dacht het al.

0: Ik moet gaan van Pommeli Thijs live in de AFAS Dome. Nu, ik had nog iets beloofd voor tijdens deze show. Ik had nog een nieuwtje beloofd. Een dingetje dat ik moet vertellen. Iets wat je absoluut niet wil missen. Jij kijkt zo lippen stijf op elkaar.
1: Ja, mag ik dat? Nee, jij moet zeggen. Hè?
0: Ik ga nog niet. De vraag is natuurlijk over. Gaat dit?
1: Alleen nog eens. Wat?
0: Over, ja, ik kan het niet meer opnieuw laten horen. Okay. Maar de vraag is zo, over wie gaat dit? Maar dat komen ze dan zo meteen te weten, snap
1: je? Ja, maar dat mag ik dan toch? Ik weet het
0: ja,
1: al. Maar,
0: ja, ik weet het.
1: Maar wat een raar spel.
0: Ik vond dat je zo braaf, dat je zo braaf zo.
1: Aan ja, kijk, ik mag het niet zeggen.
0: Ik mag niks zeggen. Nee,
1: kan ik dan een tip zeggen? Ja, nee, hè.
0: Je mag een tip zeggen.
1: Ik denk wel dat het een vriend is van Pommelien Thijs.
0: Ah, dat zou
1: wel. Nee, dat zou wel kunnen. Maar ja, die heeft veel vrienden en vriendinnen.
0: Veel vrienden.
1: Nee.
0: Sowieso wel. Wij zijn sowieso wel vrienden. En kan je zo meteen iets vertellen over die goede vriend van deze show?
1: Ja.
2: Pop-icoon Madison Beer komt naar België. Op 28 mei in de Lotto Arena in Antwerpen. Een show vol emotie en hits die je niet wil missen. Madison Beer live. Tickets en info via livenation.be. Samen met M&M.
3: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
4: Slim naar Antwerpen presenteert...
5: De Wegwijzer.
4: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
6: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
4: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
7: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
8: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
9: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
8: Maar dank u.
7: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
10: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
10: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
10: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
11: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
12: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.

0: Wake Me Up van Avicii. Ja, ik heb nog een nieuwtje beloofd. Iets wat je sowieso wil horen. Veel mensen die in de app van M&M gestuurd hebben, die hebben al juist geraden dat het waarschijnlijk iets met Aaron Blomhaar te maken heeft. De tip was duidelijk, hè.
1: Anna, was dat toch nog een tip?
0: Maar ja, wie dat komt, dat is van een van zijn nummers, hè. Ja, fragmentje. Bon, Aaron Blomhaar die komt binnenkort uit met zijn nieuwe album. Op 15 mei komt dat album uit en die dag staat hij ook in het depot in Leuven om zijn album daar voor het eerst ooit te spelen voor iedereen. Maar wat als ik jou vertel dat dat eigenlijk al veel eerder kan?
2: Dag, liefste luisteraars van M&M. Het is Aaron Blomhaar hier.
3: Ontdek samen met Club Kautar, exclusief en als eerste...
2: het debuutalbum van Aaron Blomhaar.
0: Ja, voor de rest.
1: Ah, goed, hè, zeg. Ja, goed. Oh, dat is er precies een kerstmis.
0: Kerst zo in het midden van mei.
1: Goed, hè.
0: Je kan dus een album nog voor de rest van de wereld dat kan horen... bij ons voor de allereerste keer beluisteren. En ik zou het je nu in geuren en kleuren kunnen vertellen... maar eigenlijk kan Aaron dat gewoon zelf...
2: Hallo, dag liefste luisteraars van M&M. Het is Aaron Blomhaar hier. Volgende week komt mijn debuutalbum Oorsprong eindelijk uit. Maar nog beter nieuws. Wij kunnen dat samen exclusief al beluisteren donderdag met Club Kautar. Dus wil je daar graag bij zijn, dan raad ik u nu aan om naar VRT Max te gaan en u in te schrijven. Heel graag, tot dan.
0: Dat gaat zo ongelooflijk plezant worden, want we gaan dus allemaal samen deze donderdag kunnen luisteren naar dat album. Aaron Blomhaar is er zelf ook bij. En dan kan
1: dat is
0: zo...
1: het, hè. Dat is, ja, samen met Aaron Blomhaar. Ik denk dat er nu een paar dames thuis denken.
0: Ja, die zijn al aan het nadenken over welke outfit dat ze aan zouden willen doen. Ik heb dat vroeger ook ooit met Justin Bieber gedaan. Ik ben zo ooit, dat was mijn allereerste concert en ik ben toen echt zo een nieuwe outfit gaan kopen, omdat ik dacht, hij gaat mij zien en hij gaat beseffen dat ik de vrouw van zijn leven.
1: Nooit gebeurd. Maar Aaron Blomhaar is een beetje de Justin Bieber van Vlaanderen, toch?
0: Toch? En weet je waarom je daar vooral bij wil zijn? Hij gaat dan zo bij de nummers af en toe eens zo iets extra vertellen. Dus we gaan zo de juicy details te weten komen.
1: Ja, jij hoopt maar, dat. Jij wilt de juicy details weten. Maar
0: daarvoor doen we het, Kim. Daarvoor doen we het. Ik ben er alleen maar voor de juicy details. Dat is toch het leukste wat er is. Kan je dat ook zo een keer doorvertellen? Mensen, ja, maar Aaron Blomhaar heeft me dat zelf verteld.
1: Ik ben er zeker van, want de Aaron zei het.
0: Voilà. Maar dus, het wordt sowieso een feestje. Het wordt sowieso super gezellig. Als je er graag bij wil zijn, dan moet je nu vooral naar VRT Max gaan. Je daar inschrijven en ons vooral overtuigen waarom je er zeker bij moet zijn. Dus ga maar nu naar VRT Max en schrijf je daarin via de M&M kanaalpagina. En dan gaan wij zo meteen, misschien wel al eens, zonder dat we het doorhebben, een kleine sneak peek geven van zijn album. Hè, Kim?
1: Ja, zeker weten.

0: Blomaert.
1: Dag liefste luisteraars van M&M, het is Aaron Blomaert hier.
2: Ontdek samen met Club Kautar, exclusief en als eerste...
3: het debuutalbum van Aaron Blomaert.
4: Ik kan deze zaterdag bij een exclusieve listening... zaterdag, donderdag bedoel ik.
5: Zaterdag heb jij weekend.
4: Ik zei daar net al tegen Kim, ik ben niet zo goed wakker vandaag. Ik heb een pittig weekend gehad, dus ik heb het gevoel dat ik
5: nog... Wat bedoel je met pittig?
4: Ja, zaterdagavond was het M&M Back to the 90s en Nilly's. Voilà, meer hoeven we...
5: En die lag om 10 uur in je bek.
4: Ja, zeer vroeg. Zeer vroeg. Dus vandaar dat ik zo vandaag soms nog een beetje moet wakker gemaakt worden.
5: Dat is niks, ik ga je helpen.
4: Maar dus deze donderdag kan je bij een exclusieve listening party zijn van Aaron Blomaert met zijn nieuwe album Oorsprong. Je moet je gaan aanmelden via VRT Max als je er graag bij wil zijn. Nu, Aaron die is hier deze donderdag ook, dat we ons al een beetje kunnen voorbereiden op die albumpresentatie natuurlijk. Hij gaat die dag ook mee de show presenteren. Dus ik wil eigenlijk een beetje een klein experimentje doen met iedereen die hier elke dag voor mij komt zitten. Want ik heb elke dag een andere site. Dat ben jij vandaag, Kim. Uh-huh. We hebben de volledige tracklist al van zijn album. Maar ik ben benieuwd hoe jij denkt dat minstens één nummer klinkt.
5: Oké.
4: Okay. Ja,
5: je mag er eentje
4: uitkiezen van mij. En dan gaan we zo meteen eens even checken. En dan kunnen we dat donderdag voorleggen aan Aaron.
5: Ja, sorry. Er is één titel dat echt mijn aandacht trekt.
4: Ja.
5: En dat is Twee Dikke Vinger.
4: Er is al veel om te doen geweest op het internet.
5: Ik stel mij heel veel vragen.
4: Ja.
5: Dus ik heb daar wel een idee bij wat het kan zijn.
4: Dan mag jij vooral je gang gaan, Kim. Dit is jouw podium, dit is jouw moment.
5: Oké, ik ga het pakken, hè.
4: Ja, 3, 2, 1.
5: Ik stak mijn vingers tussen de deur. Weg mijn humeur. Hallo aan gezeur. Twee middelvingers voor die deur.
4: Dat vind ik eigenlijk niet zo slecht.
5: Goed, hè?
4: Ik vind dat eigenlijk wel echt goed.
5: Maar dat gaat het zijn, hè. Ik ga er bonk op zitten.
4: Ik vind eigenlijk echt, Kim, dat je had gewoon mee in die studio moeten gezien. Ik stak mijn twee dikke vingers tussen de deur. Goed, we zullen zien wat het wordt.
5: Maar ik heb er nog andere vragen bij ook, maar dat ga ik even nu voor mezelf
4: houden. Kunnen die voor in de privé of opnemen?
5: Ja, toch, twee dikke vingers. Ja, ik vind het een heel goede titel.
4: Oké, dat is het belangrijkste. Goed, donderdag kom je dat misschien wel zelf te weten. En dan vanaf volgende week horen we het natuurlijk allemaal. Maar ik ga het voorleggen aan Aaron, uw versie.
5: Wat hij ervan vindt, dank je wel.
4: Ik zal je de update dan wel laten.
5: Merci.

0: Ja, het is nu nog altijd Club Gouter, of dat nu zonder Wannes of met Wannes is. Vandaag is Kim van Ons erbij als mijn sidekick van
1: met
0: de dag.
1: Alle plezier.
0: Maar we moeten nog iemand toevoegen aan ons clubje. Dat doen we elke dag. Maar ze moet wel onder bepaalde voorwaarden vallen. Anders mag je de club die dag er niet in.
1: Ja, vandaag heb ik iets bedacht.
0: Ja.
1: Goed.
0: Ja, je mag
1: ik zou kunnen meedoen, maar dus iemand anders moet aan volgende voorwaarden voldoen. En die persoon moet rechtshandig zijn. Moet iemand zijn die de airfryer dringend moet uitkuisen. En iemand die elke dag naar thuis kijkt.
0: Goed gevonden, Kim. Ben je de persoon die we zoeken, ben je rechtshandig, moet je de airfryer dringend uitkuisen en kijk je elke dag naar thuis, dan moet je je vooral melden in de app van M&M. Want dat zorgt ervoor dat we je zo meteen misschien wel gaan bellen, dat ik je de boodschap ga geven dat jij officieel lid mag zijn van Club Gouter. En dan krijg je ook nog eens een sticker die dat bewijst tegenover al jouw vrienden en collega's. Dus laat maar van je horen.
2: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
3: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
2: Huh?
3: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
4: Onwaar.
3: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
2: Ah, oei, ja.
3: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuwscheck op TikTok en Instagram.
5: VRT Nieuws, helemaal helder. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
5: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard.

0: Lisse.
1: Er is treinhinder nog altijd in Brussel door een verdacht pakket.
2: Wat kunnen de mensen daaraan doen? Dus niks. Hè. Dus ja, het zijn de gekken die dat plaatsen. Zo simpel is het.
3: Maar in Noord hebben we anderhalf uur met kind vastgestaan. En er waren heel veel mensen, dus dat was niet zo heel erg leuk.
1: Ja, treinen rijden opnieuw wel van en naar het station van Brussel-Zuid. Want vanmiddag was alle treinverkeer stilgelegd. Omdat er een verdachte tas was gevonden op een trein, maar het was vals alarm. Er zullen de rest van de avond wel nog vertragingen en geschrapte treinen zijn, meldt NMBS.
4: Reizigers die zullen zeker nog de rest van de avond met zijn rekening moeten houden met vertragingen en met de geschrapte treinen. De B-treinen bijvoorbeeld, die de avondspits versterken en die vertrekken vanuit Brussel, die rijden sowieso niet. Dus wie de trein moet nemen, die raden we zeker aan om onze reisplanners te raadplegen en ook om zeer goed te luisteren en naar de aankondigingen in het station.
1: Op het grote assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy in de provincie Henegouwen is de belangrijkste beschuldigde verhoord. Hij reed 4 jaar geleden met een BMW in op een groep carnavalisten. 7 slachtoffers stierven. Marieke van Kouwenbergen, wat is jou opgevallen tijdens dat verhoor?
5: Ja, het is duidelijk dat de beschuldigde gek was op snelle, luxueuze auto's. Hij noemde die auto's zijn baby's en was er ook bijzonder trots op. Volgens zijn ex-vriendinnen reed hij gevaarlijk, tot 200 km per uur. En de voorzitter overliep ook alle verkeersovertredingen die hij al had gepleegd. Rijden zonder gordel, negeren van een rood licht, maar vooral veel snelheidsovertredingen. Hij erkende dat en zei dat hij zich dom had gedragen en antwoordde vlot op al die vragen. Maar toen het ging over de dodelijke aanrijding in Strepy, stokte zijn stem en kreeg hij het moeilijk. Het verhoor is nu 1,5 uur aan de gang en zal nog een tijdje duren.
1: Een onthaalmoeder uit Evergem in Oost-Vlaanderen is veroordeeld omdat ze 2 jaar geleden een baby van 6 maanden door elkaar heeft geschud. Ze krijgt een voorwaardelijke celstraf van 3 jaar en moet zich dus aan strikte voorwaarden houden. Zo moet ze zich psychologisch laten begeleiden en mag ze niet meer in de buurt van het gezin komen. Het is niet duidelijk of het kindje op lange termijn letsels heeft overgehouden aan het incident. Er blijken ook 2 Belgen aan boord te zijn van het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan, waarop 3 mensen overleden zijn nadat ze ziek zijn geworden aan boord na een mogelijke virusuitbraak. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. En het was onderweg nu naar Argentinië, van Argentinië naar Kapverdië, toen passagiers ernstig ziek werden en stierven. En veel passagiers zijn ook ongerust.
6: All we want right now is to feel safe and to get home.
1: En de Fransman Antoine Sibierski wordt de nieuwe sportief directeur van voetbalclub Anderlecht. Onze redactie heeft vernomen dat hij er een contract zal ondertekenen. Hij zou midden deze maand al van start gaan. Sibierski volgt bij Anderlecht Olivier Renard op, die daar in februari werd ontslagen. Hij komt over van de Franse tweede klasser Troyes. Vanavond is er lokaal nog kans op wat regen. Na middernacht wordt het droger weer bij temperaturen van 8 tot 12 graden. Morgen krijgen we vooral veel buien overdag en halen we toch nog 16 graden.
7: Mona, het is opnieuw drukker geworden op de weg. Surprise.
8: Opnieuw drukker en weer al rond Antwerpen, ja.
7: Sorry Kim, ja,
9: ik ga nooit meer thuis.
7: Uit, ja.
8: Op de Antwerpse ring naar Nederland. Laten we daarmee beginnen. Meer dan 1 uur bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Staanbroek 15 van Waaslandhaven-Zuid tot de Liefkeshoektunnel. Richting Antwerpen nog 3 kwartier bij van Meldselen tot Waaslandhaven-Oost. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Nog 1 uur naar Antwerpen vanaf Antwerpen-Haven. Een 30 minuten vanaf Sint-Job, ook vanaf Massenhoven. 20 minuten op de E19 vanaf Kontich, ook op de A12 vanaf Wilrijk. En 40 minuten op de E17 vanaf Kruijbeke. Hinder op de E313 naar Lummen in Randst. Dat komt door een ongeval rechts. Rond Brussel op de binnenring verlies je 30 minuten. Dat is van Anderlecht tot Injette. Op de buitenring 3 kwartier file golven van Sint-Steven-Swoluwe tot Injette. Je vertraagt nog 10 minuten richting Lummen tussen Heverlee en Herent. En hetzelfde op de N31 richting de E40 bij Brugge. M&M.
7: We zijn nog steeds op zoek naar iemand die rechtshandig is, iemand die de airfryer dringend moet uitkuisen en iemand die elke dag daar thuis kijkt.

0: Nog steeds welkom bij Club Kouter. We hebben ongelooflijk plezant bezoek vandaag bij ons. Kim van Ons, een collega van Wannes bij Thuis. Ja, Kim, je bent hier natuurlijk omdat Wannes een hele week aan het draaien is voor de seizoensfinale van
1: zegt
0: Thuis.
1: Zegt hem, hè.
0: Ah, zou die, ons, ja. Zou die een beetje gelogen hebben om gewoon op vakantie
1: werken
0: te zijn?
1: Werken, ja, hij is daar waarschijnlijk de set weer op stelten aan het zetten en veel chaos aan het veroorzaken. Maar goed, ja, hij zal daar wel zijn.
0: Hij is daar, denk ik, hopelijk toch zijn personage Niels in leven aan het houden. Weet je, ja. We weten natuurlijk niet wat er exact gaat gebeuren. Nee,
1: mag... Ah, ik wel.
0: Ja, jij kan daar nog geen tip van geven, zeker?
1: Nee, dat mag ik echt niet. Dat gaat echt boos zijn.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik vind wel... Wannes heeft een heel mooie, uitgebreide verhaallijn.
0: Ah ja, toch?
1: Ja, ik vind van wel.
0: Ah ja, oké. Okay. We gaan straks ook nog een setgeheimpje van jou blootgeven hier. Allee, je hebt een setgeheimpje meegebracht.
1: Ja, ik heb wel iets... Ja, dan is het daarna geen geheim meer en kan ik het niet meer doen. Maar tot nu toe was het leuk, ja, absoluut.
0: Ah, mensen op de set zijn ook nog niet op de hoogte van dit ding.
1: Sommigen wel, sommigen niet.
0: Ah! Oké, dat wordt spannend. Maar eerst gaan we iemand toevoegen aan ons clubje.
2: Welkom in de club.
3: Lauren Bonen.
0: Hey, dag Lauren.
3: Hallo.
0: Lauren, jij zou graag in ons clubje willen?
3: Ja, heel graag hoor.
0: Dan gaan we eens even overlopen om te kijken of dat ook effectief kan. Jij bent rechtshandig, Lauren.
3: Ja, dat klopt.
0: Oké, de meeste mensen zijn rechtshandig, denk ik. Ben jij... Ah, jij bent ook rechtshandig.
3: Ja,
0: want jij kon bij de club eigenlijk ook.
1: Ik kon erbij, ja. Ik ben rechtshandig.
0: Lauren, jij moet ook dringend je airfryer uitkuisen.
1: Ja, maar ja, dat kan nu echt iedereen zijn, toch?
0: Ja,
1: toch
0: dat moet
1: iedereen
0: bij mij...
1: moet dat toch...
0: Ik moet wel eerlijk zeggen, in het begin toen ik mijn airfryer had, dan kuiste ik dat na elk gebruik.
1: Ja, maar dat zou dat toch...
0: En nu doe ik dat niet meer.
1: Ik heb wel een tip nu. Ik heb zo van die, ja, hoe heet dat, soort bakpapiertjes gekocht op maat van de airfryer. En dan leg ik dat er zo onder, om het nog minder te moeten...
0: Maar mag dat? Want ik heb al ergens gezien dat dat in de fik kan schieten.
1: Ah.
0: Dus ik durf dat niet te gebruiken.
1: Ah, nee, maar dat is speciaal voor
3: ja, ik moet die van mijn mama ook gebruiken. En dat gebeurt soms ook wel eens, dat in de fik
1: schiet.
3: Daarom dat ik ze liever niet gebruik.
1: Oké, ik neem mijn tip terug. Sorry.
0: Lauren, en hoe erg is het gesteld met de airfryer?
3: Ja, het valt soms mee, maar het is ook wel echt... Ja, mijn mama zegt dan soms wel echt eens van, het is tijd, hè. En dan, ja...
1: Het zijn toch zo die kruimels van die kroketten en zo, hè?
3: Ja, zo die krokantjes en zo. Ja. En het vet dan dat dan onderaan blijft liggen.
0: Bij mij, ik denk als je hem nu optrekt, dat hem dat fishsticks...
1: Ja, fishsticks geairfried.
0: Ja, jong, dat is echt het beste wat er is. Ja.
1: Oh,
0: en dat wordt heel krokant. En nu, als ik dan zo soms gewoon zo pak zo één broodje wil afbakken of zo, dan is dat zo twijfel van, vind ik het erg dat er een fishstickgeur aan hangt of niet? Ja, dat zijn de keuzes die je moet maken in je dagelijks leven natuurlijk. Zeg, Lauren, je kijkt ook elke dag naar Thuis.
3: Ja, dat klopt. Zowel het seizoen nu als de vorige seizoenen.
1: Ook nog bezig.
3: Ja, ik ben 2 jaar geleden begonnen met Thuis opnieuw te kijken en ik zit momenteel aan seizoen 15.
0: Oh, amai.
1: Die hard. Je weet dat we aan seizoen 30 zitten, hè? Of 31?
3: Ja, 31. Hè. Oh. Ja, ik ben 2 jaar geleden dus beginnen kijken bij seizoen 1 en met 30, 31. Dus ik zit ongeveer aan de helft nu.
0: Maar Lauren, hoeveel tijd steek je daar dan in? Want dan ben je toch wel echt aan een gigantisch tempo naar Thuis aan het kijken.
3: Ja, maar dat is wel tijdens dat ik aan het voorbereiden ben of aan het werken ben of zo, staat dat soms ook wel eens op.
0: Oké, maar je bent wel ook nu mee met de verhaallijn.
3: Ja, ik ben ook mee.
0: Oké, dus ben je ook mee met Kim haar personage dan?
3: Ja.
0: Het is heftig geweest de voorbije periode, ja. Voor jou?
3: Ja, maar ik ben wel blij dat het gedaan is met Tom eigenlijk.
1: Mm. Ja, vind je het goed dat het voorbij is?
3: Ja, ik vind het toch wel... Ja. Ik vond het tijdens niks komen.
1: Ja, zo, dat is die Lin, hè. Vind je Lin leuk? Want Lin is wel een beetje deugniet soms, hè.
3: Ik vind dat Lin een heel wisselend personage is. Soms denk ik ja en soms denk ik
0: Wat denk je dat er nog gaat gebeuren, Lauren? Want ja, ze zijn nu de seizoensfinale aan het opnemen. Denk je dat er nog iets gaat gebeuren bij Lin?
3: Goh. Ja, misschien toch weer. Ik weet het niet goed. Ik ben nu wel blij dat ze opkomt voor zichzelf. En het zal waarschijnlijk misschien nog iets naar Robin. Of ja, daar moet er nog wel wat gebeuren, denk ik.
0: Oké.
1: Ik zorg in elk geval voor leven, hè. Dat is toch goed, niet?
3: Ja, dat is zeker waar.
1: Leven in de brouwerij.
0: Kijk, voilà. Lin zorgt voor leven. Ik zal zorgen voor het feit dat er een Club Kouter zeker jouw richting uitkomt. Want je bent bij deze officieel lid van de Club, Lauren.
2: Proficiat.
0: Lauren Bonen.
2: Jij bent nu trots lid van Club.

0: The Thing I Love, Max en Andy Grammer. We hebben Kim van Onsen vandaag in de show. Speelt mee in Thuis. Dus Lynn is jouw personage.
1: Ja, klopt.
0: We zijn heel benieuwd of daar nog van alles gaat gebeuren. Ik wil zo van alles te weten komen, maar ik weet dat dat niet gaat natuurlijk. Maar wat je misschien mij wel zo meteen kan vertellen, ik denk dat er op zo'n set, zeker als je zo heel veel samenwerkt met al die collega's, dat er zo achter de schermen wel eens iets kan gebeuren.
1: Zeker?
0: Ja.
1: Er gebeurt veel.
0: Dus ik heb jou gevraagd om eens na te denken over een setgeheimje en dat mee te brengen. En je hebt wel iets mee dat je zo meteen kan vertellen, toch?
1: Ik ga het nu vertellen. Ik vind het ook wel een beetje jammer dat ik het ga vertellen, want dan kan ik het niet meer doen. Maar speciaal voor jullie ga ik het toch onthullen.
0: Ik voel me zeer vereerd, Kim. Dank je wel. Hou het nog even bij. We gaan het zo meteen naar Katy Perry vertellen.
1: Is goed.
0: Oké.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
7: wegwijzer.
6: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
9: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
8: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
10: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
13: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
12: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
14: Smartphone.be.
15: Hier, mama. Speciaal voor u.
16: Oh, dat had je echt niet moeten.
17: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
15: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
16: Oh, maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
15: Oei.
6: Voor een origineel.

0: Natuurlijk, Kim van Onsen zit hier bij mij vandaag in de show. Want Wannes is er heel deze week niet. Oh. Is de seizoensfinale van Thuis aan het draaien?
1: Ja, goed zijn ze.
0: Ja, het feit dat hij daar nu elke dag moet zijn, betekent wel... Allee, dat zegt wel heel veel voor mij, vind ik.
1: Ja, ja, hij gaat erin zitten, hè.
0: Ja, hij gaat erin. Ja, wat gaat er gebeuren?
1: Want jij kijkt altijd zo met die ogen aan mij van vertellen het. Maar, nee, maar jij weet ook dat dat niet mag.
0: Nee, ik weet dat het niet mag, maar het is, mijn fantasie begint zelf al... Allee, snap je?
1: Wat denkt het dan?
0: Maar ja, anders was het... Maar misschien mag ik dat niet zeggen. Ik ga dat niet zeggen.
1: Zie hoe moeilijk het is nu. Zie het zelf, hoe moeilijk dat
0: is. Ja, maar was het zo... Nee, ik ga het niet zeggen. Ik weet het niet, omdat ik denk van... Hij zit er elke dag in. Allee, elke dag bij deze draaidagen, dat toch de seizoensfinale is. Dus dat moet er toch... Hij moet toch met iets te maken hebben.
1: Kijk, oftewel is het iets heel goed, oftewel is het een groot drama. Dat is zo met seizoensfinales. Ja, ja. Dus...
0: Ofwel is hij zo... Want je hebt dat ook vaak, denk ik, als je moet gaan draaien, dat je eigenlijk gewoon zo wat achtergrond moet zijn en zo in de bar een beetje moet zitten. En is dat gebeurd af en toe niet?
1: Dat gebeurt, maar nu niet bij hem, denk ik.
0: Ah, ja, okay.
1: Bij mij is dat soms omdat ik in Bar Madame werk.
0: Ja.
1: Dus dan moet ik zo heel...
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, grando, grando. M&M Live.

0: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
3: M&M Live.
4: Nee, we zullen even gaan naar wat de mensen op dit moment wel weten. Of de mensen die misschien toch nog niet meteen mee zijn. Wat is er eigenlijk op dit moment met jouw personage Lien aan het gebeuren in thuis?
5: Ik vind momenteel dat er een heel mooie... eigenlijk een belangrijk maatschappelijk thema aan bod komt. Dat vind ik wel leuk aan thuis. Dat we vaak zo dingen die in de maatschappij gebeuren kunnen benoemen. En iets kunnen meegeven aan de kijker. Dus toen ik las dat we dit gingen spelen, vond ik dat belangrijk. Maar vond ik dat ook heel belangrijk om dat juist te spelen. Want het gaat over consent. En dus eigenlijk over toestemming. En daar is de laatste tijd veel over te doen geweest. En vooral het feit van, ja, nee is echt wel nee. En stop is een harde stop. Maar ook vooral dat consent veranderlijk is. Het is niet omdat je eerst ja zegt of ergens in meegaat, dat je daarna niet het recht hebt om te zeggen van, ja, nu wil ik dat niet meer. Of ik heb mij bedacht of er zijn redenen waarom ik wil dat het hier stopt. Dus dat eigenlijk altijd kan. En zowel Kobe, die dat Robin speelt, als ik, vonden dat heel belangrijk om dat juist te brengen. Omdat er waarschijnlijk heel veel kijkers zijn of familieleden van kijkers die daar slachtoffer van geworden zijn. Dus we vonden het eigenlijk heel belangrijk. En het is ook gebleken op social media heel vaak in het begin zo van, ja, maar Lien heeft het ook wel een beetje uitgelokt. Ja. En dat was eigenlijk net wat we niet wilden vertellen. Maar we wisten wel dat die discussie op gang ging komen. En dat is ook goed dat die discussie er is. Maar zowel mijn tegenspeler als ik vonden het, alleen ook de makers vonden het heel belangrijk dat aan het einde van de rit daar wel uitkomt van, ja, kijk, consent is veranderlijk en het is altijd belangrijk. Nee is nee en stop is stop. Dus dat moet wel de conclusie worden aan het einde van die verhaallijn. Dus ja, het was een moeilijke verhaallijn, maar ook wel mooi en uitdagend om te spelen. Dus ik heb ook een hele goede tegenspeler, Kobe. Dus we hebben daar heel veel emotie in gestoken en heel veel aandacht aan gegeven. Dat echt wel elk woord is gewikt en gewogen, dat daar toch echt niks. Op een gegeven moment zeg ik, denk ik van ja, ik heb signalen gegeven die misschien niet oké waren. Dat stond er eerst, maar daar is er zo lang over gepraat geweest. Nee, het is, ik heb signalen gegeven die jij verkeerd geïnterpreteerd hebt. Ja, dat zijn zo kleine dingen, maar door een zin een klein beetje te veranderen, elk woord is daar dan belangrijk in om toch nooit het verkeerde signaal te geven. Dus ik hoop dat dat een beetje gelukt is.
4: Want wat is er exact gebeurd tussen jou en Kobe?
5: Robin. Hè?
4: Ja, Robin. Ja,
5: ja, dat is verwarrend. Hè? Ja. Dus Robin, ik was eigenlijk het lief van Robin zijn vader. En op een gegeven moment raakt het uit en ben ik daar heel verdrietig om. En Robin troost mij en is ondertussen komen werken in Barmadam bij mij. En dat troosten gaat een beetje verder en hij wordt een beetje verliefd op mij. Wat dat wel gek is, want hij is heel veel jonger. Maar goed, we gaan er allemaal niet mee. En op een gegeven moment, omdat ik zo verdroevig ben en in de war ben, ga ik daar ook wel even in mee en kus ik hem. Maar of hij mij, ik hem, hè. Maar ook wel omdat zij echt in de war is en droevig. Niet per se, hè. Ze had eigenlijk een beetje moederlijke, stiefmoederlijke gevoelens over hem en wou voor hem zorgen en bij hem op een goed blaadje staan, omdat ze bij die papa op een goed blaadje wou staan. Maar ja, hij had dat dan verkeerd begrepen en ja, door droevig te zijn, toch een keer meegaan in een kus of wel niet, maar uiteindelijk zegt ze wel stop, maar hij flipt dan een beetje en wil toch een kus of meer forceren.
4: Ja.
5: En gelukkig, door een knietje te geven, heb ik dat dan wel kunnen afwenden, maar dan wordt dus de discussie van, is dat dan aanranding of niet?
4: Heeft
5: ze het uitgelegd of niet? Heeft ze op tijd stop gezegd? Dus ook tijdens die aanranding, om het nu maar zo te noemen, was het heel belangrijk dat ik op de juiste momenten stop. Nee, dat het echt wel duidelijk was van, nee, ze wou dit echt uiteindelijk wel niet.
4: De woorden nee en stop zijn wel zeer belangrijk in deze geweest.
5: Absoluut.
4: Heel belangrijk thema. Ik denk dat ook, dat is sowieso super relevant voor de tijd waarin dat we nu leven, denk ik. En absoluut, voor heel veel mensen sowieso heel herkenbaar. We gaan het zo meteen nog wat verder over thuis hebben, want we moeten dat zetgeheimpje nog te weten.

0: bijna 3:30.
1: LM, de Liberale Mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
0: Ja, Mona, ik denk dat Kim toch niet heel snel thuis zal staan straks na 6:00.
2: Nee, inderdaad, want rond Antwerpen gaat het erg super moeizaam. Op de Antwerpse ring naar Nederland 1 uur vertragen. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Naar Gent 25 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Staanbroek nog 15 van Waaslandhaven-Zuid tot de Liefkeshoektunnel. Richting Antwerpen op de E34 van Meldselen tot Waaslandhaven-Oost 3 kwartier. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 1 uur. Op de E19 van Sint-Job 1/2 uur bij. Vanaf Massenhoven 20 minuten. Ook vanaf Kontich en vanaf Wilrijk. Op de E17 naar Antwerpen wat hinder in Deerlijk door een ongeval links. Verder vanaf Kruijbeke 3 kwartier aanschuiven. Door een ongeval op de E34 richting Eindhoven moet je in Reti over de pechstrook. Nog wat hinder op de E313 richting Lummen in Ranst. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Rond Brussel op de binnenring verlies je 20 minuten van Anderlecht tot in Jette. Op de buitenring 3 kwartier filegolven van Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette. Je vertraagt 15 minuten richting Lummen. Dat is tussen Heverlee en Herent. Hetzelfde op de N31 richting de E40 bij Brugge. Nog wat hinder op de E403 richting Kortrijk in Aalbeke. Daar staat een defect voertuig links. En verder enkel kleine vertragingen.
3: M&M.
4: Club Kauta.
3: Kauta El

0: met American Girls. Zeg, Kim, hebben we nu setgeheim nog altijd niet?
1: Komt eraan, ik ga het vertellen.
0: Ah, oké, dat is goed.
2: Beloofd. Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor moederdag.
3: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
4: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
3: Maar dank u.
2: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
5: Kidnet viert feest met Like Me.
6: Tijd om te leven.
5: Wij komen
7: tijdens het hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
5: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsaparade.
6: Want ik ben Like Me.
5: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
6: Tot dan.
5: Van 14 tot en met 17 mei.
6: Want ik ben Like Me.
5: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
8: M&M.

0: en B.O.B. Het is bijna kwart voor zes. M&M. Dat betekent, Kim, dat jouw tijd als sidekick hier bijna op zit.
1: Ik denk dat ik nog een beetje ga blijven, want ik kan toch niet naar huis. Dus dan kan ik toch beter nog een beetje blijven, toch gezellig.
0: Van mij mag je hier zo lang blijven zitten als je wil. Ik denk dat de luisteraars dat misschien ook wel plezant vinden. Nee, maar nu dat je hier toch bent, moeten we toch nog thuisinfo uit jou kunnen halen.
1: Je gaat weer peuteren, hè.
0: Nee, ik ben vooral benieuwd, want ja, we weten nu dat er inderdaad heel dat consentverhaal geweest is met jouw personage Lin. Maar wat zou je graag willen dat er nog gebeurt bij jouw personage? Want ik weet dat soms personages zo in thuis of familie af en toe wel eens een zegs kunnen hebben. En ik zou graag hebben dat mijn personages die kant of die richting uitgaat.
1: Ja, meestal als ik het vertel, gebeurt het niet. Maar ik ga dat nu toch maar weer eens proberen. Ja, Lin heeft al veel mannen versleten sinds dat ze in thuis is gekomen.
0: Zo korte tijd, je moet het maar doen.
1: Ja, ja, dat komt en dat gaat. En even was ik ook zo precies een zwarte weduwe. Want dan, ja, Adille, die ging er dan uit. En dan Louieke, die ging er dan uit. Ja, ja. Allee, Rami, die ging er dan uit. Dus,
0: dat was geen goede track record dat je daarachter...
1: Nee, het ging niet zo goed. Dus ik vind het wel verstandig als ze misschien nu even zou nadenken van wat doe ik verkeerd en hoe kan ik dat verbeteren? Want ik denk eigenlijk door wat ze heeft meegemaakt in haar jeugd dat ze eigenlijk toch wel hunkert naar stabiliteit en rust. Dus ik zou het haar gunnen dat ze nu wel eens een stabiele relatie, dat ze leert uit de fouten van het verleden en dat ze een stabiele relatie kan uitbouwen.
0: En met
1: zou ze
0: wie
1: dat kunnen?
0: Dat denk ik, ja, ik denk dat iedereen dat kan. Er zijn toch veel mensen, soms zelfs in je persoonlijke omgeving, waarbij dat je zo soms denkt, ah, het is toch gelukt om zo een
1: beetje
0: rustig en zo. Ah ja, oké. Maar met wie zou je dan? Want ja, er moet toch iemand zijn waarmee de relatie dan begint?
1: Ja, ik zou graag ook bij die castings aanwezig zijn. Ik zou met nieuw. Ja, omdat er is niet veel opties meer, omdat ze al zo druk is geweest. Je hebt dan nog Tim, maar ja, dat is mijn broer.
0: Ja, dat zou een beetje
1: heel raar
0: zijn.
1: Oké, het blijft eigenlijk zijn fictie, maar dan nog, dat is een beetje extreem misschien. Dus ik zie wel iemand nieuw.
0: Het is niet dat je iemand zou gaan wegsnoepen van iemand anders, bijvoorbeeld.
1: Nee, vind ik ook stout. Dus nee,
0: maar ja, ze is wel een beetje stout, hè, Lin?
1: Soms, niet
0: altijd.
1: Maar
0: ja, het kan toch zijn dat je settelt met iemand die je dan gestolen hebt van iemand anders.
1: Maar ik zeg nu net dat ze wat rust en stabiliteit wil. Dat ze wat rustiger is.
0: We moeten drama van ergens krijgen, hè.
1: Ja, natuurlijk, we hebben nog altijd Cody Niels, de stadsbader. Dat is een optie, ja.
0: Is die nog single in de reeks?
1: Dat is weer zo'n vraag. Ik ga nu niks zeggen.
0: Maar ja, nu op dit moment, die weet het niet.
1: Ik durf het even niet zeggen, omdat dat zo door elkaar loopt. Wat we aan het opnemen zijn en wat er op tv is. Dus ik ga even heel wijselijk nu daarover zwijgen.
0: Oké, maar dan vind ik Cody, dat is al goed dat je dat even de wereld ingestuurd hebt.
1: Dat zou kunnen. Ik zeg niet dat...
0: Nee, maar dat je... gewoon dat je het manifesteren. We hebben hier niks gezegd. Wat je wel nog had beloofd dat je ging vertellen, is een setgeheimpje.
1: Ja, dus ik ben barmadam, hè, in Barmadam. Ja, sorry.
0: Ik had dat nog nooit eigenlijk.
1: Not intended. En dus, ik heb eigenlijk altijd onder mijn toog een flesje Tabasco staan. En dus heel vaak zijn er momenten dat iemand bij mij een koffie komt drinken, of die bestellen iets, of van de sponsor iets, en dan moeten die daarvan drinken. En onlangs was bijvoorbeeld bij Wannes, ik heb het bij Wannes al gedaan, moest je zo een soort adfundum doen. En dan had ik daar net voor we de take gingen opnemen zo'n paar druppels.
0: En Tabasco, dat was heftig. Hè?
1: Dat is echt heftig. Maar ja, die weet dat dan natuurlijk niet. Dus die begint daar met grote teugen aan. En dan is natuurlijk voor mij de vraag, gaat hem gewoon doorspelen? Maar zie ik het alleen heel subtiel aan zijn gezicht? Of gaat hem... En hij speelde door. En ik zei daarna, die heeft niks geproefd. Hij zo, godverdomme gij! Ik zo, en dat was ranzig. Ik dacht, wat een ranzige cocktail hebben ze mij nu gegeven. Ik zo, amai, maar wel u goed gehouden.
0: Amai.
1: Ja, dus af en toe durf ik wel eens iets in een drankje doen om te kijken hoe ze gaan reageren.
0: Zo professioneel van mannen ze ook.
1: Ja, je schiet ervan. Hè?
0: En bij wie heb je dat bij nogal mensen gedaan?
1: Geert Hunaert, ook al eens. Maar weet je, het moet uitkomen. Want als we al achterlopen, er is veel stress, er is weinig tijd, dan weet ik, van onze gedraag nu, ze gaan kwaad zijn. Maar als ik zo voel, het kan, dan durf ik zo dat wel eens doen. Maar nu dus niet meer, hè. Ja.
0: Maar jawel, ze gaan het niet weten. Die zijn allemaal de seizoensfinale aan het draaien.
1: Ja,
0: op dit moment, Kim. Niemand luistert. Die weten dat helemaal niet. Nee, oké, dat is wel goed. Misschien moeten we nog eens zo'n ander dingetje bedenken dat je zou kunnen doen qua prank.
1: Ja, want
0: heel veel zout of zo, dat kunnen ook zo wel eens.
1: Ja, ik kan blijven variëren, hè, wat we daar allemaal in.
0: Zo wat mosterd er nog wat bij, zo echt zoiets vies van maken.
1: Zo. Of in plaats van nootjes dat ik serveer, zo is wat hondenbrokjes.
0: Of zo van die wasabi... van die wasabi-nootjes.
1: Hé, maar dat is heet, hè. Daar ben ik op bevallen, hè. Ik wou eens bevallen. Allee, ja, iets een van de keren.
0: Ah, ja, ja.
1: En ik was dat kotsbeu.
0: Ik wou een keer bevallen.
1: Ja. Ik was ook wel zwanger, hè. Even erbij.
0: Ja, dat is belangrijk.
1: En dus ik was het kotsbeu en ik had overal gelezen dat je pikant moest eten. Dus ik heb echt waar zo'n hele pak wasabi-noten opgegeten. Ik kan u zeggen, het zweet stond op mijn rug. Mijn tong was verbrand, maar s'nachts, ja, daar kwam ze, mijn dochters.
0: Nee.
1: Ja, ik heb dat zelf een beetje in gang gezet. Amai. Met wasabi-noten. Dus,
0: goeie tip.
1: Maar dat is dus heel heet.
0: Ja, oké. Dus dan moeten we dat misschien toch niet geven aan de... Of ja, jawel. Zeg, jawel.
1: Wat tussen.
0: Zeg. Wel grappig.
1: Ja. Ja, ik vind dat leuk om dan uw reactie zo te zien.
0: Ik vind dat goed. Ik moet de volgende keer eens stiekem mijn gsm zetten. Maar dat wordt sowieso gefilmd.
1: Ja,
0: dat wordt eigenlijk zo.
1: Daar zijn camera's, hè?
0: Ja, dat is zo. Jullie zijn een reeks aan het filmen. Vergeet wat ik zei. Nee, dat is goed. Volgende keer moet je het eens laten weten bij welke scène dat je het gedaan hebt. Dan kunnen we erop letten als het op het even komt. Maar merci alleszins al voor dit setgeheim. MNR.

0: in. Zou ik normaal gezien zeggen dat Alexandra Gazina hier in de uitzending komt zitten, dan vanaf 6 uur. Maar ze staat nog in de file. Dus ze raakt hier niet op tijd.
1: Dat is al veelbelovend voor de avond.
0: Ja. Maar, ja, jij moet zo meteen nog terug naar huis.
1: Ja, ja. Maar ja, kijk, ik ben er als ik er ben. Hè, ja.
0: Wel, mocht je er nog tot 8 uur in de file staan, dan zou je misschien Robin van de radio nog wel kunnen horen, want die zijn vanavond allerlei zotte dingen van plan.
2: Het wordt een culinaire show. We gaan namelijk bellen met iemand die op dit moment een wereldrecord frituurbakken probeert te breken, van frituur heel lekker. We hebben daar een verrassing voor gefixt. En daarnaast bellen we nog met Inge van Boerie, sterrenzaak met 3 sterren. En ik ga die bellen als chef. Dat is een personage uit de show. Ik kon je vragen of er mogelijk een stageplaats te versieren valt bij Boerie. Voilà, dat was het.
0: Ik denk niet dat die stageplaats dat gaat lukken, maar ik wens hem alleszins ongelooflijk veel succes.
1: Op het voor Boerie dat niet lukt.
0: Ja, vooral. Kim, dankjewel om erbij te zijn vandaag.
1: Dat is keileuk. Dankjewel dat ik eens een keer mocht langskomen.
0: Je mag altijd langskomen van mij.
1: Ik onthoud dat.
0: En nog heel veel succes met de opnames van de seizoensfinale, waar je dan al dat niet heel veel te doen hebt.
1: Ja, dat zullen jullie dan wel zien.
0: Ik ben heel benieuwd. Bye bye.
1: Bye. Club Koud.

0: Iron van Haven. Veel plezier zo meteen met Laurens Laten.
1: Slim naar Antwerpen presenteert... De Wegwijzer. Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media. Maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
2: Met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
1: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik heb zin in...
3: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
5: Okie, taco doki.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
7: Goedenavond, het is 6 uur.
8: VRT Nieuws.
7: Kijk je van Nicky van Driessen.
9: Een auto is ingereden op mensen in Duitsland. In Leipzig, een stad in het oosten van Duitsland, zijn 2 doden en meerdere gewonden gevallen nadat een auto is ingereden op een menigte in een drukke winkelstraat. Die straat is normaal enkel toegankelijk voor voetgangers. Het is nog niet echt duidelijk of de bestuurder met opzet is ingereden op die mensen of niet. De politie is er op dit moment nog massaal aanwezig. Op het grote assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy in de provincie Henegouwen is vanmiddag de belangrijkste beschuldigde verhoord. Hij reed 4 jaar geleden met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 slachtoffers overleefden die aanrijding niet. Marieke van Kouwenbergen, wat heeft de beschuldigde daarover zelf gezegd?
10: Ja, tijdens het verhoor heeft hij toegegeven dat hij meer dan 100 kilometer per uur reed, dat hij 1 hand op het stuur had en in de andere hield hij zijn gsm vast. Want hij wou een story maken voor zijn sociale media. Hij keek dus niet naar de weg, maar naar zijn gsm. Tijdens het verhoor werd hij ook erg emotioneel. Hij schreeuwde in tranen dat hij spijt had en hij richtte zich ook tot de zaal en zei dat hij nooit mensen had willen doden. De voorzitter vroeg of hij besefte dat hij toen mensen had aangereden en vroeg ook waarom hij niet meteen gestopt was. Hij antwoordde daarop dat hij te hard in shock was en doodsbang was voor de reacties.
9: De man van 27 die vorig jaar in Sint-Laurijns in Oost-Vlaanderen met zijn wagen een jongen van 14 aanreed, na een ruzie over de verkoop van een vape, is veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 met uitstel. De jongen raakte bij het incident zwaar gewond. Hij liep verschillende breuken op. Volgens getuigen reed de man opzettelijk op de jongen in. De bestuurder werd verdacht van poging tot doodslag, maar daarvan sprak de rechter hem vandaag vrij. Hij is wel schuldig aan het toebrengen van slagen en verwondingen, inbreuken op de wapenwet en schuldig verzuim, want hij had de jongen niet geholpen. Er rijden opnieuw treinen van en naar het station van Brussel-Zuid. Om 2:20 vanmiddag werd al het treinverkeer naar dat station ruim 1 uur stilgelegd, omdat er een verdacht pakket was gevonden op een trein. Dat bleek uiteindelijk niet gevaarlijk te zijn. Er zullen nu wel nog altijd vertragingen zijn vanavond, zegt NMBS.
11: Het treinverkeer is hier wel een klein 1,5 uur volledig onderbroken geweest, hè, op een van de drukste spoorpunten van het land. Dus dat betekent ook dat reizigers de rest van de avondspits wel nog moeten rekening houden met vertragingen en met geschrapte treinen. De P-treinen bijvoorbeeld, die de avondspits versterken, die laten we vanavond sowieso niet rijden. Dus als je de trein moet nemen, check zeker vooraf onze reisplanner, want die toont ook de actuele dienstregeling.
9: En dan goed nieuws in de sport. Want in de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft Shari Bosuyt de 2e rit gewonnen. In de sprint van een uitgedund peloton haalde Bosuyt het voor de Duitse Franciska Koch, die wel de nieuwe leidster is in het klassement. Voor Bosuyt is het de grootste zege uit haar carrière en dat kan ze maar moeilijk geloven.
12: Ik zag het eigenlijk echt niet meer goed komen, maar de afdaling kon ik nog zoveel plaatsen goed maken. En ik kwam met zoveel snelheid dat ik gewoon op 300 meter al aanging. En ik denk dat niemand had verwacht dat ik met zoveel snelheid ging komen. Dus wel fantastisch.
9: Het weer, dat is vanavond met lokaal nog kans op een bui. Na middernacht wordt het droger bij temperaturen van 8 tot 12 graden. Morgen krijgen we veel buien overdag. Dan trekt er een actieve regenzone over ons land. We halen dan 16 graden.
7: En dan een besproken avondspits natuurlijk. Mona, waar staan die files ergens?
10: Op de Antwerpse ring naar Nederland kan je lang in de file staan. 3 kwartier bij van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Stabroek 15 van Waaslandhaven-Noord tot de Liefkeshoektunnel. Richting Antwerpen op de E34 van Meldselen tot Waaslandhaven-Oost 50 minuten bij. Dat komt door een eerder ongeval. 40 minuten vanaf Antwerpenhaven, 20 vanaf Sint-Job, 10 vanaf Massenhoven, nog eens 20 minuten vanaf Kontig en vanaf Wilrijk. Ook op de E17 20 minuten bij in Deerlijk. Dat komt door een ongeval links. Verder vanaf Kruijbeke 3 kwartier aanschuiven. Een ongeval op de E34 richting Eindhoven. Daardoor moet je in Reti over de pechstrook. Hinder op de E313 richting Luik in Hasselt. Dat komt door een ongeval links. Rond Brussel op de binnenring verlies je 20 minuten van Anderlecht tot in Jette. Op de buitenring 40 minuten file golven van Sint-Stevens-Woluwe tot in Wemmel. Nog wat hinder op de E403 richting Kortrijk in Aalbeke. Daar staat een defect voertuig links en verder kleine vertragingen. M&M.
7: Een Zweedse queen die echt altijd alles kapot maakt. En een nummer dat ineens terug oppopte een tijd geleden.

Dankjewel TikTok om toch te zorgen dat sommige nummers een tweede adem kunnen vinden. En deze Zara Larsson heeft dat dus gevonden voor deze Lush Life. Is echt een kei goede hit. Ik vind het zo jammer dat die na een tijd zou in een vergetelheid zijn geraakt. En dat die gewoon echt terug out and about is, Zara Larsson. Wat ook out about is, en dat is deze ja, Italo disco hit. Daarvan komt het eigenlijk. Is van Gordo en Reinier Zonneveld. En het geeft me keiveel goesting gewoon in zomer en in aperitieven. Dit is

mystical, magical toontjes van Benson Boone. Taylor Swift, die kan je nog altijd gaan bekijken op Netflix. Ze heeft een kei goede documentaire daar staan. Dit is Applelight.

0: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
2: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
1: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verdwijnt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
2: Waar zie je die giraf daar?
1: Of Zoo Plankendaal.
2: Oh, zo schattig.
1: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.

Bebe Rexha en de zalige David Guetta natuurlijk met I'm Good Blue. En hij komt naar ons land, want hij gaat een fantastisch cool concert geven. Doet hij op 8 augustus aan het Noordzeestrand in Zeebrugge. Want het gaat daar plaatsvinden, echt op het strand, aan de zee. Het is met zijn Monolight Tour en dat wil zeggen dat er heel grote schermen aan staan. Ik beeld me dan in dat daar zo één grote scherm, ja, kolom eigenlijk staat, waar dat echt zalige visuals op gaan te zien zijn en waar dat fantastisch licht bij gaat zijn. Het gaat echt een show worden die je eigenlijk niet wil missen, dus je moet dat zeker eens gaan checken. En misschien is dat wel zo'n concert waar je later van denkt, ah, had ik daar maar bij geweest. Dus zeker toch eens even gaan kijken. Bella Kay, dat is een jonge vrouw die 19 jaar is en een zalige song heeft gemaakt. Het is er eentje die toch wel over een bepaald topic gaat, waar ze het in bloot weer eens een keer zou kunnen bij hebben, bij Dorian Oussums en bij Lotte van Wezenmaal op dinsdag en donderdag. Het gaat over een ongezonde relatie waarin ze telkens opnieuw in dezelfde dynamiek terechtkomt en daar eigenlijk stiekem toch wel een beetje van geniet. I love it, I love it, I love it, I love it.

0: Het is eigenlijk een kleine throwback naar zaterdag. Want toen was het de laatste editie van M&M Back to the 90s en Elise. En deze uit 2003 kon er natuurlijk niet ontbreken. Wim Soutar. En die blijft lekker meezingbaar. Veel plezier met Alexandra Kadzina. Maar eerst, ja, Mona, toch nog 173 kilometer file.
1: Ja, heel veel file vanavond. Op de Antwerpse ring naar Nederland bijvoorbeeld. Daar verlies je nog 3 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Naar Gent 15 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen een half uur aanschuiven vanaf Melkselen. 40 minuten vanaf Antwerpen-Haven. 15 vanaf Sint-Job en vanaf Kontich. En nog 20 minuten op de A12 vanaf Wilrijk en op de E17 vanaf Kruijbeke. Door een ongeval op de E34 richting Eindhoven moet je in Reti over de pechstrook. Rond Brussel op de binnenring verlies je 15 minuten. Dat is van Anderlecht tot in Jette en hetzelfde tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Op de buitenring een half uur file golven van Sint-Stevens-Woluwe tot in Wemmel. Dan wat hinder op de E403 richting Kortrijk in Aalbeke. Daar staat een defect voertuig links en verder naar is meer dan 10 minuten.
2: Alexandra Kadzina.

Lane met Where Is My Husband. Hallo, een hele goede avond. I made it. Ten eerste dikke shout-out en dikke merci aan Laurens Luiten. Die is ingesprongen voor dit eerste half uur. En ten tweede, misschien vraag je je af, waarom ben ik te laat? Ik stond hopeloos vast rond Antwerpen. Nog nooit zo lang in de file gestaan. Echt 3 uur of zo. Dus voilà, laat dit de boodschap zijn, want ook dit is maandag, onverwachte avonturen, dingen die misschien misgaan. Misschien heb je vandaag ook een dag beleefd waarvan je toch nog even moet bekomen, die misschien toch niet zo is gelopen zoals gepland. Dat is helemaal oké. Mocht je jouw maandagse avonturen willen delen in de app van M&M, altijd welkom. Wij gaan gewoon lekker gezellig verder met de show. We komen met goede muziek, nu met Gauthier en Kimbra. Somebody That I Used To Know, een throwback naar 2011. En zometeen heb ik weer jouw muzikale mening nodig over een nieuw nummer dat is uitgekomen. Een zeer opmerkelijke samenwerking. Daar mag jij zometeen jouw mening over geven. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Ik was niet de enige met een maandagsavontuur. Herman Driessens uit Willebroek zat met een geblokkeerde trein in Brussel-Zuid. Klinkt ook niet al te best. En ook Stefan Bakker stuurt dikke file. Ah, het is echt zo'n maandag. Zometeen gaan we bekomen van de maandag met Justy. Turn the lights off.
1: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
2: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
3: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
2: Maar dank u.
1: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: tijdens Coachella kreeg je al een voorsmaakje. En nu is Bring Your Love uit.
1: M&M.
0: Rate the song. Bring Your Love is een collab tussen Sabrina Carpenter en Madonna. Dus tussen eigenlijk het popicoon van nu en van vroeger. Ze matchen echt goed samen, vind ik. Zowel op het podium als in de song. Hun stemmen, als hoe ze eruit zien, als hun podiumpresence. Enkele weken geleden kon je ze al samen zien op het podium natuurlijk. Dan verschenen ze in matching bodysuits op Coachella. Ze zongen onder andere dit nieuw nummer, maar ook bijvoorbeeld Like a Prayer. Die versie is dan nog eens goed viraal gegaan op TikTok van hen twee. Maar nu is het nummer dat ze toen dus in primeur brachten, Bring Your Love, eindelijk uit. En ik wil heel graag weten wat je ervan vindt. Jij beslist mee of we Bring Your Love vaker gaan draaien op M&M of niet. Door jouw mening en een score op 10 te sturen in de app van M&M. Dus neem je app van M&M er even bij, klik die open, hou hem klaar, want ik draai nu voor jou Madonna en Sabrina Carpenter met de Bring Your Love. Hun nieuwste samenwerking en hun eerste. Rage.

0: talk about?
1: Eminem.
2: Read the song.
1: En Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love. Het is een voorstaakje van de nieuwe plaat van Madonna. Die komt begin juli uit. Normaal gezien de opvolger van haar laatste album uit 2005. Confessions 2 zou dan normaal gezien uitkomen. Even kijken, wat vind jij van Bring Your Love? En Noëlla Bernhards uit Schoten geeft het een 10 op 10. Ze zegt, geen van beiden kan iets slechts produceren. Ik vind het echt gewoon super. Imke de Vogel is ook grote fan uit Damme. 10 op 10 stuurt ze. Axel uit Roeselare, 25 jaar, vindt het iconic. Milo geeft het een 7 op 10. Dirk, 9 op 10. Ik vind het wel catchy, laat hij weten. Ook Jimmy, laat weten, 10 op 10. Echt mega super Madonna vibes. Dan is er ook nog Maarten, die is minder grote fan, maar Gunther van Genechten daarentegen stuurt 10 op 10. We hebben toch wel veel fans, paar uitschieters, maar hoofdzakelijk goede scores die ik lees in de app van M&M. Dus hoog tijd om even een gemiddelde te nemen. Gemiddeld kom ik uit aan een dikke 8,5 op 10. Voor Sabrina Carpenter en Madonna. Dat betekent dat je ze zeer zeker morgenochtend opnieuw gaat horen op M&M.

So Much Beauty Around Us. Last Frequencies heeft groot gelijk. M&M. Dat kan al eens vergeten worden in de chaos van het leven, dat er zoveel beauty around us is. Maar alles is oké. Het leven is zo schoon. Dat gaan we straks nog eens uitgebreid vieren met jouw hoeraatje of hoeraatjes van de dag. Zo klein of zo groot als jij maar wilt. Ik neem jou het komende uur ook nog mee op Popdate. Dat is onze dagelijkse meet-up met het leukste popnieuws van het moment. En daar gaan we eens recappen naar een iconisch concert dat afgelopen weekend heeft plaatsgevonden. Het is een concert dat best ver was, dus waarschijnlijk was je er niet bij, normaal gezien niet. Vandaar deze recap, dan kan je toch een beetje meebeleven. Eerst nog cowboybotjes aan, lasso in de hand, want Dasha zorgt voor het vlugje country waarmee jij jouw maandag van je af gaat kunnen shaken. Met Not At This Party. Dus zet die radio maar extra luid. Adem diep in en zing maar uit volle borst mee.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
1: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
0: Behandelingen zonder resultaat.
2: Het heeft nooit niet geholpen. Nee.
0: Is er sprake van een verdienmodel?
3: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
0: Op de rug van de patiënt. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Hey, zin in een nieuwe keuken?
8: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
9: Grando, Grando, Grando.
10: Knaldi.
11: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 4 euro.

0: Het is 7 uur. Goedenavond.
1: VRT Nieuws.
0: Nicky van Driessen.
2: Een auto is ingereden op een menigte in Duitsland. In Leipzig, in het oosten van Duitsland, is een auto in de binnenstad op mensen ingereden. Er zijn 2 doden en 2 zwaar gewonden al geteld. De vermoedelijke dader is gearresteerd. Jeroen Rijngaard, wat weten we nog tot nu toe?
3: Wel, dat een auto met de hoge snelheid een van de belangrijkste winkelstraten, een winkelwandelstraat eigenlijk, in het hartje van Leipzig ingereden is. Volgens getuigen gaat het om een Volkswagen SUV en daarbij werden dus verschillende mensen aangereden. 2 lieten daarbij het leven. Nu, de vermoedelijke dader is dus opgepakt en het gevaar is geweken, maar wie hij of zij is en wat het mogelijk motief is, dat weten we nog niet. Het gaat wel om een winkelwandelstraat, dus ja, veel wijst toch wel op kwaad opzet en de tol. 2 doden dus, 2 zwaar gewonden en dan nog verschillende andere gewonden.
2: Oké, bedankt Jeroen. Meer mensen vragen offertes voor warmtepompen. De installateurs spreken van een stijging met 40%. Vorig jaar zijn er zo'n 35.000 warmtepompen verkocht in ons land. De vraag stijgt telkens als er weer stijgende olie- en gasprijzen zijn. Dat zegt Klimafet, de federatie van klimaattechnologie.
4: Eerst was het een Oekraïne en dan nu is het Iran. Dus die wispelturigheid van die fossiele prijzen, dat begint toch een aantal mensen op hun zenuwen te werken. Zo hebben we ook de transitie al gezien in de autowereld en de mobiliteit. En daarmee kiezen ze nu voor een warmtepomp, omdat daar de elektriciteitsprijs in principe stabieler en naar de toekomst toe goedkoper zou moeten worden. En dat dat een keuze is die future-proof is, die toekomstgericht is.
2: In de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft Shari Bossuyt de 2e rit gewonnen. In de sprint van een uitgedund peloton haalde ze het voor de Duitse Franziska Koch, die wel de nieuwe leidster wordt van het algemene klassement. Voor Bossuyt is het de grootste zege uit haar carrière en dat kan ze maar amper geloven.
5: Ik zag het eigenlijk echt niet meer goed komen. Maar de afdaling kon ik nog zoveel plaatsen goed maken. En ik kwam met zoveel snelheid dat ik gewoon op 300 meter al aanging. En ik denk dat niemand al verwacht had dat ik met zoveel snelheid ging komen. Dus wel fantastisch.
2: En dan het weer. Vanavond is er lokaal nog kans op een bui. Na middernacht wordt het droger. Temperaturen van 8 tot 12 graden. Morgen krijgen we veel regen over ons heen. Er trekt een regenzone over ons land. We halen dan nog 16 graden.
6: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
1: M&M. Alexandra Gazzina.
0: Club Koutar organiseert een feestje deze donderdag waar jij echt wel bij wilt zijn. Trust me. Zometeen alle details.

0: Thomas. Op Aaron Blommaert zijn nieuw album.
1: Dag, liefste luisteraars van M&M. Het is Aaron Blommaert hier.
2: Ontdek samen met Club Kautar, exclusief en als eerste...
3: het debuutalbum van Aaron Blommaert.
0: Aaron Blommaert, zijn nieuw album en ook zijn debuutalbum... komt volgende week uit op 15 mei. Het gaat Oorsprong heten en hij deelde onlangs nog de tracklist op Instagram. Dus ja, de titels en in welke volgorde die gaan verschijnen op het album... daar zitten uiteraard bekende titels tussen die we al heel goed kennen. Deurbel, Egotrip, maar er zitten ook uiteraard nieuwe tussen. Zoals... ik ben eens even aan het kijken. Tranen van Goud, nummer 2 van het album. Of nummer 8, hoe is het zover kunnen komen? Ik ben wel echt heel benieuwd hoe die gaan klinken. Jij misschien wel ook. Maar het goede nieuws is, jij gaat al die nieuwe liedjes misschien wel in primeur kunnen horen. Deze donderdag, 7 mei, organiseert Club Kautar een exclusieve listening party. Dan ga je dat nieuwe album een week voor de release eigenlijk al kunnen horen. Met, dat is nog het beste nieuws van al, Aaron Blommaert himself. Schrijf je in via het M&M-kanaal op VRT Max om erbij te zijn. En ik zou zeggen, ja, maak je agenda maar vrij deze donderdag.
3: Schrijf je nu in via het M&M-kanaal op VRT Max.
1: Heel graag, tot donderdag.

0: de lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
2: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
4: Ah. Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.

Er is weer een nieuw hoofdstuk muziekgeschiedenis bijgeschreven afgelopen weekend. Update door de one and only Shakira Shakira. Zij gaf een gigantisch groot concert op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro in Brazilië. En heel opmerkelijk, dat concert was volledig gratis. Iedereen was welkom, dus je kan je voorstellen dat daar een heleboel mensen op zijn afgekomen. Ik zou het zelf zijn als ik in de buurt was. 2 miljoen mensen zijn naar dat strand getrokken om het zomersfeestje van Shakira mee te maken. Ze stond te stralen op dat podium in zo'n blinkend geel-groen-blauw broekpak. Een beetje de kleur van een mooie pauw. Dat is het kleurenpalet waar het me echt nog wel aan deed denken. Haar krullen in de wind en dan natuurlijk al haar hits. De ene na de andere die het volk daar echt lieten dansen en dansen en dansen tot diep in de nacht. Het begint een traditie te worden daar op het strand van Copacabana, want Madonna en Lady Gaga die gingen Shakira al voor in de voorbije 2 jaren. Dus ik ben heel benieuwd welke grote artiesten nog zullen afzakken naar Rio in de toekomst voor gratis concerten. Ik had trouwens ook dronebeelden gezien van het strand tijdens Shakira haar concert. En dat is waanzin. Echt honderden meters aan mensen. Gigantisch grote massa. Ook heel veel grote schermen. Ze hadden daar goed op voorhand nagedacht. Want ja, als er zoveel mensen afkomen, dan kunnen de mensen van achter natuurlijk niet zo goed zien. Iedereen kon goed meevolgen. Er waren echt heel veel grote schermen. En het was echt muziekgeschiedenis waardig. Rio is natuurlijk iets te ver om snel even over en weer te gaan. Voor mij persoonlijk dan toch. Maar bij deze krijg je toch je eigen privé Shakira concert op jouw maandagavond.

0: een zeer waardige opvolger van Medusa. Cameron Whitcomb's nieuwste nummer Kingdom of Fear. Nu is het tijd voor Gabri Ponte en Sean Paul. Born to Love Ya. En ik heb onlangs nog maar bijgeleerd dat Gabri Ponte ook in Eiffel 65 zat. De groep achter. I'm blue, da ba di da ba da. Voilà, dat is dus dezelfde persoon. The more you know. Dit zijn Gabri Ponte en Sean Paul. Born to Love Ya.
1: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.

Het is instant minstens 10 graden warmer. Cardi B, Bad Bunny en J Balvin met I Like It. Zometeen gaan we samen het leven vieren. Dus denk al eens goed na over iets dat jij graag wilt vieren vandaag. Iets klein, iets groot, iets random, iets raar. Allemaal welkom. En ik ga ook eens nadenken over mijn hoeraadje van de dag. Zometeen.

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.

0: met I Like The Way You Kiss Me.
1: Met Alexandra.
0: Er komen al behoorlijk wat voorraadjes binnen in de app van M&M. Onder andere van Annabo Nuits, 26 jaar uit Schilde. Zij stuurt, hoera van de dag is, mijn auto is afbetaald. Ja. Dat is goed, lijkt mij echt een goed gevoel. Don, 21 jaar uit Antwerpen, laat weten. Ja, wat ik wil vieren vandaag is dat ik weer naar huis mag na mijn werk. Dat snap ik, op een maandag. Hoera daarvoor. En ik gun jou een rustige avond waarin je kan bekomen van deze drukke dag. Ja, de hoera zeggen is belangrijk in het leven, hè? Bij zo kleine en grote leuke momentjes uit jouw dag. Dat doen we hier elke dag. Ik heb ook eens nagedacht voor mijn eigen hoeraatje. Nu, ik moet eerlijk toegeven, mijn dag was best bewogen. Misschien heb je het gehoord daar straks of niet, maar ik was dus te laat voor mijn eigen show. Schaamtelijk, I know. Maar dat kwam dus door het verkeer. Ik was zo gefrustreerd. Ik stond zo lang in de file. Maar onderweg had ik twee volwassen meneren gezien die hun fiets langs de kant hadden gezet en die waren bloemetjes aan het plukken uit de berm. En die zagen er super gelukkig uit dat die van die bloemetjes uit die berm aan het plukken waren. Ze zagen er echt kei gelukkig uit en ik werd daar op zich ook echt kei gelukkig van. Dus dat is mijn hoeraatje van de dag. Vrij random, maar om aan te tonen, een hoeraatje kan ook echt iets heel klein zijn dat jou heeft gelukkig gemaakt deze dag. Laat maar weten wat jouw hoeraatje van de dag is. En dan gaan we het zo meteen samen vieren.
1: Hoera! Met Alexandra. M&M.

0: Purple Disco Machine met All My Life.
1: Hoera! Met Alexandra.
0: En ook vooral met Bo Sterks, 20 jaar uit Buggenhout. Want Bo stuurt dat ze een heel lief briefje heeft gekregen vandaag voor haar voorlaatste stagedag. En ze stuurt een foto door van het briefje in kwestie. En er staat op: heel liefste Bo, je was een topper. Mwah! Dat is lief, je stage op deze manier afsluiten. Er komt ook een ander lief en schattig hoeraatje binnen. Van mama Marianne en dochter Charlotte. Goedenavond allebei.
2: Hallo.
0: Hey, hallo. Het hoeraatje kwam van jou, hè, Charlotte. Wat is jouw hoeraatje van de dag? Zeg het eens.
3: Mijn mama moest niet langer werken en
0: kwam
3: mij dus komen halen.
0: Oh, maar dat is tof. Heel leuk. Oké, dus is jou komen halen van het school dan of van iets anders?
3: Ja, van school.
0: Van school. En gebeurt dat vaak, dat mama lang moet werken en jou dan niet kan komen halen? Soms.
3: Niet zo vaak.
0: Oh ja, niet zo vaak. Soms. Zeg maar. Oké, okay, nee, Charlotte valt even stil.
2: Komt er jou dan halen? Charlotte, die komt er jou dan halen als mama niet thuis is?
3: Mijn papa of mijn oma en oma.
0: Ah, oké. Kijk, de mama sprong even in. En hoe was het voor jou, Marianne, om jouw dochtertje te komen halen vandaag?
2: Ja, leuk, inderdaad. Het waren drukke weken geweest. Dus moest ik iets niet voor opvang regelen en kon ik gewoon ze recht van school gaan halen. En dan weet ik dat ze dat ook zelf leuk vindt. Dus fijner ook altijd zelf.
0: Tuurlijk, inderdaad. Oké, rustige weken, dat klinkt goed. Gaan jullie nog een fijne avondactiviteit doen? Thuis iets gezellig eten? Of wat brengt de avond nog samen, nu dat het toch iets rustiger is?
3: Ik maak zoiets nog een ijsje. Eigenlijk gewoon rustig.
0: Oh, maar een ijsje op een maandagavond klinkt als een fantastisch goed idee. Ik wens jullie smakelijk met het ijsje en geniet van jullie avond. Hoera daarvoor. En salutjes.
1: Hoera. Met Alexandra. M&M.

doen. Shut up and dance. Robin van de Radio zit klaar om jouw maandagavond naar een hoger niveau te tillen zometeen. Je gaat iets kunnen winnen bij hem. Je kan tickets winnen voor naar de film te gaan, maar niet zomaar filmtickets. Nee. Je kan naar de nieuwste Star Wars film gaan. En het is een VIP experience. Geen idee wat dat inhoudt, maar het klinkt best wel fancy. Ik zou het zelf ook best wel willen winnen. Maar het zal eerder voor jou weggelegd zijn. En Robin gaat trouwens ook iets doen met lightsabers. Geen idee wat, het is Robin van de Radio, dus het kan nog alle kanten opgaan vanavond. Vanaf 8 uur met Robin van de Radio. Veel plezier ermee en met Offenbach. M&M. Hey.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Met alle lange weekends en de zomer in zicht, zullen opnieuw heel wat Belgen op vakantie vertrekken. Maar ken jij het verschil tussen een reisverzekering en reisbijstand? Want dat is niet hetzelfde. Reisbijstand is hulp ter plaatse. Als bijvoorbeeld je bagage verloren gaat, dan worden de aankopen van je eerste levensbehoeften terugbetaald. Of de dokter als je een voedselvergiftiging oploopt. Of als je documenten kwijtraakt of moet gerepatrieerd worden. Een reisverzekering dekt de financiële gevolgen, zoals de annuleringskosten van je verblijf of de verloren of gestolen bagage. Deze verzekeringen zijn niet verplicht, maar wel aan te raden als je in alle vertrouwen van je vakantie wil genieten. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
3: Acht uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Er is een tweede geval van het Hantavirus opgedoken bij een passagier van een cruiseschip. In totaal zijn er nu 3 doden bij de passagiers, maar het is niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Koen Braakman, wat weten we?
4: Het Hantavirus is nu ook gevonden bij een Nederlandse vrouw van 69. Dat meldt de krant AD op gezag van de Zuid-Afrikaanse overheid. Want die vrouw is overleden in een ziekenhuis in Zuid-Afrika, nadat ze dus van het schip was gehaald. Eerder had ook al een Britse passagier positief getest op Hanta. Hij ligt in het ziekenhuis, maar hij leeft dus nog. En dan zijn er ook nog 2 passagiers overleden naast die Nederlandse vrouw. Maar bij hen is er geen of toch nog geen link met dat Hantavirus gevonden. De ene passagier is de man van die overleden Nederlandse vrouw en de derde dode is een Duitse passagier. Dat cruiseschip ligt intussen voor anker voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika en de passagiers mogen daar niet van boord. Het Hantavirus, nog eens voor alle duidelijkheid, wordt overgedragen door knaagdieren zoals ratten en muizen en het is vooral gevaarlijk voor oudere mensen.
3: Dankjewel voor de update, Koen. Rusland kondigt een eenzijdig staakt het vuren af in Oekraïne op 8 en 9 mei. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. De wapenstilstand valt samen met de herdenkingsdag op 9 mei. Rusland viert dan de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. President Poetin had aangedrongen op een wederzijds staakt het vuren, maar de Oekraïnse president Zelensky gaf aan dat hij daar niet in gelooft. Ook bij vorige tijdelijke bestanden tussen de twee partijen bleven de gevechten aan het front vaak doorgaan. Een jongeman van 23 is door het Assisehof van West-Vlaanderen schuldig verklaard aan doodslag op een jongen van 15. De dader uit Oostkamp bracht het slachtoffer in september 2021 met een bajonet om het leven. 5 vrienden van de dader pleegden volgens de jury schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. De strafmaat wordt later vanavond bepaald. De Vlaamse Belastingsdienst eist bijna 5 miljoen euro leegstandsheffing van Katoenatie, omdat de boerentoren in Antwerpen al enkele jaren leeg staat. De boerentoren wordt gerestaureerd en verbouwd, maar volgens het leegstandsdecreet is dat geen excuus om vrijgesteld te worden van de leegstandsheffing. De verbouwing van de boerentoren zou in 2030 afgerond worden. De totale leegstandsheffing voor al die jaren zou tussen de 20 en 40 miljoen euro liggen. Katoenatie, de eigenaar van het gebouw, is niet te spreken over de heffing. Vanavond is er lokaal nog kans op een bui of intense buien, vooral in het centrum en het oosten. Na middernacht droger bij temperaturen van 8 tot 12 graden. Morgen trekt een actieve regenzone over, we halen dan nog 16 graden. En woensdag en ook donderdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.

0: Welkom. Aflevering 173. We doen het samen. Kom aan, Fabs.
1: Alles tot de klote.
0: Yeah. Goed. M&M. Oké, beste vrienden, het wordt een mooie show, een culinaire show. Ja, we gaan echt even bellen met een sterrenchef. Dat is al één iets dat zeker is. Daarnaast ook met iemand die een wereldrecord probeert te breken op dit eigenste moment. En dan is er nog iets voor de cinema-liefhebbers. Allemaal voor zometeen, maar beginnen, liefste luisteraar. Dat doen we zoals altijd met een beest. Welk beest zit er verstopt in deze banger, in Illusion van Dua Lipa? Als jij weet welk beest het is, dan stuur je de naam van het beest in de app van M&M. Doe dat vooral.

0: Fabsjes. Een zeer, zeer goede avond, liefste luisteraars. Goedenavond, ook Fabske van den FM.
1: Goedenavond, Robin.
0: Hoe was je weekend?
1: Druk wel. Van hier naar ginder, zo gehold en getjold. Ja, en ik ben nog niet gestopt met tjollen, dus op zich...
0: Prachtig.
1: Prachtig.
0: Prachtig.
1: Ja, zeer prachtig.
0: Ja, het is echt. En ook zeer plichtbewust, want je zit hier opnieuw achter het glas.
1: Ja, klopt.
0: Ja, echt waar. Als een trouwe luitenant van deze show. Louis van der Regie, die is nog steeds olifanten gaan vangen in Zuid-Afrika.
1: Het is daar warm, blijkbaar.
0: Het is daar zeer warm. Zeer warm. En dit is jouw laatste week. Goeie voornemens voor deze week?
1: Wel. Ik denk, Louis, wat is van die gekke dingen of zo? Die neemt u zoiets te grazen. Ik ben daarover aan brainstormen. Maar ik mij misschien niet zeggen, misschien moet het gewoon een verrassing zijn. Is de verrassing al verpest?
0: Het is echt, als je mij gaat te grazen te nemen grazen. En je zegt ik ga u te grazen nemen, ja, dan weet
1: dat
0: ik
1: al niet voorhand, goed eigenlijk. Ja.
0: Op voorhand al dat er iets gaat gebeuren. Okay. Doe maar je best, ik ben uiterst alert voor dat soort zottigheden.
1: Dat zullen we nog wel zien.
0: Daarnaast ook de laatste week van stagiair Laure, geef de pots maar even door. Ja, voor de mensen die denken welke pots is dat? Ja, dat is een headset waarmee ze communiceren. Sergeant Laure, hallo.
2: Hallo.
0: Ja, ook jouw laatste week.
2: Ja, zeg wel.
0: Jij goede voornemens?
2: Ik heb er eigenlijk twee.
0: Zeg maar.
2: De eerste is niet meer van de trap vallen.
0: Mooi.
2: In Brussel.
0: Goed.
2: En, de tweede is ja, toch wel nog een paar goede beestjes zoeken voor deze week.
0: Zeker. Ah, maar dat heeft ze toch voortreffelijk gedaan tot nu toe. Amai, want we zijn met een beest begonnen. Dag Evi.
3: Hallo, goedenavond.
0: Ja. Hallo, voor je richting het beest gaan, wat is jouw goede voornemen van de week?
3: Oh, gewoon lachen.
0: Maar super. Nee, lachen. Super. Ze begint er meteen mee. Dat is goed, dat ga ik ook doen, Evi. Als Fabske van den FM mij te grazen neemt, dan ga ik ook gewoon eens lachen. Dat lijkt me een goed idee.
3: Ja,
0: we zijn met een beest begonnen. Evi, heb je een idee welk beest het zou zijn?
3: Wel, mijn dochter die gaat voor walvis.
0: Oh, zit hij daar in de buurt, de dochter?
3: Ja, zeker. Liana.
0: Ah, kan je eens even doorgeven?
3: Ja, alsjeblieft.
0: Hallo, dag.
4: Hallo.
0: Oh, fantastisch. Dag, Liana.
4: Ja.
0: Ah, met de le van levende jeugd.
4: Ja.
0: Ja. Zeg, Liana, eerst en vooral, wat is jouw goede voornemen van de week?
4: Ook lachen.
0: Ook lachen, maar dat was al bezet. Dat was al gekozen. Je moet een ander goed voornemen kiezen, Liana. Iets dat je op school gaat doen misschien?
4: Dansen? Ja.
0: Ah, oh, maar dat is een prachtig voornemen, Liana. Ik wens jou dan echt een dansende week toe. En volgens jou was het een walvis, Liana? Ik heb nieuws voor jou.
4: Ja.
0: Dat is helemaal goed, proficiat! Ja, als je het beest raadt op maandag, dan kan de rest van de week niet meer stuk. Dat is statistisch gezien bewezen. Merci, Liana. Salut! Oké, beste vrienden, zometeen hebben wij iets voor filmliefhebbers, cinemagewijs.

0: Het uur van de waarheid.
1: Ja, dat is zeker. Dat komt er zo meteen aan. Dan is het hier het uur van de waarheid. Van jou, beste vrienden. Want jij kan hier een prijsje winnen. Oeh, la la la la. Er zijn al mensen in de app aan het sturen. Want ik heb hem bij. Ja. Dat is geen bromvlieg. Nee, nee. Dat is mijn hele lange lightsaber. Dat is voor zometeen.

0: maar een dikke prijs hoor. Een hele dikke prijs. Beste vrienden. Beste luisteraars. Van Robin van de Radio. Het is zover. Komt een nieuwe film uit in het Star Wars universum. Fabske van de FM, jij bent wel fan, kunnen we zeggen.
1: Dat kunnen we zeker zeggen. Maar zo fan, ik ben fan, maar ik weet er ook niet alles over of zo. Ik ben gewoon enthousiasteling.
0: Je bent al meteen zich indekken omdat je bang bent dat quizvragen gaat stellen.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Dat snap ik. De echte naam van Darth Vader is natuurlijk...
1: Zie maar, ik blij in je dingen, hè. Anakin Skywalker.
0: Alsjeblieft.
1: Zie, dan krijg ik al stress, hè.
0: En een vakman is het toch. Ongelooflijk. Beste vrienden, er staat hier een prijs voor jou. Klaar? Hoho. Er komt een nieuwe film aan. Die heet The Mandalorian en Grogu, voor mensen die het niet kennen.
1: Ja.
0: Fabs?
1: Ja, The Mandalorian is dus... Dit is van een side story over een bounty hunter.
0: Mm-hmm.
1: Die ja, na de val van het Republiek... Nee, dat is niet waar. Zie, daar ga ik de mist in. Maar ja, hij is bounty hunting en hij vindt dan de baby Yoda. Dat is Grogu en die gaan samen op avontuur. Voilà.
0: Voilà. Dat is het eigenlijk.
1: Ja.
0: Ik wist het dus niet, maar dat is dus blijkbaar niet... Dat is dus niet Yoda zelf, maar dat is dus een soort van soortachtige... Een soortgenoot van Yoda.
1: Ja, klopt. Want veel mensen dachten van... Hoei, waar zitten we in de timeline? Want
0: ja.
1: Die beesten worden kei oud.
0: Klopt. Soort.
1: Dus daarmee, maar het is inderdaad de laatste van zo'n soort zo'n beetje zo aan.
0: Schitterend, die blinde paniek en die angst om iets verkeerd te zeggen over The Mandalorian en Grogu en om iets verkeerd te zeggen. Ja, we zoeken natuurlijk wel kenners, want de prijs die wij hier voor u hebben, liefste luisteraar, is een duo-ticket, maar niet gewoon voor de film, voor de avant-première van The Mandalorian en Grogu. Alsjeblieft, dus dan ben je gewoon voor het plebs.
1: Ja, en je moet mij meepakken.
0: Dat is niet waar. Je mag kiezen wie je meeneemt. Dat mag ook gewoon een date zijn. Laat u maar een keer gaan. Nee, dat hoeft niet de Fabs te zijn. Maar wat moet je wel doen om kans te maken op een duo-ticket voor die avant-première is op 19 mei, dat is binnen 2 weken. Het is eigenlijk zeer simpel. Ik heb hem bij. Ik zei het daarnet al. Mijn hele lange lightsaber, die ligt hier in een hoek van de studio. En ik ga zo meteen ten aanval richting een liedje. Richting een plaat die hier klaar staat in deze radioshow. En ik ga die gewoon in 2 hakken met mijn lightsaber.
1: Is hem opgeladen?
0: Hij is zeker geladen. Is met USB-C. Dus dat gaat snel. En van zodra je dat hoort, dus dat je mij hoort ja, in de aanval gaan met de lightsaber, dan moet je bellen naar 078-78-1010. Om ter eerst, om ter rapst, om ter best. 078-78-1010. Schrijf dat nummer al op je voorhoofd ondertussen. Dus hoor je de lightsaber in een plaat, bel je naar dat nummer. En dan neem je op, en dat is nog heel belangrijk, dat hebben we er nog aan toegevoegd, om het extra moeilijk te maken. Neem je op als deze man.
2: I am your father.
0: Voilà. Dus dat is Darth Vader. Dus ik wil dan niet Georgette van de Kolkai aan de lijn hebben. Nee, ik wil Darth Vader aan de lijn hebben. Dus stap 1, lightsaber horen. Stap 2, 078-78-1010 bellen. Stap 3, opnemen op deze manier. Voilà, succes.
3: M&M.
0: Ik ga dat toch niet doen. Ik ga toch niet de legende van de Afasdom, de vrouw die daar alles kapot heeft gespeeld, die te lijf gaan met een lightsaber. Zou ik durven?

0: patat.
1: Ja, ja. HLN, hou je pennen gereed. Want Robin Keijaert heeft Pommelien geslaan. Met een lightsaber. Auditief. Dat wil ik er wel nog even bij zeggen. 078-78-1010, liefste vrienden. Dat is het magische telefoonnummer. 078-78-1010. Het is voor een duo-ticket. Voor de avant-première van de nieuwe Star Wars film. The Mandalorian en Grogu. Nog voor het plebs ga je het zien als je gebeld hebt natuurlijk. En als je opneemt als... Darth Vader. Dat is wel zeer belangrijk. Hallo, met wie? Shit, Fabs, we zitten met een heiger.
2: Oei, ik heb een beetje schrik eigenlijk.
1: Is het een heiger of bent u het? Darth Vader?
3: Darth Vader.
1: Darth Vader, dat is hem! Hallo! Dag Darth Vader, wat is uw echte naam?
3: Dennis Cook.
1: Dennis Cook? Het is toch niet Anakin? Het is Dennis Cook! Prachtig! Oh, Dennis Cook, proficiat! Jij gaat naar de avant-première, hè, beste vriend?
4: Ja!
1: Alsjeblieft. Alsjeblieft, wie mag er mee? Ga je die kleine Yoda meenemen die dat ik daar hoor schreeuwen?
3: Ik denk dat ik verplicht ben van die kleine Yoda mee te nemen.
1: Oké, okay, en wie is de kleine Yoda?
3: Mijn zoon, Jaro.
1: Oh, schitterend. En Jaro, jij bent fan van Star Wars?
4: Ja.
1: Ah, fantastisch, fantastisch. En ja. Favoriete personage als je moet kiezen?
4: Luke.
1: Dat is een goeie, hè? Zit niet in de film, ja. Maar valt niet uit. Het is de ziel die dat er rondhangt, de sfeer die dat er rondhangt. Schitterend. Zeg maar, Dennis, ik wil wel nog even meegeven. Het is echt, het is chique dingen, hè. Dat is met hapjes en zo. Fabs, jij doet niet anders, hè, dan van naar die première gaan.
2: Ja, klopt. Dat is het ene na het andere natuurlijk. Hè.
1: Ja, dus dat is toch altijd... Neem, leg eens even uit aan Dennis Cook. Ja. Die moet geen koeken op voorhand meenemen of niks, hè.
2: Nee, Dennis Cook, het ding is, dat is een heel event. Dus daar allemaal mensen in thema verkleed. Dus ik zou zeggen, zoek uw beste Darth Vader outfit. Al maar uit.
1: Voilà.
2: Voilà.
1: Heb je astma, Dennis?
3: Nee.
1: Okay, ik wil niet lachen met de mensen met astma. Maar nee, ik wil zeggen omdat dat qua Darth Vader, qua geluid en zo.
2: Zou wel helpen.
1: Met zo'n puffer. Ja, ja, ja. Maar op zich was de imitatie al zeer, zeer goed. Ik wil me even verontschuldigen voor alle mensen met astma. Dat
2: ik
1: is niet voor mij te lachen.
2: Ik heb
1: astma. Heb je astma? Ja, dus echt? Oh, sorry, Fabs.
2: Ja, nee, dat is
1: sorry.
2: Okay.
1: Ja, mijn oma had ook astma. Ja, bon, daar gaat het nu niet over. Dennis, geniet ervan samen met, met uw zoon. Het wordt een fantastische avond. Salut, hè.
3: Dankjewel.
1: Bye, bye.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: M&M Live.

0: Nee, ik ga niet altijd met mijn lightsaber slaan. Kijk, een kleine schijnbeweging, dat kan ook. Als je net intuned, beste vrienden, jij kan de beste prijs van de week nu al winnen hier bij Robin van de Radio. Een duo VIP-ticket voor de avant-première van The Mandalorian en Grogu. Dus in Brussel te doen, wereldstad. Wat moet je doen? Van zodra ik met mijn lightsaber een muziekplaat in twee kap, dan moet je bellen naar 078-78-1010. Gewoon zo snel mogelijk. 078-78-1010. Als we je opbellen, dan neem je op als een Star Wars figuur. Daarnet was het Darth Vader. Ik zou het nu graag een klein beetje moeilijker maken. Iets meer een deep dive beginnen doen. En toch richting de kenners gaan. Deze bijvoorbeeld.
1: Mom, Mrs. Stay. Mr. Jar Jar Binks, Mr. Your Humble Servant.
0: Jar Jar Binks. Natuurlijk is het wachten op mijn lange lightsaber.
2: M&M. Robin van de Radio.

0: passen. Huppla. Recht erin. In Kesha, haar TikTok. Het liedje dan. 078-78-1010. Beste vrienden, voor een prachtig prijsje. Duo VIP-ticket. Voor de avant-première van The Mandalorian en Grogu hier te winnen. Bij Robbe van de Radio. 078-78-1010. Je moet wel opnemen. Zoals deze man. Allee, is dat een ja, man, persoon, beest?
1: No, Mr. Stay. Mr. Kodja, Jan Pinks.
0: Ja, niet simpel. Oké. Okay. Hallo met wie?
2: Hallo. Ik ben Kodja Jan Pinks. Ik ben Annie.
0: Sorry. Wat? Ik ben Jar Jar Binks. Dat heb ik verstaan. En wat was er na?
2: Ik ben gepuzzeld. Ik ben
0: Annie. Wat? Paps, wat is hij nou aan het zeggen? Ik ben gepuzzeld.
3: Heb jij een nooit ja, gehoord van Jar Jar Binks die Anakin Skywalker Annie noemt?
0: Oh, toch een referentje. Ja, proficiat. Zeg, we zitten met een kenner, dat hoor ik meteen. Wat is uw naam, Jar Jar?
3: Jake.
0: Jake, jij bent fan, dat hoor ik meteen.
3: Ja, inderdaad. Misschien kennen we van de staking.
0: Van de staking? Welke staking?
3: Een stakingdag op een dinsdag heb ik iets gebeld voor L'Amour Toujours aan te vragen.
0: Ah, ja, ja, ja. Dat liedje wordt hier wel inderdaad al eens aangevraagd. Staken of niet? Dat draaien we sowieso. Amai, maar Jake, je bent... Ja, hé, hey, vriend, het gaat gebeuren. Je gaat gewoon aan de avant-première. Wie neem je mee? Welke schone gaat er mee met jou?
3: Mijn beste vriend.
0: Je beste vriend. Hoe heet hij?
3: Quinten.
0: Quinten. En komt hij er een beetje goed voor, Jake? De Quinten? Is dat zo een waarmee hij kan buiten komen?
3: Ja.
0: Het is al van première, hè, vriend. Echt waar, de celebs gaan er allemaal zijn. Zie dat je je kostuumen naar de droogkuis brengt. En geniet er vooral van, Jake, want jij gaat samen met de Quinten met jullie tweetjes naar die avant-première. Salut, hè. Zeg nog een keer salut als Jar Jar Binks.
2: Welkom, hè.

0: 0778 78 10 10, beste vrienden. Het kan hier niet op. 0 78 78 10 10. Je belt nu meteen en je maakt nog kans. Ik wil er wel nog weer iets boven opgooien. Er iets aan toevoegen, beste vrienden. We hebben Jar Jar gehad, we hebben Darth Vader gehad. Ik zou nu graag een Yodatje hebben. Neem op als Yoda als ik je aanspreek. Voor zij die denken, goh, maar hoe klonk die nu weer? Maar geen enkel probleem, vrienden. Zo gewoon, hè.
1: Alright, I'll give it a try.
2: No. Try not. Do. Or do not. There is no try.
0: Ja, het is vooral de zinsconstructie van Yoda. Niet te veel werkwoorden gebruiken. Ik denk dat dat de tip is. Kom aan, jongens. Kom aan. 078-78-1010. Duo-ticket. We gaan proberen. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Yoda.
0: Dag Yoda. Yoda, waarom zou jij graag naar de première gaan? De avant-première van The Mandalorian en Grogu?
3: Ja, maar wacht, ik ga nu mezelf zijn, hè.
0: Nee, dat gaat niet, want dat mag je niet. Nee, je moet als Yoda antwoorden.
3: Oké.
0: Zie je terug, Jar Jar Binks. Ja.
3: Cinema en Star Wars is de perfecte combinatie.
0: Goed. Nu nog zonder werkwoorden en een beetje de volgorde van de woorden veranderen.
3: Cinema, Star Wars, combinatie perfect.
0: Jawel. Ik kan het niet beter kunnen samenvatten, Yoda. Proficiat. Je gaat naar de avant-première. Wie mag er mee?
3: Ik ga ook mijn beste maat meepakken.
0: Met de copains. Ik ben benieuwd of er nog iemand zijn lief gaat meenemen. Zometeen de laatste keer.

0: laatste keer dat jij kans maakt om een duo-ticket te winnen voor de avant-première van Grogu en The Mandalorian. Dat is VIP. Dat is met eten. 078-78-1010. Dat is het nummer. Je belt er nu meteen naar als de bliksem. 078-78-1010. Bel meteen. En als je aan de lijn komt, liefste luisteraar, dan mag je opnemen. Dan moet je zelfs opnemen als... Wie hebben we nog niet gehad? Hop, doe ik een Luke Skywalker. Voilà. Dus eigenlijk gewoon, hey, hallo met Luke. Want ja, die heeft nu niet meteen zo'n gek stemmetje of zo. Dus voilà, hallo met Luke. En dan ben jij een duo-ticket voor de avant-première. Hey, kom, zeg nog eens dat je hier geen toffe prijzen kan winnen. Dat heeft eigenlijk nog nooit iemand gezegd. Je kunt er veel over zeggen, maar dan niet. 0787810. Dus je zegt, please, als ik zeg hallo met wie, zeg het juiste. Hallo met wie?
1: Met Luke Skywalker.
0: Met Luke Skywalker. Proficiat. Luke Skywalker. Wat is uw echte naam?
1: Emily.
0: Oh, dag Emily. Proficiat. Jij wint een duo-ticket voor de avant VIP-première van The Mandalorian en Grogu. Proficiat. Wie mag er mee?
1: Dankjewel.
0: En wie mag er mee? Of ga je alleen?
1: Nee, ik ga dat doorgeven aan mijn broer en mijn zoon, want die zijn allebei grote fan van Star Wars.
0: Ah, oké. Okay. Hey, dat vind ik wel een goed idee. Je gaat die gewoon blij maken. Ik zou er wel iets tegenover zetten. Een leuke brunch of zoiets, dat zij dat dan voor jou moeten organiseren.
1: Ja, dat is een perfect idee.
0: Voilà, Emily, met plezier gedaan en bedacht. En ik zou zeggen, veel plezier aan de twee boys dan, hè.
1: Dat zal ik zeker doen.
0: Bye. M&M. Alsjeblieft, zeg. Fantastische prijzen. Zometeen tijd voor het leukste moment op de radio. Jij vraagt aan wat je wil. Kan nu al in de app van M&M. M&M. Titel en artiest. M&M. Make life. Van je favoriete lied.

0: tijd voor jou. Echt waar, letterlijk. Jij beslist, hè, liefste vrienden. Niet één verzoeknummertje, nee, gewoon 10 minuten lang kaap jij de radio. Voilà, de lijnen staan open. 078-78-10-10. Dus 078-78-10-10. Je belt of je stuurt een berichtje in de app van M&M. Titel en artiest, kom maar op. En als ik het heb, het liedje dat je wil, dan draai ik het. Meteen, dat is mijn belofte aan jou. Plechtig. Maar wie gaat het komen doen? Wie gaat er eentje komen aanvragen? Ja, dat is de vraag natuurlijk. Ik wil nog even meegeven, ik zit met een ontstoken schouder. Dus ik heb gigantisch veel zeer aan mijn linkerschouderblad. Dus misschien niet te veel feestmuziek. Dat ik zo niet te veel geneigd ben om te dansen. Of net wel, om het wat los te schudden en het eruit te knallen. Dat kan natuurlijk ook. De lijnen staan roodgloeiend. Ik zie hier van alles binnenkomen. Die mensen die ook tegelijkertijd aan het sturen zijn. Oh, Jolien. Oh, Jolien, die stuurt wel een zeer goed lied. Wacht, wacht, wacht, Fabs. Stop, stop, stop, want Jolien stuurt een fantastisch lied. We gaan die gewoon live bellen. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat ze opneemt, want ze stuurt een classic. Oh. Maar ze stuurt een berichtje, dus het is niet gegarandeerd dat ze gaat opnemen. Oh, Jolien, Jolien, je moet echt opnemen. Ik kan nog niet zeggen wat het is.
1: Hallo.
0: Is het met Jolien?
1: Ja.
0: Heb je mij bezig gehoord op de radio over u wat ik net zei?
1: Ja.
0: Joje, joje, Jolien, welk lied wil je?
1: Anton aus Tirol.
0: Jebla! Het zal toch niet waar zijn? En waarom die, Jolien?
1: Het is wel waar.
0: Waarom die?
1: Ik hoorde nu en dat kwam in mijn hoofd. En ja, ik dacht, ik ga dat sturen.
0: Ja, pas op, zo skiën kan je ook lelijk je schouder mee bezeren. Heb jij toevallig blessures op dit moment, Jolien?
1: Een beetje mijn knie en mijn lies, maar voor de rest is dat
0: wel. Ah, ziet toch ook.
1: En mijn vrouw is juist uit de nachtwinkel gekomen en die heeft geen idee wat er aan de hand is.
0: Ah, hallo, dag mevrouw.
1: Zit op de radio.
0: Ja, jullie zijn allemaal samen op de radio. En uw vrouw Jolien die heeft fantastische smaak, want het is tijd voor deze. Jawel! Yo, Lien, yo, Lien, yo, Lien, yo, Lien. Merci, Jolien.
1: Alsjeblieft.
0: Hopla.

0: Speciaal voor Jolien. Dat is toch de moeite, hè? Jepla.
1: We gaan nog 5 minuten tot aan los.
0: Ja, misschien moeten we er gewoon even de editie van maken van de knallers. Dat we gewoon stevig gas geven. 078-78-1010. Kom maar op met jouw lievelingsliedjes. Ik heb last van de schouder, maar bon. Hey, ik zet me erover. Doe maar. Als je bewegelijke muziek wil, het mag allemaal. We gaan eens kijken. Hallo, met wie?
2: Met Debbie.
0: Hey, dag Debbie. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, welke wil jij graag horen?
2: Speciaal voor uw schouder, I like to move it.
0: I like to move it. Ah, zeer mooi. En je denkt dat dat een goed idee is om die te bewegen?
2: Ja, rust, roest. Dus dan moet je goed blijven bewegen.
0: Rust, roest. Echt, hoeveel dat ik hier bijleer op één radioshow. Dat is ongelooflijk. Debbie, dankjewel.
2: Doei.
0: Jij hebt blessures, Debbie? Vroeg me nog af.
2: Wat?
0: Heb jij blessures?
2: Nee, ik ben juist 9 kilometer gaan lopen.
0: Hoppakee, want wat zeggen we? Rust, dat?
2: Rust.
0: Jeppa.

0: Jawel, I like to move it. Beste vrienden, nog 1 minuut en 12 seconden. Dat is waanzinnig weinig. Maar het kan nog. De laatste. Voor we richting het nieuws gaan van de 10 minuten totaal los. Michiel, zeg het maar. Oké, Michiel, ik weet wat je wil. Ik snap het. Maar dat was niet genoeg. Dat was precies in de bibliotheek. En nu wil ik echt... Ja, nu wil ik horen alsof dat 4 uur 's nachts is. En dat je staat in café De Kelg of weet ik veel wat. En dat je met je broek op je enkels... Allee, bij wijze van spreken. Dus Michiel, ga je gang. Die wist meteen wat ik nodig had. En die wist wat ik zocht met die broek op zijn enkels. Dag Michiel.
1: Bye, bye.
0: Dag.
1: Bye, bye.

0: Zometeen een sterrenchef in de show.
1: Een goedenavond. Het is 9:00. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De man die in de vooravond met een wagen inreed op mensen in een drukke winkelstraat in de Duitse stad Leipzig, is een 33-jarige Duitser. De man zou geen onbekende zijn van de politie en vertoonde bij zijn arrestatie psychisch verward gedrag. De man zat nog in zijn wagen toen de politie in de winkelstraat aankwam, zegt de woordvoerster van de politie.
2: Der Tatverdächtige, also der Fahrer des Fahrzeuges, konnte gestellt werden, noch im Fahrzeug sitzend in der Innenstadt und befindet sich derzeit in polizeilichen Maßnahmen.
1: Uit het eerste onderzoek blijkt dat het om een opzettelijke daad zou gaan in een staat van woede en razernij. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief. Er vielen 2 doden en 3 zwaar gewonden. De Amerikaanse president Trump zegt dat het Amerikaanse leger 7 Iraanse boten heeft vernietigd in de straat van Hormuz. Iran heeft op zijn beurt ook schepen onder vuur genomen. Een Zuid-Koreaans vrachtschip zou geraakt zijn. Op dat schip brak brand uit in de machinekamer. Er vielen geen gewonden. Trump roept Zuid-Korea op om zich aan te sluiten bij Project Freedom. Dat is de Amerikaanse militaire missie om gestrande schepen weg te krijgen uit de straat van Hormuz. Iran heeft vandaag ook drones en raketten afgevuurd op de Verenigde Arabische Emiraten. Daar werd een groot oliebedrijf in een haven geraakt. Op de eerste procesdag over de dodelijke aanrijding in Strepy 4 jaar geleden heeft na de bestuurder ook de passagier zijn eerste versie van de feiten gegeven. Hij beweert dat hij de aanrijding zelf niet gezien heeft en dat hij niet in staat was om meteen na het ongeval hulp te bieden. Ook hij betuigde zijn spijt aan de families van de 7 overleden carnavalisten. Eerder gaf de bestuurder ook al aan dat hij veel te snel had gereden en dat hij niet meteen stopte omdat hij in shock was. Volgens Nicola, die tijdens het drama als 17-jarige carnavalist meeliep in de stoet, toonde de bestuurder op het proces zijn emoties, maar moet hij boeten voor wat hij gedaan heeft.
3: Je vais pas dire qu'il est perturbé, mais bon, il essaye un peu de se rattraper. Maintenant, je pense que la situation elle est compliquée. Il reste un humain aussi, mais voilà, je pense qu'il doit quand même payer pour ce qu'il a fait, malgré que c'était peut-être pas intentionnel, mais voilà, l'acte est fait, donc le mal est fait.
1: De belangrijkste vraag de komende weken zal zijn of de aanrijding opzettelijk was. Het proces zal nog zo'n 2 maanden duren. Vanavond is er lokaal nog kans op een bui of intense buien, vooral in het centrum en het oosten. Na middernacht wordt het droger, bij temperaturen van 8 tot 12 graden. Morgen trekt een actieve regenzone over, we halen dan nog 16 graden. En woensdag en ook donderdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 15 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Beste vrienden, dat gaat hier. Ja, sorry, ik begin er meteen aan. Het wordt echt een culinaire show. Een culinair uurtje nog. We gaan iemand bellen die een wereldrecord aan het breken is op dit eigenste moment. Een culinair wereldrecord. En daarnaast bellen we nog met, ja, eigenlijk iemand die vandaag tijdens de uitreiking van die Michelinsterren te horen kreeg dat ze opnieuw 3 sterren hebben. Dat is dit toch de crème de la crème. Dat hoor ik.
4: Goedenavond, Robin.
0: Ja, over dan de crème de la crème gesproken. Gorik, jij komt net van bij je lieftallige vriendin.
4: Ja, klopt.
0: En hoe gaat het daarmee?
4: Goed. We zijn juist iets gaan eten. Dus,
0: Perfect. En ja, het is een culinaire show, culinaire uur. Wat heb jij dan gegeten, Gorik?
4: Speksken. Oh ja.
0: Een speksken?
4: Spek.
0: Spek?
4: Ja.
0: Van spaghetti?
4: Ja.
0: Ah ja, sorry, ik ken het. Wat?
4: Vlees, spek.
0: Ah, spek. En van spek en eieren.
4: Nee, steek.
0: Ah, een steksje. Oh my god. Rorik, jongens, sorry. Oh, articulatie.
4: Geen probleem.
0: Ja, ik hoorde een speksje. En ik dacht, een spek? Is dat iets dat ik niet ken? Spaghetti of zo?
4: Nee.
0: Ah, een steek. Amai, dat is echt culinair. Ik weet, ik ga nu live op de radio zeggen welke saus jij erbij genomen hebt. Ben je klaar?
4: Ja.
0: We gaan tegelijkertijd zeggen op 3, 2, 1, Béarnaise.
4: Peperoog.
0: Bijna.
5: M&M's.

0: Amai, dat was zodanig geluid dat ik het bijna niet hoorde. Zeg het nog eens. Jepla. Doe me dat, nou spijtig. Mijn systeem blokkeert, hoor ik. Ja, ik zit hier met een totale pannen. Ja, Nicky Bouger nog. Ah, sowieso. Hey, hey.
1: M&M.
0: Oh my, hoor ik. Wij zijn samen toch echt toch, door veel emoties gepasseerd in de voorbije 2 minuten, hè?
2: Ja, zeker en vast.
0: Voilà. Word je toevallig vader binnenkort? Ik vraag het maar even.
2: Nee, nog niet.
0: Nog niet? Oké, okay, ça va, ça va. Ah, hopelijk nog niet. Oei, ja, zo. Goed, hoor ik, dan zou ik zeggen, hou het veilig en een fijne avond.
2: Hoi ook.
0: Yo. Welkom, liefste luisteraar, bij Robin van de Radio. Ik zeg het, een goed uur, een goed uur. Wereldrecords en Michelinsterren. Dit is Peggy Goo met Na Na.

0: Jongens, jongens, jongens. Ik heb hem hier al even aan de lijn gehad. Oh, la, la, la, la.
1: Robin van de Radio.
0: Ja, goedenavond. Aflevering 173 van Robin van de Radio. Het is een culinair uur. We moeten iemand even een hart onder de riem steken, want die persoon heeft het nodig. Het is iemand die het wereldrecord frietenbakken probeert te verbreken. Die is op dit eigenste moment 104 uur frieten aan het bakken. Dus al 104 uur aan een stuk. En als je hem gaat horen, dan, ja, dan gaat dat bevestigd worden door de klank van zijn stem. Dag Yves.
2: Goedendag.
0: Goedendag. Goedenavond. Ja, goedenavond. Oh, Yves. Het is even een moeilijk momentje, hè?
2: Ja, het is moeilijker dan ik had gedacht. Allee, ik wist sowieso dat het waar ging zijn, maar ik heb zo meer en meer downs en die worden dan een beetje opgevolgd door korte ups.
0: Korte ups en lange downs, ja, dat begrijp ik. Ja. Voor de mensen die dus niet mee zijn, 104 uur aan een stuk sta je daar gewoon achter het frietvet. Wat is het moeilijkste aan heel deze uitdaging?
2: Wat is het moeilijkste? Ja, het moeilijkste is dat ik gewoon een lange wakker blijf wedstrijd.
0: Ja, echt een uitputtingsslag. Het is ook niet dat je daar met heel veel frisse lucht zit, denk ik, aangezien ja, je zit daar constant in die hitte.
2: In het weekend was het dan ook super warm en dan kei druk. Dus ja, dat is allemaal zeer uitputtend.
0: Oké, maar Yves, wacht even. Waarom ben je hier ooit aan begonnen? Wat is het doel hiervan? Hou dat even voor ogen.
2: Ik dacht, dat is een toffe uitdaging, dat is iets anders.
0: Dat is een keer iets anders. En is het iets anders dan wat je gedacht had?
2: Het is zeker iets anders.
0: Voilà. Dat is fantastisch. Oké, er kan al een lach vanaf, dat vind ik al goed. Nu Yves, ik ga proberen om jou hier een klein beetje door te trekken, maar ik ga dat niet alleen doen, ik heb daar hulp voor ingeschakeld.
2: Oké.
0: Ja, Yves, ik heb een kleine verrassing voor jou in de vorm van een gast. Iemand die bij mij hier aan de telefoonlijn hangt. Iemand wiens enthousiasme zo aanstekelijk is dat hij op de donkerste dagen een glimlach op ieders gezicht tovert.
2: Iemand. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, maar ik denk, van zodra dat je zijn stemgeluid gaat horen, dan gaan we gewoon de nacht door, Yves. Dat komt helemaal goed. Hij hangt hier bij mij aan de lijn. Zeer goedenavond. Met wie spreek ik?
3: Goedenavond, grote vriend Robin. En goedenavond, held Yves. Dit is met de Goris.
0: Sam.
3: Met de Goris.
0: Goris, the one and only copain. Een hele goedenavond. Ik ben blij dat je belt.
3: Goedenavond, mijn vriend. En goedenavond, Yves. Hey, voor 104 uur bezig te zijn, moet ik zeggen dat jij nog heel goed klinkt. In heel mijn leven heb ik nooit zo goed geklonken aan een telefoon dat jij. Dus een dikke chapeau en alle respect, Yves. Hallo.
2: Dankjewel.
0: Yves, ben je bekend met Sam Goris, zijn persona, zijn muziek, al die dingen?
2: Ja, ik heb er wel ooit iets van gehoord.
0: Ja, dat kan ik wel geloven. Sam, ik stel voor dat ik gewoon even het woord aan u geef. Eerst en vooral, eet jij zelf frieten?
3: Heel garen, hè. Hey, mijn goed pakje friet, mee kunnen we speciaal bouwen. Een potje smolt, dat weet ik niet of dat ze dat kennen daar. Een potje smolt, dat is zo'n massa dwan met wat mayonaise onderheen gezet. Ja, dat
0: gaat
3: er altijd. En ook mosselkjes in het zeur, dat was. Oh, goed, hè.
0: Mocht
3: me niet
0: stoppen. Ben je bekend met de frituurbestelling, Yves?
2: Nee, mosselen in het zuur, dat hebben we. Maar dat potje smoky of iets zoiets, dat hem deed, dat hebben we hier niet.
3: Potje
0: smos.
2: Ja, heel goed, potje smos.
3: Nu, dat hebben we niet nog.
0: Er wordt een uitzondering gemaakt. Dat is tof. Zeg maar.
3: En hoe lang moet hem nog gaan? Moet hij nog doen, Yves?
0: Ja, goeie vraag.
2: Ik ga altijd een beetje een tel kwijt, maar ik denk voor het wereldrecord moeten we nog 46 uur doen, denk ik. Oh nee, 47. Maar we gaan proberen om nog 96 uur te doen.
0: 96?
3: Hallo.
2: Dus eigenlijk net over de helft.
0: Ja, maar Yves. Yves, je moet één per één, als je dat wereldrecord al breekt, dat is al top, hè. Laten we gewoon daarmee beginnen. En ik denk dat we dan zijn we al...
2: Het eerste doel, natuurlijk.
0: Dan zijn we al ver. Nu, Sam, ik weet ook wel, vroeger, hè. Allee, Moet ik zeggen, je bent er nu 32, maar toen je nog jonger was, hè, toen heb jij ook af en toe wel eens een nacht doorgetrokken. Wat was toen?
3: Ja, toen ging dat nog. Nu op deze leeftijd is al veel minder geluk op.
0: Ja.
3: Vroeger van die broek in de ander, dat is gewoon geen probleem. Maar
0: zie.
3: Na 104 uur wakker te blaven, dat pas ik er heel vriendelijk voor.
0: Zeg,
3: alle respect voor de Yves.
0: Van de ene broek in de ander, Yves, daar zeggen we het zo. Heb je al eens van broek gewisseld?
2: Nee.
0: Yves, nee. Wisselt van broek. Doe dat na dit gesprek. Volgens mij is dat een top idee.
3: En een goed douche krabat, hela.
0: Ja, voilà. Dat soort dingen.
2: Dat stopt nu toe. Eén keer gelukt.
0: Eén keer. Ik zou zeggen, een douche en een proper broek. Yves, daar zou je mee beginnen. Dat lijkt me een goed idee. Nu, ja, Sam, we gaan Yves nog op een andere manier een beetje een hart onder de riem steken. Want jij hebt echt het meest toepasselijke nummer ooit uitgebracht voor dit moment. Je hebt de nieuwe single. Een dikke proficiat daarmee alvast. En hij heet...
3: Mercedes Robin, ja. Dank je.
0: Rak. Wat een fantastische titel. Ja, voilà, maar Yves, daarover gaat dat lied dus, hè. Over niet afgeven, om tot het gaatje te gaan, om te blijven gaan, doorgaan. Rak. Dat is exact wat een Yves nu moet doen. Dus voilà.
3: 1, 2, 3, rak.
0: Voilà. Dus Yves, ik stel voor, we gaan drie dingen doen. Je gaat na dit gesprek de radio vol een bak zetten, want we gaan hem draaien. Rak, dan ga je een douche pakken en dan een proper broek aandoen. En dan spreken we elkaar morgen. Is dat goed?
2: Dat is goed. Ik zal dat doen.
0: Oké. Okay. Sam, Copain, merci om even te bellen.
3: Gelle van harte bedankt. En ook een goede avond. En dan Yves, alle succes toegewenst.
0: Voilà.
2: Dat is goed, dankjewel.
3: En Robin, dat kun je nog iets rappen of zeer, vriendje.
0: Zeker, Copain. Zeg proficiat met het lied. Hè. We gaan hem vol een bak draaien. Rak van
3: Sam
0: Goris.
3: Veel plezier.
0: Salut.

leven is. Wat dat er zelf van maakt, laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Voilà, ze.
1: 1, 2, 3, rak.
0: Hopla. Een nieuw lied van mijn compagne Rak van Sam Goris. Laat het een motivatie zijn voor Yves. Hè. Yves had een dipje, is bezig met dat wereldrecord. Samen trekken we hem erdoor. En morgen horen we elkaar opnieuw. Dit is Somber met Homewrecker.

0: Amber Homewrecker.
1: Robin van de Radio.
0: Goedenavond, beste vrienden. Je luistert naar Robin van de Radio. Een beetje de culinaire editie. Daarnet wereldrecord frieten. Bakken. De Neef. Fabske van de FM trouwens, vervanger van Louis van de Regie. De Neef zat er toch een klein beetje door.
2: Ja, ik voelde het wel. De moed zakte een beetje door zijn schoenen, denk ik. Misschien ook van dat wat frietvet aan door zijn benen, het aan zijn vieze broek.
0: Ja, door het aantal uur dat hij al achter de kiezen had. We moeten misschien morgen toch nog eens nadenken of we hem nog op een andere manier een klein beetje kunnen ondersteunen. Ja. Een klein hart onder de riem kunnen steken. Een lied misschien. Een frietlied.
2: Iets zingen voor, ja.
0: Iets met cereal als ketchup. Ah, open brainstorm, we zien wel. Ik heb een klein beetje stress voor zometeen.
2: Hoezo?
0: Want wij gaan echt bellen met... Ja, er zijn in België 2-3 sterrenrestaurants. Wij gaan met 1 van die 2 bellen. Mijn grote droom, Fabs, ik lieg daar niet over, is om daar ooit te kunnen gaan eten. Ik mik op voor mijn 40ste.
2: Dat ooit te kunnen betalen.
0: Of ja, dat kost... Ik wilde nu beginnen zeggen dat dat duur is. Die mensen zijn wel aan het luisteren, vriend.
2: Ik weet niet meer wat ik moet zeggen nu.
0: Nee, dat begrijp ik. Dat is inderdaad iets. Je leeft daar naartoe, maar je krijgt daar wel een ervaring. Allee, lijkt mij toch, hè? Ja. Maar goed, dat komt dan. Dat komt ooit wel. Ik wil dat voor mijn 40ste gedaan hebben. Maar zometeen gaan we dus bellen met Inge van Boerie, het sterrenrestaurant. Het ding is, ik ga dat niet zelf doen. Nee, ik ga daar iemand voor inschakelen om dat te doen. Nu, Fabske van den FM, je bent een beetje nieuw bij deze show. Je bent een vervanger. Ken jij toevallig chef Jeff?
2: Ik wil ja zeggen, omdat ik een people pleaser ben.
0: Ja.
2: Maar ik ga eerlijk zijn, ik ga nee zeggen.
0: Oké, dat is een beetje een vriend van de show. Dat is eigenlijk een beetje een Brusselse chef die af en toe komt piepen hier in de show. Die dan culinair advies geeft aan de luisteraars die nog op zoek zijn naar dingen om te eten of zo. En ik ga dus chef, de Brusselse aspirant chef, genaamd chef, laten babbelen met Inge, die trouwens ook gastvrouw van het jaar is geworden door Michelin. Dus iemand met standing, met klasse, met talent, alleen met al wat hij maar wil. Kan die trouwens kennen van Celebrity Masterchef, onder andere.
2: Hey, ik heb nu wel al verklapt wie we gaan bellen.
0: Dat heb ik daarnet al gedaan, Fabs.
2: Ja, echt wel, man. Chef en Inge, en ja, het is veel.
0: Luister nu toch gewoon een keer, man. Dat kan toch niet?
2: Dat is de generatie, hè.
0: Dat is de generatie. Geen aandachtspannen. Het is voor na Kernkraft. Chef in de show. Met Celebrity Master Chef

0: Masterchef, maar vooral die vandaag bekroond is tot gastvrouw van het jaar. Dat is wel een ferme titel natuurlijk. Nu, dat soort culinaire babbels, dat doe ik niet zelf. Daarvoor hebben we iemand, eigenlijk een beetje een vriend van de show. Helemaal vanuit Brussel, denk ik. Want het lijkt me toch zo te klinken. Ja, dames en heren, niemand minder dan chef Jeff. Bonjour, een hele schone avond aan de restaurant van M&M. En on de schuurste bloem van hier het culinair landschap. Inge, bonsoir.
1: Ah, bonsoir Robin.
0: Ah non, het is nou mijn chef, hè. Het is mijn chef, chef. Ah, Robin, il est parti en fait. Dan is vertrokken. Maar Inge, ga ze duik vertrokken, hè. Als dan blijft weer dra ster. Hoe voelt dat? Hoe komt dat binnen bij haar?
1: Ja, ik ben super content. Ik ben super tevreden. Een mooie bevestiging van ons werk, hè, ja.
0: C'est incroyable. Allee, dat is nou voor elke chef. Ik ben zelf ook een beetje recreant chef. Allee, je weet, aspirant, fait. Is dat echt... Dat is de summum, hè. Dans tout le monde, in heel de wereld. Inge, er zijn normaal wat is het? Een paar honderd toch van dat drasterren restaurant?
1: Ja, ja, dat klopt. 157 stuks.
0: Maar allee, gaan ze één van de 157 soms zijn concert als het hem blijft. Inge.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Quel honneur.
1: Dat is vrij uniek.
0: Als je dat dan uit, hè, van de merge in dat ceremonie doe, hè, in Antwerpen, en je uit dat van we met draaster, hoe komt dat binnen? Wat voel je dan?
1: Goh, ja, geluk en een herbevestiging van ons werk. Ja, het is wel plezant. Ja, je knokt er elke dag keihard voor. Hè. Heel veel uren per dag ben je bezig met je zaak. Dus het is wel heel fijn als dat gewaardeerd wordt door de recensenten van de Michelin.
0: Absoluut. En kenden ze nou al, Inge? Kunnen ze er nou al uitpikken? Dat je zegt, ik pas dat dat er een is van de Michelin, want dat is een undercover, hè?
1: Ja, als ik het gevoel heb dat ze binnen zitten, dan kan ik toch niet meer toveren, hè.
0: Dat is wel.
1: Voor iedereen mijn best doen, dus dat moet elke dag goed zijn.
0: Want ja, maar kan nog een dikke proficiat en draadikke bij zich hebben, want Inge, je zegt gastva van het jaar.
1: Ja, ja, dat is waar, dank je wel.
0: Maar hoe doe je dat? Wat is nou de geheim voor de andere gastieren en gastvraven die zeggen van ik wil ook zo zijn passen en kom Inge, wat is voor haar het belangrijkste?
1: Oh, met de mensen in gesprek gaan, de mensen waarderen, elkaar lief hebben, respect hebben voor uw gast. En iedereen op zijn gemak doen voelen en gelukkig laten worden in uw restaurant.
0: Voilà, maar het is simpel comme bonjour, maar c'est quand même difficile pour le faire.
1: Het is gemakkelijk.
0: Voilà. Voilà. C'est facilement dire, en fait. Zeg Inge, ik had nog een vraag, want je doet dat samen met een grand amour, hè, met een team.
1: Ja, wel.
0: Ja, voilà. Allee, beaucoup d'années, en fait. Wacht, ik kon de sfeer een klein beetje veranderen. Want ja, dat is toch een couple. En fait, dans le travail, mais aussi dans l'amour. Inge, want daar kan cuisineren, hè. Dan, Tim, allee, ik kom chef. Ik zie dat direct, hè. Dan, een gave polletjes, daar kan koken. Maar wat ik me afvraag, Inge, kukt de Tim af en toe vooraan nog eens?
1: Wel, eigenlijk zou er wel een beetje verbetering in mogen komen.
0: Alsjeblieft!
1: Ik kook heel goed en heel veel in Boerie, maar thuis ziet hij dat niet meer altijd zitten. Maar ik begrijp dat eigenlijk wel.
0: Dus. Ja, ik ook. Maar je bent natuurlijk zijn pa en gast van avond. Joh, ik verstond dat met een Tim. Hey, als hem lustert, Timmeke, je moet daar pakken, hè, kopijn. Dat mag iets simpels zijn, hè, Inge. Is er al zo... Want ja, je hem ook daar verfaande gerechten natuurlijk. Maar is er ook zo een simpel gerecht waar je kunt van genieten?
1: Oh, maar ik eet graag een eitje.
0: Oh.
1: Een gebakken eitje. Daar ben ik er content mee.
0: Abtief? Maar Inge, dat kan ik ook maken, hè. Dat kan chef ook, hè. Een uf.
1: Ja, dat kan bij u eens komen, hè.
0: Ah ja, of ik kom bij jou, Inge. Geen probleem. Ik pak mijn potten mee, mijn pannen, draaieren, gepocheerd of niet. Dat kan me niet geven, hè. Ik zal het een Tim eens laten zien hoe dat hem toe soigneren.
1: Goeie idee.
0: Goeie idee. Begon dat noteren. Kon dat nou eerst rustig laten bekomen van haar derde ster en gastvrouw van het jaar. En dan, ja, hè, onze voorhingen. Als hem niet bijtert, als hem niet wilt koken of niet in gang schiet, dan komt chef langs. Voilà.
1: Ja, wel, dat is goed. Ik ga je op
0: je
1: woord nemen, chef.
0: Ah, maar ik pak jou op haar woord, Inge. Deze is beslist. Als het hem blijft.
1: Voilà, het is een deal.
0: Simple comme bonjour et comme le Connemara. Inge, merci en félicitations.
1: Voilà. Merci, au revoir.
0: Au revoir. Brûlé. Wat een schuimbloem. Oh.

0: Michel Sardou, les Lacs du Connemara.
1: Hey, I'm Ed Sheeran.
0: Hey, en ik ben Robin. En straks kom ik naar je toe.

0: Goedenavond, beste vrienden. Het is 9:40 en ik vind dat we veel te weinig gebabbeld hebben. Tot nu toe. Maar beste vrienden, het is deze show, Robin van de Radio, dat draait eigenlijk maar om één ding, dat ben jij. En ik heb heel leuke mensen aan de lijn gehad. Van de gastvrouw van het jaar, Inge, van Boerie, tot Sam Goris, tot een Yves die een wereldrecord frituurbakken probeert te verbreken. Maar één iemand ontbreekt en dat ben jij, liefste luisteraar. Dus kom, laat ons even babbelen. Ik zet de lijnen open. Voilà, we zijn bereikbaar. Je kan nu meteen bellen 078-78-10-10-078-78-10-10. Laat ons zeggen, wat zou ik eens willen weten? Wat is een goede vraag, Fabske van de FM?
1: Of ze al in hun pyjama zitten, of ik weet het niet. Ja.
0: Zit jij al in je pyjama? Oh, fantastisch, dat is de Fabs, hè. Oké, okay, fantastisch. Je hebt het gehoord, liefste luisteraar. 078-78-10-10. En de vraag van vandaag is... Zit jij al in je pyjama? En als je niet in je pyjama zit... Wanneer zal jij vandaag in je pyjama zitten? Bel nu meteen.
2: Hey, hallo, met wie spreek ik? Met Linda. Ja. Zie ik hier staan.
0: Hallo, dag Fabs, je bent weer op de radio.
2: Oh, dan.
0: Ja, je moet die knop niet altijd indrukken. Je ziet het, je komt rechtstreeks bij Fabsje van de FM binnen.
2: Dan horen de mensen dat ook, hè.
0: Ja, nu horen mensen dat ook. Dus voilà, ik hoorde iets over een Linda blijkbaar. Fabs, hallo, dag Linda.
3: Dag Robin.
0: Hallo, een zeer goedenavond. Linda, heb jij jouw pyjama al aan?
3: Ik ben nog onderweg naar huis.
0: Okay.
3: Van de voetbal.
0: Ah, van de voetbal. En heb je thuis een pyjama?
3: Ik heb thuis verschillende pyjama's.
0: Schitterend. Ik weet niet of dat ik dat gat wil in de... Allee, dat wil ik, doe ik niet zo. Of dat ik die richting wil uitgaan, ik zal het zo zeggen. Qua onderwerp, hè, Linda, qua onderwerp. Maar zeg er eens eentje. Ja. Je meest kindvriendelijke pyjama.
3: De meest kindvriendelijke pyjama?
0: Hoe ziet die
3: ja,
0: eruit?
3: Ja, een van... Van Woody met streepjes en een uil op.
0: Van Woody? Ah, van het merk. Niet van, van Lucky Luke van Woody.
3: Nee. Van het merk Woody.
0: Ah, oké. Okay. En met streepjes. Ja. En is dat een beetje de boy in the striped pyjamas? Allee, echt zo met zo zwarte-witte streepjes, of niet?
3: Nee, dat is gekleurd, hè. We blijven een beetje in kleuren.
0: Ja, natuurlijk. Natuurlijk.
3: Oranje met paars.
0: Allee, fantastisch, Linda. Ik heb hier nog een aan de lijn. Het is TT. Dag, Timothy Timmerman.
4: Hey, hallo, Robin.
0: Niet liegen. Is dat uw echte naam, Timothy?
4: Ja. Dat is een TT van T en Timmerman. Ja, dat klopt.
0: Ja, maar dus Timothy Timmerman is uw echte naam?
4: Ja, dat klopt.
0: Ja, mag ik even zeggen dat ik dat vandaag... Ja, je wint hem. Je wint hem, Timothy. Ik moet het zeggen. Je wint de naam van de dag.
4: Oh,
0: alsjeblieft. Ja, Timothy Timmerman, daar gaan we niet over kunnen. Dat is fantastisch, hè. Ben je ook... Ja, nee, dat kan niet. Maar het zou zo mooi zijn. Maar Timothy Timmerman, wat is jouw beroep?
4: Magazinier.
0: Tjuh. Allee, dat is ook tof. Maar dat is wel leuk geweest. Heb je het ooit overwogen, Timothy, om dan toch te gaan timmeren?
4: Ik heb dat vroeger gedaan.
0: Ah, dus toch. Dat, was,
4: ja,
0: dat is
4: ja,
0: gebeurd.
4: Toch. Vroeger, toen ik klein was, heb ik dat allemaal gedaan.
0: Ah ja, vogelhuisjes en zo dan, Timothy Timmerman.
4: Ja, nagels bijeen liggen, kloppen, alles liggen, paletten, huisjes liggen maken,
0: dat
4: allemaal wel.
0: Prachtig. Ah, en dan even over je pyjama, de pyjama van Timothy Timmerman. Hoe ziet hij eruit?
4: Dat staat onder auto's.
0: Auto's? En heb je hem al aan?
4: Ja, tuurlijk dat.
0: Ah, je zit nu in uw autopiana, Timothy Timmerman.
4: Nee. Ah. Thuis.
0: Ja. Dus thuis ligt die pyjama.
4: Ja.
0: Oké, okay. En wat voor auto's zijn het?
4: Ken je racen?
0: Ja, zeker. Ik heb wel iets van...
4: Zoals op zolder en zo.
0: Ja, waar dat Nono Wouters net een verdienstelijke prestatie heeft neergezet. En zo,
4: ja,
0: op circuit.
4: Klopt.
0: Ja, dat ken ik.
4: Op circuit van zolder. Ja,
0: op circuit. Voilà. En het zijn dat soort auto's, Timothy?
4: Ja, inderdaad.
0: Allee, ferm. En heb jij lief, Timothy, die ook in haar pyjama daar rondloopt dan?
4: Ja, spijtig nog niet.
0: Ah ja, maar dat is niet erg. Wanneer eens kan nog komen, hè?
4: Ja, dat is waar.
0: Fabske van de FM, ik durf het bijna niet vragen. Maar wat zou nu een keer een goede naam zijn voor de partner van Timothy Timmerman?
1: Tiffany.
0: En de achternaam? Ja, dan wordt ze uiteindelijk natuurlijk...
1: Thijsmans.
0: Thijsmans. Natuurlijk, mevrouw Timmerman zou dan op het einde zijn.
1: Ja.
0: Maar misschien ja, met dan toch...
1: Stefanie Steffers of zoiets.
0: Stefanie... Of Stefanie Stewardess.
4: Ja, ja. Ja, die komen
0: ook
4: veel tegen.
0: Die komen zeker veel tegen. Zo is dat, Timothy. Kom bij, dankjewel om even te bellen. Ik wens je nog een prachtige avond toe.
4: Hetzelfde voor u, Robin.
0: En je bent naam van de dag, hè? Dat pakken ze niet meer af.
4: Oké, dankjewel.
0: Salukes. Liefste luisteraar, als jij graag nog iets wilt delen, je pyjama of waar je op dit moment bent, zo om 9:45, waar zitten ze dan? Onderweg, van waar naar waar? Laat het weten. Bel 078-7810. Kom even kloppen.

0: Een zeer goede avond. Je luistert naar
1: Robin van de Radio.
0: En je bent zeer welkom om even in te bellen. De vraag is simpel. Van waar kom je en waar ga je naartoe? Waar ben jij op dit moment? En van waar kom je en waar ga je heen? Dat is altijd een belangrijke vraag. Je mag die delen nu door te bellen naar 078 78 1010. Doe het eens. Er zijn veel mensen die vaak, als we dan tegenkomen, die zeggen, ik hoor altijd dat nummer, maar ik durf nooit, omdat ik denk, je gaat niet opnemen, of dat nummer, werkt dat dan echt? Zijn dat niet gewoon mensen die op voorhand vastgelegd zijn? Het werkt zeker echt. Kijk, ik zal het u weer een keer demonstreren, deze persoon. Hallo, met wie?
2: Hallo, met Emma.
0: Hallo, dag Emma. Met mij, hè.
1: Robin van de Radio.
2: Hallo.
0: Dag Emma, van waar kom je, waar ga je naartoe?
2: Ik kom van de gym en ik ga naar u.
0: Van de gym? Van de gym?
2: Ja.
0: En heb je stevig gegymd?
2: Het waren been vandaag, dus...
0: Het waren wat? Het waren been?
2: Benen.
0: Benen. Ja. Leg day. Het was leg day. Godverdikke. Oké, ik heb last van mijn schouder. Dat wil ik nog even meegeven. Dus voor mij is het niks day. Gewoon niks doen.
2: Ik heb ook last van mijn schouder.
0: Nee. Ja. En heb je ook last van je schouder?
2: Ja, door de oefening een paar dagen
0: alleen. Oei, ik denk dat... Oké, dus ik ben niet alleen. En wat doe je dan om dat te verzorgen?
2: Warm houden eigenlijk. En een paar dagen dat gedeelte laten rusten.
0: Ja,
2: en dan hopen dat het beter is.
0: Ik heb dus ook al gehoord dat je moet warm houden van een kinesist van mij. Maar van mijn osteopaat heb ik dan weer gehoord dat ik het moet kouden. Dat ik het moet koelen. Oei. Ja. Dat is weer
2: volgens... Ik hoor van alles warm. Volgens mijn kinesist is dat het beste dat ik kan doen. Dus,
0: Oké. Okay. En hoe zijn de games tot nu toe? Hoe zijn de resultaten?
2: Van wel. Ja. Ik ben niet op 100 zeggen, maar het valt wel mee. Het is goed.
0: Oké, okay, fantastisch. Ik wens u daar nog veel succes mee. Merci om even te bellen, hè.
2: Ja, graag gedaan. En
0: een
2: week
0: later. Ja, wie weet tot later. En veel beterschap met uw schouder ook, Emma, voor jou.
2: Ja, voor jou ook.
0: Merci. Dag Tommy.
3: Hallo, dag Robin.
0: Hallo, van waar kom je? Waar ga je naartoe?
3: Kort van de avondles.
0: De avondles?
3: En we gaan naar huis.
0: Oké, okay, en wat ben je aan het leren?
3: We zijn aan het leren lassen.
0: Godverdikke. En is dat met de ambities om dan lasser te worden of gewoon als skill?
3: Voor mij is het gewoon als... Know-how.
0: Know-how, joh. Kom. En wat zou je dan graag willen lassen, als je dat dan kan, Tommy?
3: Wel, ik ben graag bezig met oldtimers.
0: Dus... Oh, ja, dat valt allemaal uiteen, want dat is super oud. Dus dan is dat fantastisch om gewoon te kunnen lassen.
3: Ja, inderdaad.
0: Allee, Tommy, ik zou zeggen, veel succes met al dat gelas. En bedankt om even te bellen.
3: Ja, dank u wel.
0: Salutjes, dank bye bye. En wie hebben we hier op lijn 1? Hallo, met wie?
4: De chefke Tingeling.
0: Ah, dag chefke Tingeling.
4: Tingeling, voilà. Dat is lang geleden, hè?
0: Ja, dat is lang geleden, chefke. Ça va?
4: Ça va, ça va, ça va, ja, ja.
0: Goed.
4: Ik kom van Schoten. Mm-hmm. Ik ga naar Schilde.
0: Van S naar S. Oké, fantastisch.
4: Ja.
0: Waar ga je morgenochtend naartoe, chefje? Als je de deur uitgaat?
4: Naar de markt in Schilde, denk ik. Ja,
0: tof. En wat is daar zo? Wat zijn de beste kraampjes in de markt van Schilde?
4: Ja, eigenlijk geen.
0: Ah, oei.
4: Zomaar 5 kramen.
0: Ah, dat is zomaar 5 kramen. En dat is niet goed?
4: Kan de buur... Nee, ik kan liever naar die van Donderdag. Dat is een groter kraam, maar er zijn hamburgers.
0: Oh.
4: Ik heb dus hier geen hamburgers.
0: Lekker, lekker.
4: Op stap met de buurvrouw. Voilà.
0: Allee, schitterend. En hoe is die verhouding met de buurvrouw, chefke?
4: Een heel toffe vriendin.
0: Oké. Okay.
4: Wandelgenoot. Ik laat die iedere dag uit. Ik kon er iedere dag mee op stap.
0: Mee op
4: stap? Die gaat revalideren van een hartaanval.
0: Oef.
4: Voilà.
0: Pittig.
4: Super, hè?
0: Ja, schitterend. Maar er is geen romantische... Allee, geen prikkels tussen jullie.
4: Nee. Dus,
0: moet niet, hè.
4: Ik heb een heel mooi... Heel
0: kerstig bericht. Geweiden we naar. Dat snap ik, chef.
4: Voilà. Nee,
0: is u. Ik ben dus altijd in dubio bij u, chef. Daar moet ik eerlijk over zijn. Ik weet nooit. Is jouw naam nu echt chefke Tingeling?
4: Ja, nee.
0: Ah. Verstaat je waarom dat ik twijfel?
4: Radio, ja, nee.
0: Ah, maar dus alles van...
4: Ik heb niet veel dingeling hangen.
0: Nee, je hebt niet veel dingeling. Oh, schitterend. Maar voilà, ben je... Schitterend. Want zie, gelijk Sarah stuurt nu een bericht in de app van M&M. Vraag eens of dat hem Joske Vermeulen kent, Jefke Tingeling.
4: Ja, die herken ik. Ja.
0: Nou, dat begrijp ik.
4: Maar,
0: ja. Die ken je.
4: Ja, veel mensen, dus ik ben niet al bekend, dus, maar...
0: Ja. Maar je bent dus... want ik denk dan altijd wel... Wat dat je vertelt lijkt me dan wel te kloppen of zo. Dus dat lijkt me dan wel echt. Maar alleen je naam is niet echt. Is het zo, zeg ik het zojuist?
4: Nee. Dat klopt, ja. Dat is mijn bijnaam, maar dat plakt hier op mijn auto. En dat... iedereen kent mij als Jefke Tingeling.
0: Maar dan, zie, dat zeg je weer zoiets. Dus dan zeg je dat plakt op mijn auto. Maar dat vind ik dan weer moeilijk te geloven.
4: Nee, ja, hier, ja.
0: Dus op jouw auto...
4: Op mijn deur plakt Jefke Tingeling.
0: Op uw deur plakt Jefke Tingeling. Maar hoe dan?
4: Op mijn saunajas hangt ook Jefke Tingeling van achter op mijn rug.
0: Op uw saunajas?
4: Ja, ik ga 2 keer in de week naar de sauna.
0: Hallo.
5: Hallo.
4: En dan kennen ze mij als Jefke Tingeling.
0: En
4: dan vragen ze ook naar mijn familienaam. En doe ik mijn saunajas open. En dan zingen ze eerst waarom ik Jefke Tingeling hoor.
0: Echt waar.
4: Niet gemakkelijk, hè?
0: Ja, dat is niet gemakkelijk. Oh, Jefke. Dit mysterie is misschien niet voor vandaag.
4: Nee.
0: Maar ooit komen we te weten. Ik zou zeggen, Jefke, laat hem klingelen en bedankt om even te bellen.
4: Alsjeblieft, ja, tot de volgende.
0: En, is de papa niet thuis?
4: Nee, mijn zoon is thuis.

0: papa is niet thuis, meneer. Hij is gewoon piljaren.
1: Ja, ja. Het is tijd voor de laatste woorden van deze show. Die gaan naar Liesel. Dag, Liesel.
2: Hallo.
1: Je hebt nog een minuut om eigenlijk de laatste woorden uit te spreken. Ga je gang.
2: Oké. Hallo, hallo iedereen. Ik zou graag alle boeren heel veel succes van wensen. We hopen dat er nog wel wat regen mag vallen, maar we hebben er nog wel nodig. En dat daarna alles goed mag groeien. Dat we goede oogst hebben dit jaar, het einde van het jaar. Dus veel succes iedereen. En dan daarna mag de zon weer een beetje schijnen, vooral de anderen. Ik denk dat dat vooral een beetje is.
1: Super. Nog 33 seconden, Liesel.
2: Ja. ik hoop dat iedereen fijne dagen heeft, dat hij al een beetje kon genoten heeft van de zon. En dat iedereen gelukkig in het leven mag staan. Met mooie vooruitzichten, met veel zin in het leven. Dat hij graag opstaat en dat hij graag gaat werken of toch graag dingen doet. Of dingen doet dat hij graag doet. Dat hij kan blij zijn met zijn leven.
1: Fantastisch, Liesel! Goed! Zo vlot! Boeren!
3: Het is 10:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Vlaamse regering heeft zo net een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. Het eerste dossier is het drinkwaterplan van minister van Omgeving Jo Broens. Die wil een tijdelijke verhoging van de normen voor PFAS-vervuiling langer aanhouden. Vooral in het West-Vlaamse drinkwater is dat een acuut probleem. Een tweede dossier is dat van de energiesteun. Minister Bonte wou maatregelen om de hoge energiefacturen wat te milderen. En een derde dossier is de begroting. Minister Weitz wil daarin enkele besparingen doorvoeren. Minister-president Matthias Diependalen heeft net op sociale media laten weten dat er dus een akkoord bereikt is. Het is nog wachten op de details. Er is een tweede geval van het Hantavirus opgedoken bij een passagier van een cruiseschip. In totaal zijn er nu 3 doden bij de passagiers, maar het is niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Koen Braakman, wat weten we al?
4: Het Hantavirus is nu ook gevonden bij een Nederlandse vrouw van 69. Dat meldt de krant AD op gezag van de Zuid-Afrikaanse overheid. Want die vrouw is overleden in een ziekenhuis in Zuid-Afrika, nadat ze dus van het schip was gehaald. Eerder had ook al een Britse passagier positief getest op Hanta. Hij ligt in het ziekenhuis, maar hij leeft dus nog. En dan zijn er ook nog 2 passagiers overleden naast die Nederlandse vrouw. Maar bij hen is er geen of toch nog geen link met dat Hantavirus gevonden. De ene passagier is de man van die overleden Nederlandse vrouw en de derde dode is een Duitse passagier. Dat cruiseschip ligt intussen voor anker voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika en de passagiers mogen daar niet van boord. Het Hantavirus, nog eens voor alle duidelijkheid, wordt overgedragen door knaagdieren zoals ratten en muizen en het is vooral gevaarlijk voor oudere mensen.
3: Bedankt, Koen. Oekraïne heeft een staakt het vuren aangekondigd vanaf 6 mei. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gemeld via X. Voorwaarde is wel dat er ook van Russische kant geen raketten of drones worden afgevuurd. Eerder had Rusland een staakt het vuren afgekondigd voor 8 en 9 mei. Rusland viert traditioneel de overwinning op Nazi-Duitsland op 9 mei. De man die in de vooravond met een wagen inreed op mensen in een drukke winkelstraat in de Duitse stad Leipzig is een 33-jarige Duitser. De man zou geen onbekende zijn van de politie en vertoonde bij zijn arrestatie psychisch verward gedrag. De man zat nog in zijn wagen toen de politie in de winkelstraat aankwam, zegt de woordvoerster van de politie.
5: Der Tatverdächtige, also der Fahrer des Fahrzeuges, konnte gestellt werden, noch im Fahrzeug sitzend in der Innenstadt und befindet sich derzeit in polizeilichen Maßnahmen.
3: Uit het eerste onderzoek blijkt dat het om een opzettelijke daad zou gaan in een staat van woede en razernij. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief. Er vielen 2 doden en 20 gewonden, 3 van hen zijn er ernstig aan toe. De Amerikaanse president Trump zegt dat het Amerikaanse leger 7 Iraanse boten heeft vernietigd in de straat van Hormuz. Iran heeft ook schepen onder vuur genomen. Een Zuid-Koreaans vrachtschip werd geraakt en op dat schip brak brand uit in de machinekamer. Iran heeft vandaag ook drones en raketten afgevuurd op de Verenigde Arabische Emiraten. Daar werd een groot oliebedrijf in een haven geraakt. Een wolkbreuk heeft wateroverlast veroorzaakt in het centrum van het land. Onder meer in Herend, Tremelo en Heist op den Berg waren er meldingen van ondergelopen kelders en straten waar het verkeer omgeleid moest worden. In die gemeente is de brandweer volop bezig om kelders leeg te pompen. En lokaal kunnen er nog intense buien vallen, vooral in het centrum. Na middernacht wordt het droger bij temperaturen rond 10 graden. Morgen trekt een regenzone over, maar in Vlaanderen blijft het meestal droog tot de avond. Dan krijgen we veel neerslag. Temperaturen van 13 tot 16 graden. Woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen. Open 1 mei.
3: Dovi-keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
4: M&M Live.

0: is 11 uur. Een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntendossiers. Dat liet Vlaams minister-president Matthias Diependala kort voor 10 uur weten.
1: We hebben vandaag 3 zware dossiers kunnen oplossen. Het gaat over de begrotingsaanpassing 2026, het drinkwaterplan en de energiemaatregelen. En daar zijn we succesvol doorgeraakt en we gaan die morgen voorstellen op een persconferentie.
0: Het is dus nog wachten op de details, maar ondertussen weten we wel dat in de Vlaamse administratie per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aanwerving mag gebeuren. In West-Vlaanderen worden de normen voor bepaalde giftige stoffen in het drinkwater tijdelijk verhoogd, maar er komen wel maatregelen om meer giftige stoffen in heel Vlaanderen uit te faseren. En er komen ook maatregelen die het energieverbruik moeten verlagen. De Vlaamse regering zat al 3 keer samen over de knelpuntendossiers en ook vandaag duurde het een pak langer dan verwacht. Toch een zware bevalling dus, en Matthias Diependala erkent dat.
1: Goh, het zijn 3 zware dossiers, technisch ook zeer ingewikkeld, maar ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn. Zeker in belangrijke dossiers die voor de Vlaming wel degelijk een groot verschil kunnen maken.
0: In de Braziliaanse stad Belo Horizonte is een klein vliegtuig tegen een gebouw gecrashed. Er vielen 2 doden, de piloot en de co-piloot, en 3 inzittenden raakten zwaar gewond. Op beelden van een lokale tv-zender is te zien hoe het toestel hoogte verloor en hoe de piloot moeite deed om de hoge gebouwen te ontwijken. In het getroffen gebouw raakte niemand gewond. In het voetbal heeft Zakaria El Wadi de 35e ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. El Wadi is de seizoensrevelatie bij Racing Genk, waar hij als rechterflankverdediger al 12 keer kon scoren. Op de erelijst volgt hij Tolu Arokodare op. Het weer, lokaal nog intense buien, vooral in het centrum. Na middernacht droger bij temperaturen vannacht rond 10 graden. Morgen trekt een regenzone over, maar in Vlaanderen blijft het meestal droog tot de avond. Dan krijgen we veel neerslag. Temperaturen van 13 tot 16 graden morgen. Woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 14 graden. Vanaf donderdagmiddag stilaan beter. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. Dat liet Vlaams minister-president Matthias Diependalen kort voor 10 uur weten.
1: We hebben vandaag 3 zware dossiers kunnen oplossen. Het gaat over de begrotingsaanpassing 2026, het drinkwaterplan en de energiemaatregelen. En daar zijn we succesvol doorgeraakt en we gaan die morgen voorstellen op een persconferentie.
0: Het is nog wachten op details, maar ondertussen weten we dat in de Vlaamse administratie per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aanwerving mag gebeuren. In West-Vlaanderen worden de normen voor bepaalde giftige stoffen in het drinkwater tijdelijk verhoogd, maar er komen ook maatregelen om meer giftige stoffen in heel Vlaanderen uit te faseren. En er komen ook een aantal maatregelen die het energieverbruik moeten verlagen. De Vlaamse regering zat al 3 keer samen over de dossiers en ook vandaag duurde het een pak langer dan verwacht. Toch een zware bevalling en Matthias Diependalen erkent dat.
1: Goh, het zijn 3 zware dossiers, technisch ook zeer ingewikkeld. Maar ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn. Zeker in belangrijke dossiers die voor de Vlaming wel degelijk een groot verschil kunnen maken.
0: Er is een 2e geval van het Hantavirus opgedoken bij een passagier van een cruiseschip. In totaal zijn er nu 3 doden bij de passagiers, maar het is niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Het schip ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Helene Goesaert uit Vilvoorde is een van hen. Ze blijft rustig bij de hele situatie.
2: Op een uitzondering na zit de sfeer aan boord goed. Natuurlijk zijn we bezorgd. We zijn vooral in de eerste plaats bezorgd om ons medepassagiers. Er zijn 2 mensen van de staf die ziek zijn. Ja, natuurlijk zijn we bezorgd om die mensen. Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Letterlijk. En we weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn. We beseffen wat de gevaren zijn. Dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is. We kunnen er niks aan veranderen.
0: Een jongeman van 23 is door het Assisehof van West-Vlaanderen schuldig verklaard aan doodslag op een jongen van 15. De dader uit Oostkamp bracht het slachtoffer in september 2021 met een bajonet om het leven. De jongeman krijgt een celstraf van 20 jaar. 8 andere vrienden van de dader pleegden volgens de jury schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. Zij krijgen een werkstraf, een celstraf met uitstel of een geldboete. Sport. In het voetbal heeft Zakaria El-Wadi de 35e Ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste speler van de Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. El-Wadi is de seizoensrevelatie bij Racing Genk, waar hij als rechterflankverdediger al 12 keer kon scoren. Op de erelijst volgt hij Tolu Arokodare op. En in het snooker heeft de Chinees Wu Yeze zich tot wereldkampioen gekroond. In de finale versloeg Wu de Engelsman Sean Murphy met 18-17. Voor de 22-jarige Wu is het zijn eerste wereldtitel. En voor het 2e jaar op rij gaat de wereldtitel zo naar China. Het weer vannacht droger bij temperaturen rond 10 graden. Morgen trekt een regenzone over, maar in Vlaanderen blijft het meestal droog. Tot de avond, dan krijgen we veel neerslag. Temperaturen van 13 tot 16 graden. Woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 14 graden. Vanaf donderdagmiddag stilaan beter. En dat was meteen alles voor vandaag. Ik laat u de komende uren in de handen van Matthijs Pijnes, die voor u de wereld in de gaten houdt. En meer nieuws vindt u ook altijd op de website van VRT Nieuws.

0: Het is 1 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Een uitgebreide toelichting geeft de minister-president pas dinsdagochtend, maar er is al wel wat bekend. Wat energie betreft worden er meer middelen uitgetrokken om mensen te helpen energiezuinig te bouwen of te renoveren. En er komt extra begeleiding voor gezinnen om hun energiefactuur te verlagen via energiescans. Daarnaast is er dus ook een akkoord over het drinkwaterplan van minister van Omgeving Joop Broens. Dat moet een antwoord bieden op de vervuiling van het drinkwater in West-Vlaanderen door de landbouw. Die vervuiling moet teruggedrongen worden naar de Europese norm, maar dat is volgens de Vlaamse regering pas haalbaar in 2029. Tot dan is een afwijking van de norm toegelaten in een aantal West-Vlaamse drinkwaterproductiecentra. Om de Vlaamse begroting te doen kloppen, wordt maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren vervangen. Er is een tweede geval van het hantavirus opgedoken bij een passagier van een schip. In totaal zijn er nu 3 doden bij de passagiers, maar het is niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Het schip ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Helene Goesaert uit Vilvoorde is 1 van hen. Er is geen paniek aan boord, maar er is wel bezorgdheid, zegt ze.
1: Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Letterlijk. We weten dat er een virus aan boord is, / waar. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn, dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja, maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is.
0: Het hantavirus wordt overgedragen door knaagdieren zoals ratten en muizen en is vooral gevaarlijk voor oudere mensen. Sport dan. In het snooker heeft de Chinees Wu Yitse zich tot wereldkampioen gekroond. In de finale versloeg Wu de Engelsman Sean Murphy met 18-17. Voor de 22-jarige Wu is het zijn eerste wereldtitel. En voor het 2e jaar op rij gaat de wereldtitel in het snooker zo naar China. Het weer dan nog. Vannacht op de meeste plaatsen wat droger. Al vallen er in het centrum van het land wel nog wat buien. Minimaal rond 10 graden. Dinsdag overdag trekt er een regenzone over. In Vlaanderen blijft het eerst meestal droog tot de avond. Dan krijgen we veel neerslag en temperaturen tot 16 graden. Woensdag nog altijd veel wolken en kans op lichte regen. Dan maximaal tot 14 graden. Vanaf donderdagmiddag wordt het stilaan wat beter. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. M&M.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er mogelijk 7 besmettingen met het hantavirus op het schip voor de kust van Kaapverdië. 2 besmettingen zijn al door een laboratorium bevestigd. 3 mensen zijn intussen overleden, waarvan het bij 1 persoon vaststaat dat het om het virus ging.